0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Doorschot. De loco-burgemeester van Goeree-Overflakkee heeft zijn dank uitgesproken aan de hulpdiensten die de hele dag bezig zijn geweest om de natuurbrand in Ouddorp te bestrijden. Die brand is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uitpakken omdat het midden in het vakantieseizoen is. De Nederlandse marine heeft geholpen met het doorzoeken van een gevangenis op Sint Maarten. Dat deden ze op verzoek van de politie op het eiland. Er werd gezocht naar wapens en drugs. Op het eiland is veel criminaliteit en wapenbezit is een van de grootste problemen daar. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilden draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. En voor de kust van Mallorca heeft de temperatuur van het water in de Middellandse Zee de 33 graden aangetikt. Het zeewater in Spanje was nog nooit zo warm. Normaal gesproken is het water 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Auw. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Is de muziek

0: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: aan. Dit is Radio NL.
1: Eén ding staat geschreven, de rest is onbekend. Haal alles uit het leven, zolang je er nog bent.

0: hoort het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hans Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Doorschot. Bij een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het blussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Buma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de 3e voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper, Mark ter Stegen, zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Dit is de muziek van Radio.

Radio NL. Altijd aan.

vis vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten om.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vlot.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe erop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Amsterdam.
1: In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon.
0: Radio NL.
2: Radio NL.
0: Altijd aan.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Je hebt niet alles voor het kiezen.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Seizoenkaarten voor Eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Klutzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is de muziek van

NL. Radio NL. Altijd aan.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Ouddorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en de brandweerman raakte zwaar gewond. De loco-burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is een man om het leven gekomen. Brandweer vond hem achter zijn voordeur en hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping. Volgens een lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop wordt gereageerd, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of over een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat Russen het ook echt doen, is niet bekend. Seizoenskaarten voor eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft hun kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenskaart, bijna €350. ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar betaal je bijna de helft minder. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Radio NL. Radio NL.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: net zo makkelijk retour.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Goedemorgen, vrijdag 7 augustus. Jawel, de laatste vrijdag van de week. Het is 6:04 en we gaan van start met de sowieso vakantieochtendshow. En eens even kijken wat het beeld op de weg is. Nou, op de weg is het vrij rustig. Lekker doorrijden, nog geen files gemeld. Wel een aantal flitsers, 4 stuks al. En dat is best veel, vind ik, op dit tijdstip. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Diemen en de A9 richting Amstelveen. Daar bij 10.7 een flitser gemeld. Ook op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West een snelheidscontrole bij 39.9. De A15 Europoort richting Rotterdam tussen knooppunt Benelux en de A4 richting Vlaardingen daarbij 53.5. En de laatste is op de A28 Zwolle richting Assen tussen Dwingelo en Bijlen daarbij 153.5. Maar dat zal wel weer die tolkastencamera zijn, denk ik. Nou, je bent in ieder geval gewaarschuwd, hè?
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Alfred Voogd!
5: Ja, we hebben er weer zin in op de vrolijke vrijdag. En dat betekent dat er alles net even anders is. Er mag net even ietsje meer.
6: Dit is de muziek van

0: En daar gaat hij weer.
1: Ja, daar gaat hij weer. Jeroen van Zelst hoorde je en de Griekse nachten daarvoor ook nog Peter. Peter en de Musketeers met Lieve Kleine Blonde. En ik denk, Peter en de Musketeers, het klinkt wel Belgisch, dacht ik. Maar dat was niet zo, want de zanger van de groep was Petar Strojanic. Zoiets. Hij werd in 1940 geboren in Belgrado en overleed in 2020. En voor de rest bestond de band uit muzikanten uit Twente. Dus het was wel degelijk een Nederlands bandje. Hij sprak ook wel goed Nederlands, deze Petar. Petar werd later Peter in de Musketeers. Nou, daar begonnen we deze uitzending mee van de ochtendshow. En de eerste berichten komen ook alweer binnen. En Jan Willem was er wel heel vroeg bij, toch? Jan Willem, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Daar is hij. Ja.
2: Goedemorgen, clubje. Het is nu 4:10 dat ik dit inspreek.
1: Zo.
2: Nederland ligt nog op 1, hoor.
1: Nou.
2: Maar we gaan gewoon weer aan de bak. We gaan weer een rondje doen. Morgen nog een dagje. En dan een dagje weekend. En dan nog 4 dagjes. Dan vakantie.
1: Lekker.
2: Die mensen.
1: Je hebt het verdiend. Je hebt het absoluut verdiend. Rinus, jij bent er ook weer bij, hè? Ook weer vroeg.
3: Hey, goedemorgen, Club Kwakkende mensen. Goedemorgen, Alfredje. Ja, daar is je weer, Floor de Flitser. Niks zo stoer aan de wandelen voer. Op deze verzoekie-hoekie vrijdag. Laatste dagje voor de Floor de Flitser. Dan 3 weken lekker vakantie.
1: Lekker.
3: En ik zat te denken aan verzoekie-hoekie. Lieve Frans, ik schrijf je hier op een paarse postpapier. Alfredje, bedankt voor de fijne tijd, jongen.
1: Ja.
3: En net, graag tot de volgende keer. Club Kwakkende mensen, maak er een mooi weekendje van. Houden we. Bedankt maar weer.
1: Ja. Dus we moeten 3 weken lang dat accordeontje, die mondharp missen. Nee toch? Serieus? Nou, jij bent meer dan verdiend, beste Rinus. Geniet van je vakantie. En lieve Frans, ik ga hem even opzoeken voor je. Gaan we ook even draaien. Lieve Frans, ik schrijf je hier. Nou, gaan we er even bij zoeken. Dan nog meer berichtjes. Diana Hofman die zegt goedemorgen allemaal. Alfred, zou je iets van Journey Kaagman kunnen draaien in verband met haar overlijden? Ja, ze is overleden inderdaad. Hè? En ze maakte indruk destijds met dat een beetje dat blauwe pakje had ze toen aan. Daar sprak heel Nederland over. Nu nog steeds zelfs. En misschien past het niet helemaal op Radio NL, maar ik zei het al, de vrijdag is net even buiten de lijntjes kleuren. Dus dat mag. En waarom ook eigenlijk niet? Het is een Nederlands product, toch?

0: De Sunstreams en lieve Frans, ik schrijf je hier op mijn paarse bakpapier. Volgens Rinus, de voorraadlidster. Nog meer berichtjes binnengekregen. Marcel uit Lelystad is er ook erbij. Goedemorgen, Marcel.
1: Fred, en hey. Ook goedemorgen iedereen in Nederland.
0: Morgen, jongen.
1: Ja, ik ben er ook gewoon nog steeds bij. Ik ben lekker aan het werk. Verschillende dagen opstaan. Kwartijdens morgens. En de hele week al over de hele polder routes aan het wegrijden. Dus ja, je moet toch ook wat doen op een dag. Dus ik zou zeggen, mensen, doe allemaal rustig aan. Hou je kopje koel en hou de goede kant boven. Later.
0: Later, Marcel. En dank voor je berichtje. Chris uit Jakarta is er weer bij. Zegt, goedemorgen Alfred. Hopelijk goed geslapen. Nou, kort. Dat was een kort nachtje. Heel kort nachtje. Maar goed, dat geeft niet. Ik klaag niet. Weer klaar voor een paar uur lekkere muziek. Voor het begin van het weekend misschien Vincent met Vrijdag is Vrij. Ja, dat zou ook kunnen, hè. Het is een beetje verzoekie vrijdag. Dus wat dat betreft, stuur me door als je denkt van... hey, dat zou wel lekker passen op deze vroege vrijdagochtend. Nou, Joepie de Poepie is er ook weer.
2: Oh, Fredje! Hey. Ja, ja, ja. Ja, ja, Joepie de bloeibare poepie. Vrolijke vrijdag, dus lekker lachen vandaag. Wat mooi weer, zeg ik bij de weekend. Ja, het draait maar eens moois. Ja, ik hoor het wel.
0: Houdoe! Houdoe, Arjan. Nog niet op vakantie dus. Jantje is er ook bij. Jantje, goedemorgen. Waar ben je?
3: Alfred, goedemorgen. Hey, daar zijn we weer, jongen. Het is weer vrijdag.
0: Ja.
3: We hebben de week weer volbracht, zullen we maar zeggen. Nog één dagje een beetje zuchten en een beetje steunen. Het is prachtig weer, dus daar valt allemaal wel mee. Het is heerlijk, jongens, om te werken vandaag. Ook lekker om naar de muziek te luisteren. Dus alvast bedankt daarvoor en graag tot de volgende week. Iedereen een prettige werkdag en een goede weekend toegewenst. En Rienske jongen en jij een goede vakantie toegewenst. Allemaal de groeten, mensen. We gaan er aan beginnen. Houdoe.
0: Houdoe en bedankt, Jantje. Jantje die maakt het altijd zo mooi, hè. We hebben de werkweek weer volbracht. Alsof het een hele strijd was, hè. Misschien was het ook wel zo, hè. Ik weet het niet. Nou, allemaal leuke mensen, allemaal leuke berichten. Rob is er weer bij. Goedemorgen, Rob.
4: Goedemorgen, Alfred. Het is weer mooi weer vandaag. Nog één weekje en dan begint het mooiste en grootste festival van het noorden. Het Boerenrock Festival. Brouwendemond tegen Stadskanaal aan. Dus dat wordt de gezellige 5 dagen op de camping. Je bent van...
0: Jantje die maakt het altijd zo mooi, hè. We hebben de werkweek weer volbracht. Alsof het een hele strijd was, hè. Misschien was het ook wel zo, hè. Ik weet het niet. Nou, allemaal leuke mensen, allemaal leuke berichten. Rob is er weer bij. Goedemorgen, Rob.
4: Goedemorgen, Alfred. Het is weer mooi weer vandaag. Nog één weekje.

0: En wellicht nog even door te rijden naar het Boeren Rock Festival. Later.
1: Ja, Boeren Rock Festival inderdaad. Ook zo gezellig, ja. En zouden deze mannen daar ook staan misschien op het Boeren Rock Festival? Ik heb het over de Dutch Boys en op de trekker naar de Costa del Sol.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen

0: vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
9: Radio NL.
8: Weerbericht.
10: Vanochtend is in het midden en het noorden van het land veel bewolking en daar kan een lichte bui voorkomen. In het zuiden is het droog met zonnige perioden en er is weinig wind. Vanmiddag komt er in het noorden en oosten nog steeds wat bewolking voor. Verder breekt geleidelijk steeds wel vaker de zon door. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. Eerst is er weinig wind. In de loop van de middag wordt die wind wat in de kustgebieden wat matig uit de richtingen tussen west en noord. Vanavond is er weinig bewolking en het is droog. De wind is zwak tot een matig en komt uit uiteenlopende richtingen. Tot zover de weerupdates. En voor het laatste update van het wereldnieuws en het nieuws in Nederland schakelen we over naar het ANP. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Bij een brand in een flat in Rotterdam is een man om het leven gekomen. Hij lag zwaar gewond in zijn woning, maar hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De brand die gistermiddag uitbrak in de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. Er raakte nog een brandweerman zwaar gewond. Hij werd aangereden door een bluswagen. Bijna alle voetbalclubs in de Eredivisie hebben hun seizoenskaarten duurder gemaakt. Alleen bij Feyenoord zijn ze juist goedkoper geworden. En de duurste is PSV, bijna €350.
10: Dankjewel. Ja, het is ook de landskampioen, dan mag die ook wat duurder zijn. Hè? Eens even kijken bij de ANWB wat we daar te melden hebben qua verkeersdrukte. Nou, drukte is er zeker nog niet. Wel de gebruikelijke afsluitingen, hè, bij Gorkum, die brug daar dicht voor zware vrachtwagens. En daar niet doorheen rijden, hè, want dan krijg je een bekeuring. Ja, als je Nederlander bent. Als je dan een buitenlandse vrachtwagenchauffeur bent, dan is het systeem daar nog niet op ingesteld of zo, hoorde ik laatst. Heel vreemd. Wel flitsers. Flitsers hebben we op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle en Amersfoort daarbij 44,5. En ook op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West. Daarbij 39,9 is een flitser gemeld. De A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen knooppunt Benelux en de A4 richting Vlaardingen. 53,5 staat er eentje. En op de A28 Zwolle richting Assen tussen afrit Dwingelo en Bijlen bij 153,5. Maar zoals eerder genoemd, zal dat waarschijnlijk wel weer de tolkastflitsen zijn. Tot zover de verkeersinformatie. Het is vrijdag, alle remmen mogen los en helemaal Holland zingt erover.

0: Terug in de tijd 1984 schrijven wij op de kalender Silvertop en toen ik jou zag. En het is alweer lekker druk op de lijn. Het is heel veel berichtjes komen er binnen. Guido uit Drunen, die stuurt een berichtje en die zegt... Goedemorgen, vandaag 3 adressen, morgen nog een dagje en dan maar liefst 1 dagje weekend. En dan mag die maandag gelijk weer aan de bak. Zo, dat is hard werken, Guido. Respect, Roy van Meurs uit Loon op Zand stuurt... Goedemorgen Alfred, vanwege wisselende diensten luister ik heel wisselend. Leuk je weer eens te horen, zou je vaker moeten doen. Nou, dan moeten we Lars wat vaker op vakantie sturen, hè? Dan ben ik weer van de partij. Johan uit Kronenberg. Die zegt... Goedemorgen, ik zou graag Erik van Hoog horen met dikke trucks. Ik hoop dat je hem in je bestand hebt staan. Groetjes uit Limburg. Ik ga even snel voor je kijken, Erik van Hoog... Nee, sorry. Heb ik niet in het bestand, Johan. Maar we gaan wel even aan andere leuke truckersplaat erbij zoeken. Robin Wijnje Terp uit Brezant die zegt... Goedemorgen, zijn er weer bij. Groetjes aan ome Co en Bassie uit Bergen. Groetjes, bijna weekend, zegt hij. P. Huibers uit Opheusden is er ook weer bij. Goedemorgen, nog 5 adressen wegbrengen en dan vakantie. En dat klinkt weinig, 5 adressen, maar daar kun je misschien wel de hele dag over doen. Ik weet het niet. Het zou maar zo kunnen. Andreas uit Elburg meldt zich ook. Goedemorgen, Andreas.
1: Oh, Freddo!
0: Hey!
1: Goedemorgen!
0: Goedemorgen!
1: Nou, vrijdag.
0: Ja.
1: Nou, bijna weekend.
0: Jojo.
1: En het is natuurlijk ook Biggel Friday.
0: Oh.
1: Dus ik zou zeggen, knal maar lekker nummertje van Jantje Biggel erin. Van nee, ons moederzee nog. Nou, ik zou zeggen, Alfredo, was wel hartstikke gezellig. Want ik weet niet of dat Lars van maandag weer is. Maar anders alvast bedankt voor de uitzending natuurlijk. Hè. En dan zou ik zeggen, iedereen een fijn weekend. Ciao de Baco, Ritti. En tot maandag.
0: Ja, tot maandag. En dat geldt ook voor mij, want Lars is gewoon nog een weekje op vakantie. Die knoopt er een weekje achteraan. Had 3 weken gepland en er zijn 2 weken om. Dus volgende week zit ik hier gewoon weer, Andreas. Gaan we het samen weer doen. En Biggel vrijdag. Ja, ons moederzee nog vind ik wel een beetje zo'n vrijdagplaatje. Dat is wel een goeie van je. Die gaan we zo meteen even erbij zoeken. En wat had ik nog meer beloofd? Oh ja, een leuk truckersplaatje nog. En we gaan even aftellen. 1, 2, 3 gaan we aftellen, maar dan op zijn dialect. En ik vind dat een heel mooi taaltje. Als ik Jan Smit en Monique, noem ze allemaal maar op. Nick en Simon, als ik ze met elkaar hoor praten, dat Volendams, dat is een... Ik vind het leuk. Dat is een mooi taaltje. En Likkepep, die komt ook uit Volendam. En aan het begin van het liedje, de circus tent, dan tellen ze even af in het Volendams. 1, 2, 3. En luister eens hoe dat klinkt in het Volendams.

0: De grote race is natuurlijk de bekendste van Quintus, maar ze hebben vele, veel meer liedjes gemaakt, zoals deze. Mijn Truck en Ik, in twee versies. De versie uit 1978 is een beetje een oude, krakerige. En deze versie was een beetje opgeleukt met een pianootje erin en pedal steel en zo. En die draaiden we natuurlijk omdat we even een dikke truckersplaat zouden draaien. Nou, helemaal goed. Ik heb weer berichtjes binnen. Goedemorgen, de wijkzuster ook weer onderweg. Groeten uit Apeldoorn, dat zegt Marika uit Klarenbeek. En Reinie Brouwer heeft ook een berichtje gestuurd. Goedemorgen Reinie, waar zit jij? Waar hang je uit?
1: Radio NL.
0: Ja.
1: Albert. Leuk je weer te horen vandaag.
0: Nou, mooi.
1: Nou, alvast een goed weekend en een fijne uitzending. Ik zou graag al werk in Nederland een hele fijne dag wensen. Een beetje bewolkt vandaag, maar de temperaturen zouden al wel redelijk zijn. Mooi werk, in de blote kont. Dat zou ik graag aan willen vragen. Morgen nog één dag werken.
0: Oh, één dag hè? En dan is hij weg. Morgen nog één dag werken en dan weekend of vakantie. Of ja, we zullen het nooit weten. Misschien met pensioen. Je weet het niet, hè? We zullen het nooit weten. Het appje hield ermee op. Even kijken. Kiki Bartel uit Nieuw-Vossenmeer. Die zegt, na jaren van geen vakantie, dit jaar echt 2 weken zomervakantie. En nu onderweg van Brabant naar Bordeaux om zondag door te rijden naar Spanje. Waar we hopelijk woensdag de zonsverduistering kunnen gaan bewonderen. Graag een nummer van Frans Bauer samen met Kafke. Van Brabant naar Bordeaux. Vraagt Kiki om. En natuurlijk gaan we die draaien voor jou, Kiki. En welverdiende vakantie. Eindelijk, na jaren van geen vakantie, nu eindelijk weer even lekker er tussenuit. Het is je gegund, Kiki.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek.

webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media.

0: altijd aan. Radio NL.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus. Radio
0: NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82 en lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde sinds de jaren 70 in talloze films en series... zoals Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Duel in de Diepte. Vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen... bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. Man werd zwaar gewond in zijn woning gevonden... maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord... vlak voor de brand uitbrak. De natuurbrand die gisteren uitbrak bij het Zuid-Hollandse Ouddorp... is onder controle. Er stond een stuk duin in de fik... en voor het blussen kwam nog een helikopter van het leger in actie. Een brandweerman raakte ernstig gewond... maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. Seizoenskaarten van een eredivisieclub zijn bijna allemaal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. De duurste club is PSV met €350. Bij Telstar zijn de seizoenskaarten verdubbeld in prijs. Ze spelen pas een jaar in de eredivisie en zeggen dat ze eerst veel te goedkoop waren. En ze hebben een stadion opgeknapt. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Radio NL.
9: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Auw. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
17: Zo dus.
18: Wauw.
17: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
20: Het is 7:05, deel 2 van de sowieso vakantie-ochtendshow. Met de verkeersinformatie nu. Nou, er is nog weinig te melden wat betreft files. Het rijdt lekker door. Het is natuurlijk vrijdag, dan is het sowieso wel wat rustiger. Mensen toch wel een thuiswerkdag of gewoon een vrije dag. En het is natuurlijk vakantie, dus dat maakt het helemaal rustig op de Nederlandse wegen. En dus zou je zeggen, lekker doorrijden, maar wel opgepast, want flitsers die staan er al wel. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler, daarbij 202.1. En flitser gemeld op de A28 Zwolle richting Assen bij 153.5. Op de A37 Duitse grens richting Hoogeveen tussen Emmen-Oost en Emmen-Zuid bij 32.0. En op de A44, dat is Den Haag richting Amsterdam tussen Wassenaar en knooppunt Ommedijk. Daar ook een flitser gemeld bij 20.3. Tot zover.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Alfred Voogd! Met zometeen een keuzemomentje. We gaan 2 keuzes aan je voorleggen. En ja, daar mag jij gaan kiezen. Een A'tje of een B'tje.
21: Dit is de muziek van Radio.

Ja, Baco in Monaco. We gaan het spel spelen. Het keuzespel. Een aardje of een beetje. En het thema voor vandaag is weekend. En verder, die Lits heeft een heel druk weekend. Baco in Monaco, hele fles in Blanes. Nou, weet ik waar die allemaal naartoe moet. Dat allemaal in één weekend. Ik geef het hem te doen. Onze keuze wordt wat makkelijker. Een aardje of een beetje. Je weet hoe het werkt, hè? Een aardje voor een liedje. Nou, dat is wel toevallig trouwens. Het zijn allebei meidengroepen die het zingen. Voor een aardje hebben we Mice Girls staan. Met Weekend voor de deur. Deze, dat is deze.

en ja, een projectje was dit van de meiden. Nou, mocht je die willen horen, dan stuur je een beetje. En de keuze is aan jullie, hè. Dus de eerste appjes komen alweer binnen. Even kijken, wat heb ik hier? René uit Koevoort, die zegt een aatje. Nog een René. Oh, die komt uit Monster. Ook wel zeggen. Je kiest allebei, maar nee, die zegt voor een beetje. Nou, hartstikke goed. Nog even andere berichtjes doorgekregen ook nog. Die wil ik eerst even met je doornemen, behandelen. Karin, die zegt... Wat zegt Karin? Goedemorgen, Karin. Die zegt... Goedemorgen, graag zou ik een nummer van horen van Mooi Wark. Omdat ik vandaag met Jesper werk. En die houdt ook van Nederlandstalige muziek. Ja, en er was al vaker een berichtje binnengekomen voor Mooi Wark. In de blote kont dan maar, zullen we dat dan maar doen? Een beetje boerenrock op de vroege vrijdagmorgen. Moet kunnen, hè? En mocht je in de cabine zitten, gewoon je stuur recht houden. Want je hebt de neiging om links, rechts, links te gaan doen. Maar dat moet je niet doen. Niet doen. Gewoon stuur recht, houd tussen de lijntjes.

0: Goedemorgen, wij bent
1: Mooi Mark.
0: En wij luisteren nooit naar Alfred Voogd. Want dan moeten we veel te vroeg ons bed uit. Maar daarom mag je wel een plaatje van ons draaien, Alfred. Dan weet je er hem van.
2: Ja, kom je nou mee.

Hits. En dit wordt er eentje voor in de boeken. We gaan eens even kijken wat er binnengekomen is in het kader van het spel. Het spel A'tje of een beetje het keuzespel. Een A'tje. Het gaat beide over dames, meidengroepen. Een A is deze, de Mice Girls.

En dit wordt er eentje voor in de boeken. We gaan eens even kijken wat er binnengekomen is in het kader van het spel.

0: En deze is keuze B. Ooit nog eens gebruikt voor een zomertour jingle, zeg maar. Laat de zomertour maar komen, zoiets was het van. De meiden, dat is keuze B. Mocht je dat willen horen, dan stuur je een beetje in. Nou, er is massaal gereageerd. Corrie van Baarle stuurt een beetje. En Pieter, die stuurt een B. Mark uit Asten, die zegt een goedemorgen vandaag de A. En Bevers uit Bakel, die kiest dan weer voor een beetje. Gunther uit Merksplas, keuze A, zegt hij. Gerda Venema, die zegt... goedemorgen allemaal, het is weer Happy Vrijdag. Bijna weekend, iedereen een hele fijne vrijdag. En werk ze nog even voor degenen die aan het werk zijn. Nou, dankjewel, Gerda. Geen keuze, maar wel de groeten. Jeroen uit Valtemont, die kiest voor een beetje. En Atje, die kiest voor een S. Huh? En later typt hij gelijk, het moet een A zijn. Wouter Broekman, keuze A, zegt hij. En Jan Jelle, die zegt, doe maar een... die zegt helemaal niks. Die zegt alleen, goedemorgen, Alfred. Graag een beetje. Groetjes en tot zondag in Rode. Fijn weekend allemaal. Erwin uit Heerenguwaard voor een B. Remco Zweers uit Weijen, die kiest ook voor een beetje. Ingrid Vierlaan uit Boskoop kiest dan weer voor een A'tje. Maar Steef Durnik uit Puttershoek, die kiest weer voor een B. Corné van Berkel uit Tilburg. Goedemorgen, keuze B graag. Bas heeft een app spraakberichtje gestuurd.
1: Morgen. Hoi Basje Berg hier ook. Maar een A'tje vandaag. A'tje. Hoi, de groetjes. Yo.
0: Een A'tje. En Ali Nijdam, wat heb jij? Wat wil jij horen, Ali?
2: De B.
0: De B.
2: De B.
0: De B. De B. De B. Gerda Kerkhoff uit Kaatsheuvel.
3: Goedemorgen. Doe maar keuze B, B, B.
0: Gerda zeg ik. Grat bedoel ik. Henk heeft ook een berichtje gestuurd.
3: Goedemorgen. Doe maar keuze B, B, B.
0: B, B, B. Nou, het is eigenlijk wel duidelijk, hè. Heel veel beetjes zijn er binnengekomen. En dat betekent dat we de mijnen gaan draaien. Dat was een projectje van drie dames die eigenlijk voor de gein... een projectje, een leuk beentje opgericht.

0: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcrème?
14: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Ja, ben je benieuwd wat het weer gaat doen de komende dagen? Nou, ik heb het voor je. Het is tijdelijk wat koeler met vandaag maximum temperaturen tussen de 21 en de 25 graden. Daarbij is het wisselend bewolkt en kan vanochtend vooral in het noorden een enkele bui voorkomen. Vanuit het westen wordt het in de loop van de dag zonniger. De komende dagen is het vaak zonnig zomerweer. Vooral landinwaarts kan het op sommige dagen zeer heet worden. En voor aanstaande zondag ziet het er ook fantastisch uit in Rode. Daar staan we met de zomertour in Rode, in de Drentse Rode. En daar kun je gratis naartoe. Het begint om 12 uur, gaat het trein al open. Of misschien al wel eerder zelfs. We beginnen vroeg en ook de eerste artiesten zijn al vroeg. Rutger van Barneveld, Stef Eckel en de Dikdakkers die willen al vrij snel, vrij vroeg... optreden, het podium opklimmen. Je kunt er naartoe. Ik zal zo meteen nog even de lijst met andere artiesten doornemen. Want ja, we verwachten je daar wel. Hè. Het wordt een mooi feestje en een heerlijk weertje. Tot zover de weerupdates. En het nieuws uit binnen- en buitenland horen we van het ANP.
19: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend uit films als A Bridge Too Far en Siske de Rat en de serie Duel in de Diepte. 3 jaar geleden speelde hij nog in de Nederlandse Oscar-inzending Sweet Dreams samen met zijn zoon Jesse. Peter Faber was 82. Ouders met kinderen die naar de dagopvang gaan waren daar vorig jaar minder aan kwijt. Volgens TBS moesten ze ongeveer een derde zelf betalen, dat is iets minder dan het jaar ervoor. In de dikke vandalen komt voortaan het woord vulva-lippen te staan. Dat is een ander woord voor schaamlippen. Actiegroepen als Dolle Mina's hebben er jarenlang actie voor gevoerd. Ze vinden schaamlippen veel te negatief klinken.
18: Ik zit er zo over na te denken. Maar inderdaad, waarom zou je ervoor schamen? Hè? Ik bedoel, ja, dus vulva-lippen. Oh, goeiedag, het is allemaal 5 minuten over 7:30... en nu al dit soort onderwerpen op de radio. Nou. Even kop erbij, even terug naar het verkeer. Want wat is er te melden bij het verkeer? Nou, nog geen files, het rijdt lekker door. Maar wel flitsers. En ik heb het de hele week al geroepen. Het is deze week een flitsenmarathon, hè, in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Daar kun je geflitst worden. Daar zijn ze erg fanatiek met flitsen. Dus als je op vakantie gaat naar het buitenland, dan ook even goed omdenken. Hè. Flitsers voor je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West. Daarbij 39.7. En op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Kelpen-Oler 202.1. De A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam Zuid en knooppunt Benelux, 53.6. Op de A28 staat er eentje bij 153.5. En op de A37 Duitse grens richting Hogeveen tussen Emmen en Emmen-Oost en Emmen-Zuid, daarbij 32.0. De laatste is gemeld op de A44, dat is Den Haag richting Amsterdam, tussen Wassenaar en knooppunt Ommedijk, en daarbij 20.3, even opgepast. Nou, tot zover. Het is lekker weer en Maywood zingt erover. Hey, hey, hey. En waar gaan we naartoe, dames van Maywood? Heb je al een reisbestemming?

0: DJ Bauer. Gezellig liedje hier op Radio NL. Ik kan het niet laten. Nou, eens even kijken in de app, want er komen nog allemaal berichtjes binnen. Leuk, leuke berichtjes ook. Even kijken, wat heb ik hier allemaal? Daar staat hij, Jeffrey Topku uit Heerde. Die zegt, goedemorgen vanuit Heerde, graag een nummer van de Shoddies. Dans je de hele nacht met mij. Voor de boys van Lange Maat, die nog aan het strijden zijn voor de bouwvak. Die hebben nog geen bouwvak, die zijn er gewoon aan het werk. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Nog meer berichtjes. Rob uit Delden is er ook weer bij. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen, Alfred.
0: Ja,
1: af en toe een buitje. Ik hoor het al, dat is tropisch weer. Warm, af en toe een buitje. Tropisch. Ik zou zeggen, Harjan en de Tropen. Zou die even kunnen draaien. Vrolijke vrijdag. Adios!
0: Yes! Ik ga even kijken of ik die kan vinden. Ik zet hem op het lijstje. Ik kan niks beloven, Rob. Maar dank in ieder geval voor je berichtje. René heeft ook een berichtje gestuurd vanuit Julianadorp.
2: Toch even een vraag. Ik zit het nieuws te luisteren.
0: Ja.
2: Schaamlippen wordt vulvalippen.
0: Ja.
2: Wat gaan we dan doen met schaamhaar?
0: Ja.
2: Schaamstreek?
0: Ja.
2: Valse schaamte? Nee, dat is misschien wat anders, maar...
0: Ja.
2: Die woorden moeten dan ook veranderen natuurlijk.
0: Hmm.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Ik wens je een prachtige dag en een mooie uitzending. Denk er maar even over na. Je hebt er vast wel een goed commentaar op.
0: Ja. Nou, ja, inderdaad. Wat doen we met die andere benamingen dan, hè? Misschien iets voor de vraag van vandaag? Ik weet niet. Ik ga erover nadenken. Dan nog een leuk berichtje. Oh, dat is wel een beetje persoonlijk. Beetje privé. Oh, wacht even. Die moeten. Een beetje privé. Want Willem van der Hoek uit Boer Akker die stuurt een berichtje. Die zegt... Goedemorgen, Alfred. Vanmiddag ga jij ons trouwen. Zou je voor ons deur eronder van normaal willen draaien? Groeten van Willem en Janieke. Ja, inderdaad, ja. Ik ben ook trouwambtenaar, dat wist je misschien niet, maar ik mag mensen trouwen. En Willem van der Hoek en Janieke Stuut, die gaan vandaag trouwen. En dat mag ik doen, en dat is leuk. Dat is hartstikke leuk. Nou, tot vanmiddag. Kleed je mooi aan, ga ik ook doen. En voor jullie normaal en deur donderen. En je dochter luistert die ook, want die is Radio NL-fan, hè? Ja.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
4: Glitter chalet en staakcaravans.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
6: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
9: It's funny because it's true.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De zon.
13: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen betaalden vorig jaar minder voor de dagopvang. Het CBS heeft uitgerekend dat ze ongeveer een derde zelf betaalden. Dat is iets minder dan het jaar ervoor. Hoeveel toeslag ouders voor de crash krijgen hangt af van een paar dingen, zoals hun salaris en het aantal kinderen dat ze hebben. Er komt een nieuw woord in de dikke Van Dalen te staan, vulva-lippen. Dat is een ander woord voor schaamlippen. Van Dalen is overstag gegaan na een jarenlange campagne van onder meer de Dolomina's, meldt de NOS. Zij vinden schaamlippen negatief klinken voor een lichaamsdeel waar eigenlijk niks mis mee is. Mensen die een politieke poster of vlag hebben hangen krijgen vaak negatieve reacties. Het gebeurt bij 1 op de 8. Heeft een vandaag uitgezocht na intimidatie rond posters van vluchtelingenwerk. De meesten laten de poster of vlag gewoon hangen, maar een kwart wordt bang en haalt hem weg. Er komt een openbaar afscheid van acteur Peter Faber. Maandag over een week in Amsterdam-Noord. Faber is overleden aan een hartkwaal. Hij speelde in talloze films en series zoals Max Havelaar, Schatjes en Piet Piraat. Een paar jaar geleden deed hij nog mee in een reisprogramma op RTL. Beter laat dan nooit. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
22: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
23: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Erusmeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
24: Het is bijna 8:03. We zijn toe aan deel 2 van de ochtendvakantieshow. De sowieso vakantieshow. En we beginnen natuurlijk met de verkeersinformatie. En nou, files staan er niet. Eigenlijk geen meldingen. Het rijdt lekker door. Maar pas op, want als je te hard doorrijdt, dan word je geflitst. En die staan er wel. Volop. Heel veel flitsers. Ik neem ze even met je door. De A1 bij naar de Amsterdam ter hoogte van Muiden bij 11.1. De A1 bij 94.7. Dat is ter hoogte van Wilp. De A2 Weert richting Echt ter hoogte van Weert bij 202.1. Op de A10 is er eentje gemeld. Dat is de A10 Noord-Zeeburgertunnel ter hoogte van Amsterdam bij 4.2. Op de A12 Arnhem-Ede ter hoogte van Arnhem bij 126.2. De Maasvlakte Rotterdam ter hoogte van Rotterdam-Albrandswaard. Dan heb ik het over de A15 bij 53.5 staat er eentje te flitsen. En ook bij Dordrecht, en dat is op de A16 bij 21.1. Velsen richting Beverwijk op de A22 ter hoogte van Velsen-Zuid 9.0. En op de A28 Hoogveen richting Assen ter hoogte van Spier 153.5. De grens met Duitsland en Hoogveen, daar Nederland dus, daar A37 32.0, daar is ook een flitser gemeld. En op de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep ter hoogte van Wassenaar bij 20.4. De laatste vinden we op de A67 Eindhoven richting de grens met België ter hoogte van Eindhoven 18.2. En je bent gewaarschuwd, en ik zeg altijd een gewaarschuwd mens laat zich niet flitsen.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Alfred van! En zou die nog steeds op nummer 1 staan in de Radio NL Top 30? Ja, het zou kunnen, hè? Gewoon luisteren van het weekend.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.
3: Ik heb het natuurlijk over Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. De nummer 1. En ja, komend weekend dan ooit, hè. Of hij nog steeds op nummer 1 staat. Of dat hij er afgestoten is van de troon.

Simon Keizer, helemaal op eigen kracht moet hij nou doen. Hè? Niet meer met zijn maatje Nick Schilder. En hij is gewoon in het Nederlandstalige gebleven. Terwijl Nick Schilder toch een beetje wat andere muziek aan het maken is. Een beetje Engels. Nou, leuk. De wegen scheiden zich en ieder gaat zijn eigen weg. En ze zullen elkaar vast nog wel tegenkomen in Volendam. En volgens mij hebben ze ook niet echt ruzie of zo. Hoor. Het was gewoon op. De koek was op met Nick en Simon. We hebben het ook jaren natuurlijk volgehouden. Het is een beetje begonnen bij Radio NL, dat durf ik wel te zeggen. Want de toenmalige manager van Jan Smit, Jaap Buijs, die zei van... Jan Smit komt bij jullie optreden, maar hij heeft ook nog twee vrienden... die willen ook eens een liedje zingen op de radio. Kan dat? En toen zei onze directeur van, stuur die ook maar mee dan. Ja, en de rest is geschiedenis. Dat waren dus Nick en Simon. Nou, dobbelsteenspel. We gaan weer even een spelletje doen. Ik ga jullie weer aan het werk zetten, want... Ja, dobbelsteen. We gaan kijken wat voor liedje we kunnen bedenken bij een item, een thema. Nou, komt de dobbelsteen zo meteen op nummer 1. Dan zoeken we een liedje met in het dialect. Drents, Limburgs, Brabants, noem het maar. Komt hij op de 2, dan zoeken we een duetje. Op de 3, dan zoeken we een liedje die gaat over een kus of over een zoen. Nou, dat zijn er volgens mij ook heel veel. Komt hij op de 4, dan zoeken we een vervoersmiddel. En op de 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij 6 zoeken we een liedje met een meisjesnaam. Nou, ik ben er klaar voor. Jullie ook. Let op, komt hij. Ik ga naar de kelder. In de kelder, daar staat mijn dobbelsteen dingetje. Oeps. Nou, daar komt ie. Het zal weer een 5 zijn. Ja, inderdaad, het is een 5. We gaan nog een keer dobbelen. Dat gebeurt bij zo vaak. Ik weet niet wat het is. Is dat statistisch ook misschien uit te leggen dat hij vaker op een 5 komt? Wederom een 5. Nou, zo wordt wel een hele lange uitzending. Nog een keer dan. Een 2. Oh, dus we zoeken een duetje. Een duetje. Heb je een leuk duetje voor ogen dat je denkt van... Oh, maar die past prima in het dobbelsteenspel. Stuur maar even door. Gaan we hem draaien zo meteen. Nu Laura Lin en ik wil met je trouwen.

0: Als ik jou nu krijg, Laura Heijgen, hoorde je hier op Radio NL. We zijn bezig met het dobbelsteenspel. We hebben gekozen, of tenminste, ja, de dobbelsteen. Het lot heeft bepaald dat we op zoek zijn naar een duetje. Een duetje kan natuurlijk van alles zijn, hè? Een oude of een nieuwe. Zo zegt Sido Slotenwijk uit Leeuwarden. Die zegt Dr. Bernard van Bonnie Sinclair en Ron Brandstede. Ja, inderdaad. Gijs Swinkels uit Vinkel. Swinkels uit Vinkel. Leuk. Die zegt Nick en Simon, nou je het er toch over hebt. Ja, met Rosanne zou het natuurlijk ook kunnen. Ook een duetje. Romy en Reina van Boemela die Boem Boem. Dat zegt Erik Hopman uit Helmond. Sander uit Twello, wat heb jij bedacht? Laat eens horen.
1: Frans Bouwen en Marianne Wever. Ja. Van elke roos is voor jou. La la la.
0: La la la la. Mooi gezongen. Mooi gezongen, Sander. Doe je goed. Moet je wat mee doen. Dobbelsteenspel, Jannes met zijn zoon Jan. Dat zegt Martin Veenstra. Wilco uit Den Ham heeft het over Roxanne. En André Hazes met Sorry. Ja, ook leuk. Even kijken hoor. Joost die uit Utrecht. Dat staat er ook echt, hè? Utrecht. U-T-R-E-G. Joost uit Utrecht. Het Holland Duo. Ja, ook een leuk duo. Rick Wehner uit Zaandam. Een leuk duo vind ik wel. André Hazes en Piet Reumer met Vissen. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is een hele oude, ja. Jardo uit Haalderen zegt Benny Joling en Jantje Smit met de Puik Idee-ballade. Dat is, ja, dat is ook een oudje van de Zuiderzee-ballade. Die hebben zij omgetoverd. Harry uit Halle, die zegt morgen. Even kijken, wat zegt die Frans Bauer en Sineke. Altijd leuk, Vaya con Dios of wat anders. Fijne dag, mazzel. Ja, jij ook een fijne dag. Michiel ten Hopen, sorry. Voor het dobbelsteenspel Puik Idee-ballade. Nog eentje. Ja. Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers met duet. Zegt Appie uit Steenwijk. Leste liedje, Lex Uitingen, Chantal Jansen. Ja, die is ook mooi. Ja, die is ook mooi. Janine uit Deventer. Ik schrijf het erbij. Is een kanshebber. Lars van Beek, die heeft bedacht.
2: Zingen met een duetje. Iets met een duetje. Zou je Where is the Love van Django Wagner en Timeless kunnen doen.
0: Ja. Ja, er is ook een beetje een vreemde eend erbij. Maar wel leuk. Dankjewel Lars van Beek uit Luiksgestel. Coleta uit Tilburg. Heerlijk duet van John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek. Ja, die hebben alleen maar duetjes volgens mij, die twee. Lee Towers en Bart de Graaf met wat ik wou dat ik, ik oh, ik wou dat ik van één keer. Ja, dat liedje met Bart de Graaf inderdaad. Leuk bedacht, Renza uit Hoogzwaluwe. Saskia en Serge met Als je zachtjes zegt ik hou van jou. Nou, mooi. René, dankjewel. Oh, René zegt ook nog, is zondag ruimte voor de druk of moet ik komen met privé? Dat is ook een beetje een vreemde eend erbij, maar wel leuk. Dankjewel, Lars van Beek uit Luiksgestel. Coleta uit Tilburg. Heerlijk duet van John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek. Ja, die hebben alleen maar duetjes volgens mij, die twee. Lee Towers en Bart de Graaf met Wat ik wou dat ik, ik, oh, ik wou dat ik van één keer. Ja, dat liedje met Bart de Graaf inderdaad. Leuk bedacht, Renza uit Hoogzwaluwe. Saskia en Serge met Als je zachtjes zegt ik hou van jou. Nou, mooi.

0: aanraden. Dan heeft hij het over Roda, de zomertour. Nou, de truc zou ik niet meenemen. Er staat wel een truc, die van Henk Wijngaard, die staat er. Maar die van jou, die, nee, helaas, die kan er niet bij. En we hebben er wel een hele dikke aggregaat staan. Maar of jouw auto daarop kan om te laden, ik weet niet. Ik zou het niet doen. Maar in het dorp is vast wel ergens een laadpaal te vinden. Nou, ik ga er nog even over denken wat het duetje moet zijn. Na 8:30 kom ik erop terug. En we gaan wederom een dame draaien. Want de dames die zijn vandaag in de meerderheid, dit half uurtje. 3 achter elkaar nu. Wat dacht je van Corrie Konings? En wat hangt er in de lucht precies, Corrie?
1: Er hangt iets in de lucht. Is dat amore?
0: Oh, dat is het, ja.

0: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Altijd aan. Radio NL.
4: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste krant.

0: kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, ik heb het weerbericht voor je. En het ziet er best wel leuk uit. Vandaag is het nog een beetje even pas op de plaats. Het is een beetje, afkicken zeg maar van al dat lekkere weer. Maar er komt wel lekker weer aan. Het is tijdelijk wat koeler met vandaag maximum temperaturen tussen de 21 en de 25 graden. Daarbij is het wisselend bewolkt en kan vanochtend vooral in het noorden een enkele bui voorkomen. Vanuit het westen wordt het in de loop van de dag zonniger. De komende dagen is het vaak zonnig zomerweer. Vooral landinwaarts kan het op sommige dagen weer zeer heet worden. Weer tropische temperaturen. Ik hoor voor zondag alweer 29, 30 graden, zoiets. Dat is lekker, lekker voor de zomertour in Rode. En dan schakelen we met het ANP voor het laatste nieuws in de wereld en in Nederland.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Er rijden ook het hele weekend geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En dat komt door de natuurbrand daar. Gisteren leidde het vuur weer op. En door het bluswerk is het lastig treinen te laten rijden. De intimidatie rond posters van vluchtelingenwerk is geen incident, zegt 1Vandaag. 1 op de 8 mensen die een politieke poster of een Pride-vlag hebben hangen, krijgt negatieve reacties. 1/4 van hen haalt hem daarom weer weg. Lieve woorden over de overleden acteur Peter Faber. Producent van zijn films Schatjes en Mama is boos, zegt dat Faber als acteur echt alles kon. En daarbij was hij ook heel aardig. Hij zei, je bleef altijd weer met hem kletsen.
2: Ja, inderdaad, Peter Faber is ook zo'n begrip, hè. Johnny Kaagman die is vorige week al overleden. Maar het zijn wel weer bekende Nederlanders die ons ontvallen. En dat is jammer. Maar gelukkig hebben we de films en de muziek nog, hè, als het om Peter Faber en om Johnny Kaagman gaat. Dankjewel voor deze update. Dan even kijken hoe het op de Nederlandse snelwegen is. Nou, files zijn er nauwelijks, of zelfs helemaal niet. Alleen de gebruikelijke wegwerkzaamheden zijn er. Hè. De brug dicht bij Gorinchem voor zwaar vrachtverkeer en dat soort dingen. Flitsers zijn er wel volop. Ik neem er een aantal met je door, want het is te veel om ze allemaal te noemen. De A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Twello en afrit Voorst bij 94.7. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler bij 202.1. De A10, dat is Koenplein richting Watergraafsmeer bij 4.2. De A15, Europoort Rotterdam tussen Benelux en de A4 richting Vlaardingen, daarbij 53.4, een flitser gemeld. De A16, dat is ook in de omgeving Rotterdam, Breda tussen Rotterdam-Breda tussen knooppunt Zonzeel en de A59, daar de 58.9 even in de gaten houden, want daar staat er ook eentje te flitsen. A22, Beverwijk richting Velsen, tussen knooppunt Velsen naar de A9 richting Alkmaar-Beverwijk. Daar 14.5 is een flitser gemeld. De A37, Duitse grens richting Hoogeveen, tussen Emmen-Oost en Emmen-Zuid bij 32.0. De A50 nemen we nog even mee. Ja, dat is Arnhem richting Oost tussen de Waalbrug bij Ewijk en knooppunt Ewijk naar de 322. Daar staat een flitser bij 148. Nou, je bent gewaarschuwd. In het kader van liedjes, duetjes, deze.

duetje kwam Peter Fuijs uit de Diemen met deze prachtige parel. Zomertijd van vader Abraham en Mieke. En een speciale rol voor de gitarist. Die zit er de hele tijd doorheen te harken. Maar wel op een hele leuke manier. Echt heel leuk. Ja, mooi. La. Zing maar mee in de auto, op het werk. Wat dan ook, als ze je vreemd aankijken. Maakt dat uit. Het is vrijdag. Het is de vrolijke vrijdag. Nog meer berichtjes krijg ik binnen. Even kijken, ook wel een leuk. Dat is mooi met telefoon, hè? Dan heb je dus een. Woordenboek op de telefoon. Als je dan een woord intoetst, dan maakt hij er zelf een woord van. En dat overkwam ook Gunther uit Merksplas. Die zegt van. Graag Simkaart Peters en Ronnie Tober. Een witte eend op het midden van de weg. Daarna stuurt hij gelijk Siska Peters. Ja, Simkaart Peters. Het zou kunnen. René uit Woerden, die kwam met deze leuke suggestie. Dat is weer een wat nieuwere plaat. En ook een gelegenheidsduo. Heb ik over Tino Martin samen met Mart Hoogkamer. En de hartslag van de stad.

Het hangt in de lucht, zingen Senna en Sven Versteeg. Ook een duetje, aangevraagd door Lisbeth uit Roermond. Die wilde deze graag horen. En dat kan, dat mag. Maar ja, vuurwerk, dat zullen we dit jaar denk ik weinig zien. Of in ieder geval een stuk minder zien. Want een landelijk vuurwerkverbod gooit roet in het eten. Nou, ik had hem al een beetje aangekondigd. De vraag van vandaag gaat over...

Wat is de vraag van vandaag? We hoorden het in het nieuws dat schaamlippen, dat wordt veranderd in de dikke vandalen naar vulva-lippen. Oké. Nou, toen kwamen dus allemaal reacties ook van, ja, maar wat doen we dan met bijvoorbeeld schaamhaar? Ja, hoe moeten we dat dan gaan noemen? Of schaamstreek? En is het iets om je voor te schamen? Nee, toch? Dus aan jullie even, jullie zijn creatief en jullie zijn ook wel een beetje schunnig, heb ik af en toe wel eens het idee. Aan jullie de opdracht om een ander woord te bedenken voor schaamhaar. Want ja, het mag netjes, het mag ook wel een beetje op het randje. Laat me weten. Ik ben heel erg benieuwd. En als dit mijn laatste week is, dan weet ik gelijk hoe de baas erover denkt, dit item.

De zus van Petra, die heeft verkering, maar zou ze ook, nou ja, je weet wel, hebben. Wat is de vraag? Wat is de vraag van vandaag? Nou, het ging dus in het nieuws over schaamlippen. Dat heet tegenwoordig, of tenminste, dat wordt in de dikke vandalen nu omgedoopt tot vulva-lippen. Oké, ik vind het goed. Ik vind alles best. Maar ja, wat doen we dan met die andere dingetjes, hè? Schaamstreek en schaamhaar en zo. Nou, er komen heel veel leuke berichtjes binnen. Jullie zijn weer op dreef. En sommige durf ik niet eens, niet eens voor te noemen, want voor te lezen. Want dat gaat een beetje te ver. Maar geeft niet. We gaan er gewoon een poging doen. Sophia uit de IJsden. Dat is gewoon een dame, hè, die dit zegt. Hè. Let op. Ik ben alleen maar de boodschapper. Ik lees het alleen maar voor. Poezesnor. Lucas uit Herigowaard zegt... Liesbegroeiing. Leuk. Thijs van Wegberg uit Maasbracht, die zegt... schaam je niet haar. Ja, dat kan ook, hè. Je hoeft er helemaal niet voor te schamen. Arianne Nijkerk, die zegt... ander woord voor schaamhaar. Ja, dan is er haar. En Brandaris, oerwoud. Bas van Rijswijk, die zegt... wat te doen met schaamrood op je kaken. Ja, inderdaad. Ook zo'n ding. René uit Koevoort, die zegt... Als over je lichaam denkt, groeit haar. En dat is voor bescherming. Dus je zou het ook kunnen veranderen in beschermhaar. Ja, beetje niet helemaal goed getypt, maar het zal misschien even niet lukken. Jeroen Corriga uit Oldehoven, die zegt... Alfred, tabak. Jeroen, spoel je mond, hè? En Corrie van Balen, die zegt... pluizenbol. Nou, leuk. Leuk man, jullie zijn echt op dreef. Zijn er nog meer binnengekomen, nog nieuws? Nee, dit zijn ze wel zo'n beetje, denk ik. Nou, leuke suggesties. We gaan het zien of de dikke vandalen het binnenkort ook aan gaat passen. Zou maar zo kunnen. Ik ga nog eentje draaien, want het is bijna 9:00. Dan Tirke Wouda staat, die staat al te trappen van ongeduld, die wil. Nou, wat voor plaatje moet je dan draaien naar zo'n item? Heeft ook iets met dat haar te maken. Zonnie! En zon op mijn pin.

0: Adlo uit Ter A, die ze op de valreep nog even. Wat dacht je van een kruispruik? Ja, in plaats van schaamhaar, poeshaar, dat zegt Christa Visselier. Nou, dat zijn allemaal leuke ideeën, allemaal leuke dingetjes binnengekomen. Dankjewel daarvoor. Het is afgelopen met de show. En ik zei al, als ik hier volgende week hier een ander zit, dan vond de baas dit niet zo leuk, dit item. Zou kunnen, hè? Nou, verder nog iets te melden. Goedemorgen, wie ben jij?
1: Alfred!
0: Ja!
1: Alfred!
0: Ja!
1: We waren weer een strakke show.
0: Oh!
1: Goeie weekend allemaal. Houdoe!
0: Houdoe, dankjewel, tot volgende week. En zometeen veel plezier met Tirke Wouda. Werk in uitvoering en ik meld me maandag weer.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Radio NL.
16: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een kind naar de crèche sturen kostte ouders vorig jaar minder dan het jaar ervoor. En dat komt doordat ze iets meer vergoed kregen. Bijna 70% heeft het CBS berekend. kabinet wil kinderopvang betaalbaarder maken en daarom is de toeslag omhoog gegaan. Ouders met een laag inkomen krijgen relatief meer vergoed. Arriva heeft besloten om vanwege de natuurbrand ook in het weekend geen treinen te laten rijden tussen Boksmeer en Venray. Eerder was bekend dat het treinverkeer vandaag plat zou liggen. Omdat de natuurbrand bij Venray gisteren weer oplaaide, moet er weer geblust worden. En zolang dat duurt, kan Arriva geen treinen inzetten. Het woord vulva-lippen komt in het woordenboek te staan, meldt de NOS. Actiegroepen zoals de Dolomina's hebben er jarenlang campagne voor gevoerd, want ze vinden schaamlippen te negatief. Ze zeggen, er is niks om je voor te schamen. Vele mooie woorden over de overleden acteur Peter Faber. De filmproducent van Schatjes en Mama is boos zegt dat hij als acteur echt alles kon. En daarbij was hij ook heel vriendelijk. En collega Barry Stevens zegt dat hij het leven omarmde. Maandag over een week kan iedereen afscheid nemen van Peter Faber in Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
23: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Ja. Er is gewoon 6 keer druk op de juiste knop en dan werkt het wel. Dus daar was het tjoentje wat wij op zaten te wachten. Dat eigenlijk bij het begin hoort van werk in uitvoering. En dat is er dan nu ook 9:04. Hartelijk goedemorgen. Dit is werk in uitvoering tot aan 12:00. Wij zijn benieuwd hoe de situatie op de Nederlandse wegen is. En als dat goed is, weet Tim daar alles van. Tim, goedemorgen.
24: Jazeker, goedemorgen. Ja, op de meeste plekken gaat het eigenlijk hartstikke goed. We zijn zelfs bijna de hele ochtend filevrij geweest. Nu dan echt wel het eerste probleem, de A12 richting de Duitse grens. Hoe kan het ook anders, die politiecontrole bij de grens. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten extra. En verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A10, de Ring van Amsterdam, bij 4,3. De A28 vanuit Zwolle bij 153,5. En ook de A44 naar Amsterdam staat er een bij knooppunt Ommedijk. Om precies te zijn bij 20,4.
0: Als ik jou zo hoor, Tim, heb je het onder controle.
24: Jazeker, met 2 vingers in de neus.
0: Hou dat vast de komende uren. Ik spreek je zo meteen aan 10 nog een keertje.
24: Tot zo.
0: Tot zo.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja hoor, we hebben koffie, we hebben muziek en het is de vrolijke vrijdag, dus alles met een grote glimlach. We gaan beginnen met de nieuwste van Joey Nicolai.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Fiek.
1: Je moet altijd even wachten als Lange Frans in een liedje zit. Die zegt altijd aan het einde nog iets. En dat is me al zo vaak overkomen, ook iedere keer met de liedjes van John Best. Dan wil je de afkondiging al inzetten en dan denk je van, oh nee, daar is hij weer. Dus nu ook leuke plaat en veel gedraaid hier op Radio NL. En succes hoor voor deze mannen. Frans Duits en Lange Frans en Tour de France. En hey, Fransie. 11 minuten over 9, hartelijk goedemorgen. De vrolijke vrijdag van Radio NL, aftellend naar het weekend. En voor sommigen zal het dan toch ook echt aftellend zijn naar het einde van de vakantie. Ja, ik wil de boel niet verzieken. Wil je niet in een pesthumeur brengen? Nee. Maar voor velen is het dan toch de afronding daar. Dat maandag op dat abnormale tijdstip dat wekkertje weer gaat. Dat je denkt van, nou. Maar misschien ben jij ook wel in de gelukkige omstandigheden dat je denkt, man, waar praat je over? Ik heb nog 3 weken. Of dat die vandaag misschien zelfs net begint je vakantie. Kan natuurlijk ook. Daarom, het is altijd heel goed oppassen wat je zegt in deze periode. Dus maak er gewoon een vrolijke vrijdag van. Weet je zeker dat je iedereen een plezier doet. Tenminste, het overgrote deel. Dat gaan wij vandaag ook proberen en te realiseren. Want we hebben straks natuurlijk het Radio NL Muziekhotel. Gaan we 2 luisteraars verblijden met hun inbreng in het hotel. Daarvoor moeten we ze meteen even ruimte creëren door 2 liedjes te gaan draaien. Maar dat zullen we doen iets na 9:30. Om 10:00 ontvangen wij visite in de studio. En dat vind ik op zich erg leuk. Want door de jaren heen is hij natuurlijk een vaste waarde geworden voor Radio NL, Jeffrey Kuipers. Maar tegenwoordig verblijft hij in Spanje. En hij is even een aantal dagen over naar Nederland. En hoe mooi kan het dan zijn dat je dan toch even de moeite neemt om langs te komen bij Radio NL. Die moeite gaat hij nemen. Hij is straks tussen 10 en 11 bij ons te gast hier in de studio. En dan het laatste uurtje aftellend richting de vrijdaglunch. En dat gaat dan gepaard met de laatste plaat die voor volgende week weer erg belangrijk is. Wie gaat er Hollands nieuwe worden? Kortom, we hebben een goed gevuld programma op deze vrijdagochtend. Laten we snel beginnen.

werk en uitvoering zijn al veel muziek lekker in de ochtend. En dit is zo'n liedje. Ja, je hebt hem de afgelopen periode al eens wat vaker gehoord. Maar dat is ook niet zo gek natuurlijk. De overlap van juli naar de beste vriend augustus. Ja, dat is wel heel raar dat je dan deze in oktober en november nog een keer gaat draaien. Ondanks dat het een goed liedje is hoor. Bert Herink, Juli July.

Zaterdag kort geleden natuurlijk nog in de single Ik Drink Rosé. Daarmee staat hij nog steeds in de Radio NL Top 30. Die zal morgen zal hij daar weer in te horen zijn. Overigens zondag geen Radio NL Top 30 tussen 4 en 6. Maar dat mogen duidelijk zijn, want dan gaan we een feestje vieren in Rode op het evenemententerrein al daar. Vanaf 12 uur 's middags tot, ik denk wel dat het een uurtje of 6:30, 6:45 gaat worden. Dus dat u even, dat even weet. Het wordt een hele mooie lange middag. Maar over Wesley gesproken. Ik Drink Rosé, die staat nog steeds in de Top 30. Maar als dit zo doorgaat in de cijfertjes en de airplay, dan zouden ze elkaar straks wel af kunnen wisselen. Tutti Colori. Dat is de plaat die je zojuist hoorde, de nieuwe van Wesley. Heerlijk zomers. We hebben er nog één voor je. Dan gaan we ons straks richten op het Radio NL Muziekhotel. En die ene die ik nu voor je klaar heb staan, heet Doe Mij Een Borrel. Nou, op de vrijdag, ik zeg ja. Chris de Bruin.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd. Gratis.

0: verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
1: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
4: Albert Heijn. René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.

0: De single zoals die vorig jaar werd uitgebracht door Kevin Paré. En daar heeft hij erg veel succes mee gehad. En als hij deze op het podium doet, dan is de herkenbaarheid altijd erg groot rondom deze plaat. Jupiter op Radio NL in werk en uitvoering. Even drie op rij gedraaid. En de ene was van, Sonzo, die mochten we draaien. Daarvoor zaten Ronnie Tober en Siska Peters. En naar de kermis.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Van de kermis gaan wij naar het Radio NL Muziekhotel. 10 kamers hebben wij. En in die 10 kamers zitten de artiesten. En die worden dagelijks aangevuld. We gaan er iedere dag 2 draaien. En vervolgens mogen er ook weer 2 nieuwe suggesties in. Dus denk daar alvast over na, want we gaan zo meteen 2 kamerdeuren openen. Die ruimte, die mag ingevuld worden. En jij kan een bijdrage leveren door middel van een appje in te sturen. Even de naam van de artiest die je graag in het hotel wil hebben, met het bijbehorende liedje waar je voorkeur naar uitgaat. Ik ga snel even met je de kamers doornemen. Ja, er is wel wat wisseling geweest. Dus wat dat betreft, het is niet het riedeltje zoals het de hele week al gaat. Gisteren is de bijker gekomen. Boudewijn de Groot, kamer nummer 1. Kamer nummer 2, die is voor Jannes. 3, daar zit Stef Eckel. Kamer nummer 4 is voor Jeroen van Zelst. Kamer nummer 5, daar hebben wij Jan Smit. Dan kamer nummer 6, Pater Moeskroen. Kamer nummer 7 is voor Marco de Hollander. Dan kamer nummer 8, Benny Nijman. Kamer nummer 9 is Manuel. En kamer nummer 10, dat is het liedje van Rien Salet, de warme bakker, inderdaad. We gaan er 2 deurtjes openen en daarvoor gaan wij onze computer in werking stellen. En dat doen we zo. Krijgen wij zo meteen een cijfer in beeld. En dat cijfer correspondeert dan met het kamernummer. Weten we meteen welk liedje er gedraaid mag worden. En welke vrijkomt om jou een kans te geven om daar een invulling aan te geven. Ik ga kijken. Dat is kamer nummer 3. Oké, zoeken we die alvast bij. Kamer nummer 3. En het tweede cijfer wat wij van onze computer krijgen is... Even wachten. Ja, hallo? De 8. Oké, de 8. De 3 en de 8.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dan moeten wij heel snel kijken naar de administratie. Pak ik de lijst erbij. Kamer nummer 3, dat was Stef Eckel. Is aangevraagd door Martijn uit Zwolle. Jammer dan. Gaan we die hier heel snel bij zoeken. En kamer nummer 8, dat is... Oh, die is van gisteren volgens mij. De wisseling, inderdaad. Jolanda uit Maastricht stuurde toen in Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Gaan wij snel zoeken in het systeem. Jammer dan van Stef. Die zullen we als eerste gaan draaien. Kamer nummer 3, gevolgd door kamer nummer 8 zometeen. Benny Nijman. En waarom fluister ik jouw naam nog? Nou, dat betekent dat wij ruimte hebben in kamer nummer 3 en kamer nummer 8. Laat me weten via de app wat we voor je kunnen draaien of in het hotel kunnen zetten. En dan kunnen we daar zo meteen aandacht aan besteden na het draaien van de beide liedjes. We beginnen met Stef Eckel. Jammer dan, kamer nummer 3.
1: Radio NL Muziekhotel.

Twee liedjes achter elkaar in het kader van het Radio NL Muziekhotel. Dat zeg ik. Kamer nummer 3 en kamer nummer 8 hebben we vrijgemaakt. En daarvoor in de plaats kwamen dus weer nieuwe liedjes. En die gaan we er even bij pakken. Want ik zit even te kijken naar de mail die binnenkomt. Ja, hier hebben we hem, heel goed. Wel even twee dingen tegelijk kunnen doen en dat lukt aardig. Manon uit Apeldoorn, die was er als eerste bij. En die schreef, doe mij dan maar even serieus in het hotel met Baila de Gasolina. Manon, bij deze is dat bevestigd. We hebben de mannen ingecheckt. Kamer nummer 3 is inderdaad voor even serieus. En dan kamer nummer 8, die moet ingevuld worden. En dat is gedaan, want Sven uit Den Bosch, die laat weten, doe maar Jeffrey Hayes en Brees met dat heerlijke liedje Cadeautje. Ook een erg leuk liedje wat we misschien volgens mij niet zo gek lang geleden hebben gedraaid. We hebben het er wel uitgebreid over gehad in het bijzijn van Jeffrey toen hij bij ons in de studio was. Maar volgens mij tijdens dat interview niet gedraaid. Dus erg leuk, Sven, dankjewel daarvoor. Jeffrey Hezen samen met Brazen. Cadeautje. Staan erin, aankomende maandag een nieuwe ronde van het Radio NL Muziekhotel. En wie weet zit die van jullie er dan tussen. In ieder geval gaan we weer twee kamers leegmaken. En daarvoor in de plaats komen dan weer twee nieuwe gasten. Dat is ongeveer het spelprincipe de komende weken tijdens de vakantieperiode. We gaan langzaam op weg naar het nieuws van 10 uur. En zometeen na 10 is hij bij ons, niemand minder dan Jeffrey Kuipers. We gaan 4 liedjes van hem draaien. En wij zijn razend benieuwd naar alle verhalen rondom zijn belevenissen in Spanje. Nu even terug in Nederland. En het leuke daarvan is, Jeffrey heeft altijd goede verhalen. Dus zometeen na 10, 1 en al gezelligheid hier op Radio NL.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter chalets en staakcaravans.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcrème?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
14: Appetito.
13: Appetito.
15: Radio N.
16: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een surfer die gistermiddag ernstig gewond raakte toen hij op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren, is overleden. De bestuurder van het bootje is opgepakt, maar hij kan weer naar huis. Hij blijft wel verdachte. Ondertussen zoeken deskundigen van de politie uit wat er precies is gebeurd. De natuurbrand bij Venray smeult nog steeds. De brandweer verwacht dat het nog wel een week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank en er rijden het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakjes stuurt. Die hack werd eerder al bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Volgende week zouden er weer voorstellingen zijn van het waterorgel in Hengelo, maar die gaan niet door. Reden is de droogte. Er staat te weinig water in de vijver waarin de waterstralen omhoog moeten spuiten. En met tankwagens water uit het Twentekanaal halen mag volgens RTV Oost niet. Ook vanwege de droogte. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
15: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
22: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
25: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Het is exact 4 minuten over 10. We kunnen beginnen, uurtje nummer 2 van werk en uitvoering. En wij gaan zo meteen visite verwelkomen. Hij zit inmiddels bij ons aan de koffie. Zo meteen bij ons hier in de studio, Jeffrey Kuipers. Maar eerst gaan we naar Tim. Tim Schaap van de ANWB. En die weet waar het langzaam rijdt, stilstaat, waar gecontroleerd wordt. En volgens mij had Tim het uur hiervoor alles redelijk onder controle. Hoe is dat nu, Tim?
28: Ja, eigenlijk nog steeds wel. Die A12 is de enige echte file van het land. Arnhem richting Duitsland voor de grenscontrole. Vanaf 7 naar 3 kilometer. De wachttijd is daar nu 15 minuten. Verder geen file langer dan 5 minuten. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. A1 richting Apeldoorn bij 106,8. De A7 naar Den Oever bij 51,9. Ook de A37 naar Hogeveen bij 32,0. En tenslotte de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Staat er een bij Wassenaar bij 20,4.
27: Dankjewel Tim voor dit moment. En ik zou zeggen tot het volgende uur. Maar jullie doen een stoelendans daar, heb ik begrepen.
28: Ja, klopt. Ja, dus je hebt zo dadelijk iemand anders. Maar ik ga met vakantie. Ik ga iets eerder weg vandaag.
27: Oh, heerlijk. Dan dus vandaar bij deze alvast een hele goede vakantie, Tim.
28: Dankjewel. Gaat lukken.
27: Yo, hoi, hoi.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Die heeft er zin in. Tweede deel van werk en uitvoering. Uurtje nummer 2 beginnen we met een grote hit. De grote hit van dit moment voor Justin de Wild.
29: Dit is de muziek van Radio

0: Marco de Hollander en in die zomernacht. Heerlijke zomerse klanken. En ja, vandaag het weer laat ons, tenminste als ik hier even naar buiten kijk, een beetje in de steek. We hebben wat lichte regen gehad. Het is wat bewolkt. Maar het schijnt later deze dag beter te worden dat het zonnetje erbij komt. En ook aankomend weekend hebben we niks te klagen. Is het zonnetje er weer volop bij. Maar straks om 11:30 het uitgebreide weerbericht. Dat is dan wel even omschakelen voor de man die nu links van mij zit. Voor de kijkers aan de rechterzijde. Want deze man die is tegenwoordig alleen maar zon, hoge temperaturen en wuivende palmen gewend. Ja. Jeffrey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Dat meen ik oprecht. Want ja, je zit tegenwoordig in Spanje en dan ben je in Nederland. En dan wil je toch even de moeite nemen om langs te komen. Vind ik super.
1: Nou ja, ik ben blij dat ik komen mag natuurlijk. En ik heb een plaat te verkopen, hè. Dus,
0: ja, nee, natuurlijk. Maar het feit dat je dan toch in je drukke schema een paar dagen hier bent en dat je zegt
1: ik ga even langs. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Super. Hoe is het met je? Want ja, jij zit vol met avonturen.
1: Ja, nou, we zijn een jaar geleden naar Spanje vertrokken. En na een half jaar dacht ik van, god, ik mis het eigenlijk best wel een beetje te zingen in Nederland. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon weer beginnen. Dus nu vanuit Spanje. En ja, hoe gaat het? Goed. Gaat heel goed.
0: Ja, wauw.
1: Ja.
0: Want ik volg jullie ook op social media. Het is een genot om te lezen en te kijken wat er met jullie allemaal gebeurt.
1: Ja, we hebben best wel een gekke sprong gemaakt. We liepen in maart vorig jaar in Benidorm. En toen zeiden we tegen elkaar, god, hier wil je toch ook nog niet dood gevonden worden. En twee weken later hadden we ongezien de winkel gekocht. Dus zo kan het lopen dan ook
0: weer.
1: Ja, maar
0: mooi toch?
1: Ja.
0: De kappers aan de Costa.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, we hebben een hele mooie start gehad. En ja, weet je, het is, als je terugkijkt, het jaar is echt voorbij gevlogen. Het waren net 2 maanden bij wijze van, alles is nieuw. En in het begin rij je daar rond als een kip zonder kop. En dan ben je helemaal euforisch. En na een half jaar begint dat een beetje te landen, begint te wennen. En dan denk je van, we hebben een goede stap gezet. Ja. We zijn allebei happy en gelukkig. En dan gewoon af en toe wat meer deze kant op, hè.
0: En de mensen weten de weg naar jullie te vinden daar?
1: Ja.
0: Mooi,
1: ja,
0: dat is ook belangrijk.
1: Heel goed. Ja. We hadden de eerste 3 maanden dat we open waren, hebben een hele goede kickstart gehad. Dat was eigenlijk alleen maar via de muziek mensen uit heel Nederland. Die zeiden van, ah, die jongens zitten in Benidorm, moet je daar naartoe? En nou, toen kwamen de overwinteraars, zeg maar. Dat is onze vaste kliek.
0: Ja.
1: In de zomer is de omzet iets minder, omdat er toch mensen gaan naar het strand. Die gaan echt niet bij de kappen zitten met 35, 40 graden. En dat vinden wij ook helemaal niet erg. Dus volgend jaar gaan we gewoon juli, augustus in Nederland. Gooien we de tent daar dicht. Gaan we hier lekker werken. En zo moet je gewoon maar zien. We hebben gewoon gedacht, we gaan er naartoe en we zien wel hoe het loopt. En we hebben ook gewoon heel veel geluk gehad, hoor.
0: En het is aftasten nu, want je krijgt nu de info van, oh, wacht even, die maanden is het dan iets minder druk. Dus dan maak je nu al plannen voor volgend jaar om hier naartoe te komen.
1: Ja, daar zijn we nu al mee bezig. Van hoe gaan we volgend jaar de zomer aankleden? Welke maanden gaan we wat uitbrengen? En hoe valt dat samen met wat we in Spanje doen? Het is natuurlijk, je hebt nu in één keer twee. Het was natuurlijk vroeger, dan was ik 5 dagen in de week thuis. En 2 dagen in de week op pad qua zingen.
0: Ja.
1: Ja, nu heb ik wel een heel ander en drukker bestaan. Maar ik vind het wel heel leuk.
0: Maar tussentijds, want we kennen natuurlijk ook Marianne Weber, die dat jarenlang heeft gedaan van Gran Canaria. Terugvliegen naar Nederland. Dat gebeurt doorgaans ook nog. Want mensen jou boeken, dan is het even
1: een weekendje. Ja, zeker. Ik ben nog gewoon te boeken. En mijn vaste klanten weten we ook wat te vinden. Ja. Bij de kantoren hebben we de boel even een beetje stopgezet. Om eerst het eerste jaar een beetje uit te zingen.
0: Ja.
1: En je moet ook, kijk, emigreren kost heel veel geld. Hè. Je moet daar een huis moet je hebben. Ja. Je moet daar een zaak openen. Je moet spullen hebben. Nou, noem maar op. Halve ton is niks, zeg maar, bij wijze van. Dus ik dacht, ik wil wel weer aan het zingen. Maar goed, ik heb natuurlijk al heel veel geld daar achteraan gegooid. Dus dan moet je gaan zoeken hoe kan ik weer mijn plek in de markt terugnemen. En ook nog een groei realiseren. Dus dan ga je gewoon een plan maken. En zo gaandeweg, het hele jaar dat we daar zaten, heeft het wel een beetje zo doorgerommeld.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ja, echt. Voor de mensen thuis, die zullen dit ook van, ja, we kennen jou als artiest natuurlijk. Ik bedoel, vanaf het begin van Radio NL ben jij er ook bij.
1: Ja.
0: En alles al met elkaar beleefd. De zomertours, de uitstapjes naar Turkije, noem het allemaal maar op.
1: Ja, veel mooie dingen gedaan.
0: Ja, en als je dan hoort dat iemand gaat emigreren naar Spanje, inderdaad, en dan toch het zingen ernaast blijft doen.
1: Ja,
0: dat is een route uitstippelen. En als ik dat zo hoor, lukt dat heel goed.
1: Nou, we gaan nu, zeg maar, ook 3 dagen in de week zijn we dan open. We werken niet onwijs veel. Je moet ook eerst zo'n zaak helemaal opbouwen. In het begin hadden we die tijd ook echt nodig om alles te regelen.
0: Ja.
1: Nu gaan we waarschijnlijk in de winter daar wat meer open en dan in de zomer wat meer naar Nederland. En we moeten gewoon zorgen dat we een gezonde werkbalans of een gezonde balans vinden tussen werken, wonen, leven, vliegen, noem maar op. Dus daar zijn we nu.
0: En genieten inderdaad tussendoor.
1: Want dat doen we wel, hoor.
0: Dat zegt ook altijd alles wat ik op social media voorbij zie komen.
1: Ja, dat doen we wel.
0: We gaan een 4-tal liedjes van je draaien, Jeffrey. Superleuk dat je er bent. En straks natuurlijk ook de nieuwe single. Want wat je zei, ik heb ook nog een liedje te verkopen. Daar gaan we zo meteen alle aandacht aan besteden.
1: Ja.
0: Komt helemaal goed.
1: Top.

0: De nieuwe single van Spang is getiteld Fout, Fout, Fout. Inderdaad, staat er ook tussen haakjes achter 3 keer. Dus bij deze dan de nieuwe plaat. En daarmee een van de opvolgers van die andere succesvolle single die wij nog steeds heel veel draaien. Parttime Verliefd. Het is 22:50 bij ons op visite. Niemand minder dan Jeffrey Kuipers. En ja, we raken niet uitgesproken over avonturen. Mooie dingen. Wat ik bewonder, dat je gewoon de stap neemt van potverdorie. Zo vanuit het niets, weet je. Of vanuit het niets. Maar ja, wel overwogen hoop ik dan. Maar dan ga je daar naartoe en dan een compleet nieuwe wereld binnenstappen.
1: Ja, nou ja, weet je, het was geen kwestie van wel of niet gaan. Het was meer van wanneer. We hadden nu de centen voor elkaar. En dus dan kun je ook keuzes maken. Hè?
0: Ja.
1: En kijk, voor de Hollandse Nieuwe. Of ik heb dan meegedaan aan de Hollandse Nieuwe. En daarna is mijn agenda echt wel sky high gegaan.
0: Ja.
1: En ja, daar heb ik gewoon heel veel aan gehad. En daardoor konden we dit gewoon doen.
0: Ja, maar dat was ook een mooi verhaal wat daar verteld werd. Nou, met alles wat je hebt meegemaakt. En dan via dat programma de tv weer magisch.
1: Ja.
0: Maar nou, ja, ik weet niet hoe of wat. Maar in de wandelgangen heb ik iets gehoord.
1: Ach, dat, ga jij er ook al over beginnen?
0: Ja. Ik hoor iets met tv.
1: Ja.
0: Ga je iets doen?
1: Ja, we gaan wel iets doen. Maar je weet wel hoe dat gaat met televisie. Als je ergens aan meedoet, is het eerste wat je krijgt is zo'n A4'tje met een quitclaim. En daar staat dan op boete €10.000 als je erover gaat praten. Maar van het najaar komen we op tv. Maar ik mag niet zeggen wat of hoe.
0: Oké, dus het najaar.
1: Ja.
0: Maar zodra het bekend is, dan krijgen we dat van tevoren.
1: Tuurlijk, mooi, dat gaan we uitgebreid promoten.
0: Prima, ja, hoor, dan kunnen wij iedereen ook weer informeren.
1: Ja, helemaal top.
0: Ik ben wel benieuwd, want wat ik zei bij Hollandse Nieuwe was dat erg mooi dat ze bij je thuis kwamen.
1: Ja, dat was een leuk programma. En het is ook fijn dat je eens wat meer kan laten. Ik ben natuurlijk best wel een uitgesproken persoon, dus heel veel mensen haken dan wel een beetje af aan de voorkant. Terwijl ik, jij kent mij ook af, steeds ben ik gewoon eigenlijk gewoon een hele rustige...
0: Ja.
1: Rustige vent. Alleen mensen denken altijd dat ik een enorme dikke bitch ben en een grote bek heb. En dus voor mij is het interessant als artiest om te laten zien wat zit er achter Jeffrey Kuipers. Ja.
0: En dat hebben we in dat programma prachtig mooi kunnen zien.
1: En misschien straks wel weer.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Ik ben heel... Ja. Ik zie het, Ik snap dat je niks mag zeggen, want je hebt daarvoor getekend. Maar dan denk ik altijd, misschien komt er iets van een hint, maar die komt er niet.
1: Nee, die gaat er niet komen. Nee.
0: Gaan we het over muziek hebben, want daar zit je ook voor. Je zei, er is zeker wat te verkopen. Veel te lange nacht.
1: Ja. Liedje uit 1936.
0: Hey.
1: Ja.
0: 36.
1: Ja, we hadden een plaat gemaakt en dat sloot een beetje aan op wat we zeg maar einde jaar of in het najaar gaan doen. Die plaat hadden we eruit gestuurd en die reacties waren niet al te best. Ze vonden het negatief of niet grappig. Toen dachten we, die moet in de koelkast. Dus dit hebben we in 5 weken tijd in elkaar geramd. En het is gewoon een hele goede plaat geworden.
0: Ja. Maar dat is toch mooi.
1: Ja.
0: Maar in hoeverre ben jij nu aan het vooruitwerken? Want ja, ik kan me voorstellen, je bent nu even een aantal dagen in Nederland. Dat betekent dus straks weer terug naar Spanje. Daar gaat dan de prio ook weer naar het kapperswerk. Ja. Ondertussen op de achtergrond ook met muziek bezig.
1: Ja. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk beperkt in Nederland. Dus als ik in Nederland ben en ik neem hier op, dan moet ik gewoon keihard aan de bak. En zorgen dat alles rolt. Dus we hebben van de week verschillende meetings gehad. We zijn voor 2027 al aan het plannen. Wanneer gaan we wat doen? Wanneer zijn er vakanties? Wanneer beginnen al die lijstjes op de radio? Ja. Dan moeten we geen platen brengen. Dus je bent een beetje je jaarkalender een beetje aan het doen.
0: Aan het invullen, ja.
1: En ondertussen zijn we mensen aan het benaderen voor liedjes. En het is lastig. Het vak is over.
0: Ik ben nu even een aantal dagen in Nederland. Dat betekent dus straks weer terug naar Spanje. Daar gaat dan de prio ook weer naar het kapperswerk. Ja. Ondertussen op de achtergrond ook met muziek bezig.
1: Ja. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk beperkt in Nederland. Dus als ik in Nederland ben en ik neem hier op, dan moet ik gewoon keihard aan de bak. En zorgen dat alles rolt. Dus we hebben van de week verschillende meetings gehad. We zijn voor 2027 al aan het plannen. Wanneer gaan we wat doen? Wanneer zijn er vakanties? Wanneer beginnen al die lijstjes op de radio? Ja. Dan moeten we geen platen brengen. Dus je bent een beetje je jaarkalender een beetje aan het doen.
0: Aan het invullen, ja.
1: En ondertussen zijn we mensen aan het benaderen.

0: Tijd is gewoon voorbij. Dus je moet gewoon zorgen dat je wel blijft vernieuwen. Ik ben natuurlijk 45 inmiddels. Ik ben begonnen toen ik 20 was.
1: Ja.
0: Dus je moet wel blijven zoeken naar wat is mijn positie in de markt. Er wordt heel veel nagemaakt. Mensen gaan dingen doen die op elkaar lijken. Daar wil ik van weg blijven. Maar ik wil wel mee in die stroom van succes. Dus het is een beetje zoeken naar welke sound gaan we nu achterna. Maar ja, ik denk dat met deze plaat al heel goed gelukt is.
1: Het bewijs gaan we nu leveren.
0: Ja.
1: We gaan hem draaien.
0: Mooi.
1: Veel te lange nacht. Jeffrey Kuipers.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ben je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: 89 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Zeiden al, het is vrijdag en het uurtje hiervoor hadden we het al over het finale uurtje. En dat vindt straks plaats en iets voor 12 maken we dan bekend wie er Hollands nieuwe gaat worden. De opvolger van Marco Schuitmaker, want hij is er deze week met Luthu. Heerlijk. Ja, ik zeg het wel vaker als wij visite hebben. Ja, de een of de andere gast. En soms valt het ook wel eens stil. En dan ga je over onderwerpen babbelen waarvan je denkt van oké, ja, het komt op ons pad.
1: Nou, we weten over hebben dan.
0: Nee, hier valt het nooit stil.
1: Nee, gooi het bij mij een kwartje en er komt voor een euro uit.
0: Ja, maar dat is zo mooi hoor. Dan hebben we het over muziek, we hebben het over belevenissen. Dat maakt jouw leventje zo compleet. Hè?
1: Ja.
0: Echt overal volop instaan. Positiviteit.
1: Nou ja, weet je het ook is. Als je dan dus zo in Spanje zit en je kijkt eens terug op wat je gedaan hebt, dan denk ik, mag ik best wel trots zijn dat ik het al zo lang volhouden. Want heel veel gasten waar ik natuurlijk jaren al mee werk, die al 20 jaar het land tegenkomt, die haken af of vallen uit of kunnen niet meer produceren omdat het te duur wordt. Hè? Ja. Vroeger maak je voor, had je een opname, was 1500 euro. En nu maak je een opname, ben je 5000 verder. Hè? Ben je gitaartje erbij, bek en vogel.
0: Even dit, erin. Even dat.
1: Ja, clipje erbij. Dus je zit zo op 8,5 als je alles bij elkaar... Ja.
0: Voor één liedje, hè? Vergeten mensen wel eens.
1: Ja. Dus er zit nog een heel stuk achter, wat natuurlijk ook een zakelijk deel, wat natuurlijk ook allemaal moet kloppen en in balans moet zijn. En, dus,
0: en je wil het ook terugverdienen. Ik bedoel, iedere hobby kost geld, maar dit is toch wel een hobby waarvan deels ook je werk afhankelijk is. Ja. Dus dat is het. Maar jij kent het ook. Je zei het net al, 25 jaar stijl op het podium.
1: Ja. Ja, dus je kent niet zo hoor.
0: Ja, nee, maar je kent die klappen van de zweep. Je weet wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Maar hoe heb jij het wereldje zien veranderen? Want heel veel mensen... Ja, jij bent altijd wel uitgesproken.
1: Ja. Ik word wel altijd gecoacht dat ik nooit te veel... dat ik maar niet alles mag zeggen
0: nee,
1: wat
0: nee,
1: ik denk.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar alsof even 25 jaar terug. Jij noemt nu bedragen. Nou ja, dat is veranderd. Maar ik neem aan dat jij ook dingen onderweg tegenkomt. Dat je denkt van, oh, was het maar weer even die tijd van...
1: Ja, het lijkt wel alsof het ook steeds minder om kwaliteit gaat, weet je wel. Ik moest mezelf natuurlijk... Want ik heb een jaar, anderhalf niks uitgebracht. Dus dan ben je ook helemaal niet bezig met die playlist en wat eruit komt. En dus ik ben eens even gaan luisteren. En natuurlijk al die playlists van Spotify, de playlist bij jullie. Andere grote stations. En dan ga je eens even kijken wat erin staat. Ja, het lijkt veel op elkaar. Er wordt veel nagedaan. Dat was vroeger natuurlijk ook wel. De markt is heel vol op momenten. Ja. Als je ziet, sommige playlists staan wel 50, 60 platen op. Dan denk ik, hoe kun je dan je aandacht voor je plaatje krijgen? Maar toch... Kun je boven komen drijven, dus is wel een manier. En ik ben nu gestopt met signen bij een label. We doen nu alles zelf. Dus dat betekent dat we alle producties zelf betalen. En dat ook alle inkomsten terugkomen naar ons eigen potje. En ik denk wel dat je daar een beetje ervaring voor moet hebben. Dat je wel ik weet inmiddels wel wat ik wel en wat ik niet moet doen in dit wereldje.
0: Maar bij jou in Benidorm. Ik bedoel, de tal van Nederlanders daar over de vloer.
1: Ja.
0: Het hele jaar door, wat je net zegt, over winteren of gewoon lekker in de zomer. Als je daar over het terrasje loopt, dan is het ook een en al Cheerio en Sonsie zakken.
1: Alleen maar, alleen maar.
0: Ja, mooi
1: hè? Ja. Het is overal Nederlandstalig en mensen smullen ervan. Er komt er weer een nieuwe plaat uit en is het ook direct de volgende dag hoor je hem in de kroegen.
0: Ja.
1: Dus ze zitten er bovenop. Dus ook daar leeft het Nederlandstalig enorm.
0: En dan is het wel geweldig dat jij zo'n achtergrond hebt dat je gewoon en de artiesten kent, je kent de liedjes.
1: Ja.
0: En daar natuurlijk de nodige moppies zingen, neem ik aan.
1: Dat doe ik ook. Ja. Het levert daar alleen geen reet op.
0: Oké. Okay.
1: Nee, de gaasjes zijn daar om te janken. Wat wel interessant is, is de markt privéfeestjes. En Nederlanders die daar zijn, bruiloften, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar de horeca daar is echt triest.
0: Oké.
1: Okay. Ik moet hier, als ik één keer in Nederland zing, moet ik daar 5 keer voor zingen.
0: Oké okay dan.
1: Dus het kan voor mij wel uit om even het vliegtuig te pakken. Het is een hele andere markt. Maar wel ook heel leuk. De mensen zijn heel leuk. Dus ondanks dat je minder betaald krijgt, is het optreden niet minder leuk.
0: Feestje is het niet minder leuk hoor.
1: Alleen, ik heb natuurlijk wel een bedrijf. Dus voor mij is het interessanter om naar Nederland te gaan.
0: Ja.
1: En het is ook natuurlijk een zonde om weg te gooien wat ik in die 20 jaar op heb gebouwd.
0: Zo is het, ja.
1: En ik merkte daar ook dat mijn bekendheid heeft ons daar echt ontzettend geholpen. Dus ik kreeg ook weer een beetje meer respect voor wat ik gedaan had in het verleden. Dus
0: maar dat vind ik altijd heel belangrijk. Mensen vergeten heel snel wat er ooit is gebeurd. Maar als je al 20, 25 jaar in het vak zit, moet je dat gewoon niet vergeten. Je was er toen.
1: En weet je, als je bij een label zit, het gaat alleen maar over de streams. Hè? Ik heb geen hitgevoelige carrière. Ik heb een personality gebaseerde carrière. Daarom doe ik het ook al zo lang. Want ik heb de laatste jaren niet echt hele dikke hits gehad.
0: Nee.
1: Maar ik ben er nog wel steeds.
0: Ja, maar dus... je bent ook nooit echt weg geweest. Dat is ook bij mensen. Oh ja, terug van weg geweest hoor je dan. Nou, wacht even. Ja, gewoon 1,5, 2 jaar geen liedje uitgebracht. Maar je bent daarin niet weg geweest.
1: Nee, en ik heb wel vaker na wat je zegt ben ik eruit gestapt. En na ware liefde. Want ik vind het toch wel af en toe een moeilijk vak. Ik ben nu wat ouder en wat minder... ben nogal temperamentvol. Dus dat betekent dat je ook nog wel eens in botsing komt met bepaalde mensen. Dat is helemaal niet handig in deze wereld. Maar dat moet je allemaal leren. Ik bedoel, er is geen school voor. Nee. Er is geen... Elke dag is weer een nieuwe dag in een bijzonder vak. En elke keer leer ik weer opnieuw bij eigenlijk.
0: Wow.
1: Ook van jonge mensen.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat is het. De generatie die er nu aan zit te komen... die kan ons als oude generatie...
1: Ja.
0: Want we zitten toch in de 40. Dat je
1: ja, denkt, wij worden gewoon oude lullen.
0: Jij zegt het. Maar in de weekenden voel ik me...
1: Bij mij zie je het niet, maar...
0: Nee, maar bij mij gaat het bergafwaarts. Daarom werk ik ook bij de radio en niet bij tv. Zo is het ook weer. Wij gaan een single van je pakken van 3 jaar geleden. En vet gezellig.
1: Nou, helemaal goed.
0: Yes?
1: Ja, top. Iedere

0: De nieuwe van Belinda Kina op Radio NL. En daarvoor draaiden wij Jeffrey met Vet Gezellig. Nou, ik kan niet anders concluderen. Dat is het
1: daar
0: ook.
1: Daar ben ik nog steeds. Ja. Vet en gezellig.
0: Nou, gezellig wel. Vet valt wel mee, joh.
1: Ja, je had een fotootje gepost op die... als je hier binnenkomt. Dat is wel 20 kilo geleden inmiddels, hè?
0: Oh, ik heb de foto niet gezien wat ze gepost hebben.
1: Ja, die moet eraf.
0: Dan ga ik zo meteen een klacht indienen.
1: Moet gefotoshopt.
0: Ja. Nou ja, namens het voltallige team en de redactie even aanpassen.
1: Ja, helemaal goed. Ik laat mijn advocaat wel even contact opnemen.
0: Heel goed. Ja, jij weet hoe dat werkt met die contractjes, hoor ik net al.
1: Ja, dat is een Spanjaard. Dus,
0: oh, dat komt wel goed.
1: Ja, die vertijdt toch niet.
0: Ja, maar dan heeft hij ook diezelfde bedragen waarvoor jij moet optreden op die terrasjes.
1: Pakken we toch een Nederlandse advocaat.
0: Dan worden toch iets meer de mensen. Oh jee. Ja, dan gaat mijn maandsalaris. Jammer. Jeffrey, de komende dagen ben jij nog in Nederland.
1: Ja.
0: En wat ga je zoal nog doen?
1: Ik ga nog op promotietour, ik ga nog optreden. Mijn moeder wordt 70.
0: Oh, leuk. Groots gevierd?
1: Ja, dat zouden we eigenlijk in Spanje doen. Maar mijn vader was niet al te fit en die heeft wat onderzoekjes van het ziekenhuis. Dus doen we het gewoon in Nederland. Mijn zus zit wel in Spanje met de kinderen. Dus ja, dan moeten wij natuurlijk de honneurs even waarnemen. Ja. Dus dat wordt waarschijnlijk een gezellige barbecue.
0: Heerlijk. Ja, ja. Nou, die gezelligheid die ken ik van jullie met een borreltje erbij. Dus dat zit goed.
1: Ja, het is bij ons altijd...
0: het is altijd
1: je gaat nooit met honger de deur uit bij de familie Kuipers.
0: Prachtig mooi. Dus dat is eigenlijk de komende dagen en dan weer terug naar het Spaanse land.
1: Ja, ben ik ook wel weer naartoe hoor. Als ik daar zit, mis ik Nederland. Zit ik hier, mis ik Spanje. En je blijft toch een beetje... Ik dacht van nou, ik ga naar Spanje, dan ga ik helemaal voor Spaans. En nou, het is gewoon bullshit. Je blijft gewoon een Nederlander in een ander decor, hè.
0: En jouw Spaanse taal, die is...
1: Helemaal kut.
0: Ja, nee, ja, vrij helder.
1: Wij gingen daar wonen, waar we nu wonen. Een prachtig huis. En we liepen de straat over naar de buren, handje geven. En die kwamen met Enschede. Dus ja...
0: Hallo.
1: Dus we praten nou gewoon plat met de buurten, hè? Wist nu daar?
0: Oh, wat leuk
1: ja,
0: dit, hè?
1: Ja, dus het Spaans is helemaal waardeloos.
0: Ja, nee. Maar dat komt op den duur wel, joh. Wat handen en voeten en dan kom
1: ja,
0: je...
1: Ja, we komen gewoon niet met Spanjaarden in aanraking.
0: Nee, het is dus, gewoon eigen
1: ik ben wel echt een... Ik pak het wel heel snel op. Maar ik denk toch wel dat ik iets van een cursus moet gaan doen. Of
0: ooit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb het nu niet nodig. En we hebben speciaal voor Benidorm gekozen, omdat het daar allemaal Nederlandstalig is. En,
0: heerlijk.
1: Ja.
0: Het komt voor de vakantie, het komt over winter en het hele jaar zit jij tussen de Nederlanders. En af en toe kom jij terug even hier naartoe.
1: Ja, en in de winter staan we gewoon in de korte broek lekker klanten te knippen. Beter worden.
0: Ja, maar dat is wel wat, want jij staat daar straks in de november, december als hier het bakken vanuit de hemel. We krijgen hier ongetwijfeld weer wat ijs en wat sneeuw.
1: Ja.
0: En dan weet jij, in Nederland staan ze nu met de sneeuwschuiven.
1: Wij gingen naar Spanje, toen hebben we gezegd, wat willen we nooit meer? 'S morgens de wekker zetten.
0: Dat is gelukt.
1: En ruitenkrabben. We hebben allebei een hekel aan. Dus dat is gelukt.
0: Oh, wat goed. Ja. Nee, daar ben je van nu van verlost dan.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja,
0: wow.
1: Heerlijk.
0: En dan zie je op Facebook wat er hier in Nederland gebeurt. En denk je, succes.
1: Het voelt toch wel extra goed als het hier heel slecht weer is. Dat je dan daar blauwe luchten. En ik zou ontkennen als het niet zo was. Maar het is gewoon een lekker gevoel.
0: Ja, wat je net al zei. Iedere ochtend lekker buiten koffie drinken.
1: Ja. Ja.
0: Heerlijk.
1: Ja, buitenleven. Is goed voor de mens.
0: Mooie dingen.
1: Fysiek, mentaal.
0: Jeffrey, ik wens jou samen met je grote vriend heel veel en alle goeds bij de Kappers aan de Costa. Blijf die belevenissen delen op social media, want wij kijken altijd mee, lezen mee, we zien alles. Dus,
1: helemaal top.
0: Leuk, en blijf muziek maken.
1: En als mensen mij willen boeken, ik ben beschikbaar. Hè?
0: Bij deze, hij komt graag naar Nederland.
1: Heel graag. Ja. Voor het juiste geld, hè?
0: En niet voor die halve Spaanse prijzen. Nee hoor. Hey, en tegen het einde van het jaar of in het najaar zei je dan televisie. Dus op het moment dat er iets naar buiten mag, de telefoonnummers zijn hier niet veranderd.
1: Nee, dat komt helemaal goed.
0: Dan horen
1: we gaan jullie helemaal kapot pluggen met die informatie.
0: Daar gaan we voor. Hey, als laatste plaat, ik heb het je niet gevraagd, maar er staat zoveel Jeffrey Kuipers in de database.
1: Doe maar wat je zegt, want die rechten heb ik zelf. Dan levert het ook nog wat op.
0: Daarom, dan is de vliegticket er ook weer uit. Zo simpel.
1: Oké, gas erop.
0: Hey, dankjewel voor je komst. Geniet van je verblijf in Nederland.
1: Dankjewel.
0: En kom snel nog een keertje terug.
1: Dat hoop ik. Dankjewel.
0: Jeffrey Kuipers hier bij Radio NL. Wat je zegt, om even wat centjes in het laadje te brengen.
1: Hoppa.
0: Gaat-ie.
1: Goed zo.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: BendyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BendyXL.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com. Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en sta-caravans.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Radio N.
2: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen. En toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur, bijna 3 cent. Het komt door de lagere olieprijs. Die daalde eerder deze week omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want olie is vandaag juist weer duurder. De nieuwe Spider-Man film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde. $500 miljard. En ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste miljard al binnen. Alleen de laatste Avengers film deed dat sneller. Een aap die al 2 weken een deel van het Indonesische eiland Sumatra terroriseert, is eindelijk gevangen. Bijna 20 mensen werden door de aap aangevallen en bijna allemaal raakten ze gewond. En ook moesten ze worden ingeënt tegen hondsdolheid. De agressieve aap veroorzaakte zoveel paniek dat scholen dichtgingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Schroevendump.nl. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
24: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Van school is

0: 3 minuten over 11, deel 3 alweer van Werk en Uitvoering. De finale van deze vrijdag en meteen ook van deze week. Ik zeg niet werkweek, want vele vakanties die gepaard gaan in deze periode. Dus wat dat betreft niets aan de hand. Wij gaan naar de ANWB en we willen graag weten waar het langzaam rijdt, stilstaat en waar de controles worden uitgevoerd. En dit uur zit daar Edwin Gerritsen. Edwin, goedemorgen.
1: Morgen teken. Er staat ongeveer 60 kilometer file. Het zijn vooral files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg. 10 minuten op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland een kwartier vertraging. En op de N256 Zierikzee richting Goes voor afrit Wolfaertsdijk 10 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A12 Den Haag Utrecht bij hectometerpaal 9,1. A28 Zolle Assen bij 153,5. En op de A67 Eindhoven Belgische grens wordt geflitst bij hectometerpaal 18,2.
0: Dankjewel Edwin voor dit moment en heel graag tot de volgende ronde.
1: Jo,
0: hoi hoi.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Gaan wij beginnen met het rij van Helemaal Hollands. Die Leila staat voor je klaar. En zometeen hoor je ook de nieuwe van Amar. Stem in je hart.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

Ook deze artiest is zo fijn om mee te werken, Amar. Hij weet waar hij vandaan komt. Hij weet hoe hard je moet vechten om succes te krijgen in de Nederlandse muziekindustrie. En als je dan kijkt wat hij nu allemaal voor elkaar heeft in een kort tijdsbestek in een aantal jaren, dan is het een gerenommeerde artiest op alle podia van Nederland. Amar, een stem in je hart. Vorig uur erg gezellig. Leuke reacties zojuist ook nog kunnen lezen in de app over het studiobezoek van Jeffrey Kuipers. Vele mensen die hem kennen vanuit Nederland ook al in Benidorm hebben bezocht, zag ik. Leuk. Ik zag net zelfs van een collega-artiest een appje binnenkomen die schrijft van ja, het mooie van hem is, hij is eerlijk, recht door zee, altijd feest, het is een gezellige tante. Hij zou zo Richard Groenendijk kunnen vervangen. Dat waren de woorden. Kijk, dat zijn lovende woorden voor Jeffrey Kuipers. Het vorige uur hier bij ons te gast. En dit is muziek van André Hazes. Hey,

Is die straks verzameld worden in de stemlijst. Om daar een top 10 uit te laten voortvloeien met de beste zomerhits van 2026. Het is natuurlijk geheel aan jullie wanneer de stemlijst online gaat om die stem uit te brengen. Maar dit is zo'n liedje wat zeker kans maakt om in die top 10 terecht te komen. De nieuwe van Mike Versteeg, Een hartslag van je heupen. Het is dan geen verzoekprogramma, dat weet ik. Maar ik zie één naam toch met enige regelmaat steeds voorbij komen. Dat is ook niet zo gek, want afgelopen woensdag was het. Mochten we wel even met hem bellen, want vanavond de aftrap van de reeks concerten die hij gaat geven dit weekend. En dan heb ik het over Jan Smit. 30 jaar in het vak, dat wordt vandaag groots gevierd in Volendam. Dat gaat hij morgen doen en ook aankomende zondag. En je hebt woensdag al in de uitzending gehoord dat hij best moeite had om een setlijst samen te stellen. Het zijn er zoveel liedjes. En voor de mensen die er naartoe gaan, het zijn er al meer dan 40 die op die setlijst staan. Dus dat gaat echt een feest worden. En wat ik her en der op de site al zag, het gaat om 8 uur beginnen. En de eindtijd zal ergens rond 11 uur zijn. Dus dat zijn 3 uur lang alleen maar hits van deze grootheid uit Volendam. En een van die hits die hij mogelijk in dat repertoire heeft verwerkt van 40 liedjes, zal deze toch wel zijn. Ik ga er wel vanuit, ja. Dit is Jan Smit in werkeruitvoering met Als je lacht.

een van de grote hits van de afgelopen 30 jaar van Jan Smit en Als je lacht. En ja, dat is toch wel een periode geleden hoor, 2008. Maar ja, dat is het mooie, 30 jaar in het vak en dan heb je de keuze uit zoveel liedjes. En wat ik al zei, dit is een van die mooie liedjes. Zoals er zoveel mooi zijn, want ja, je zingt allemaal behoorlijk mee. Daarover gesproken, aankomende zondag is ons feestje in Roda op het evenemententerrein. Om 12 uur gaan we daarvoor start met de Radio NL Zomertour. Wat ik het al zei, ik heb het volgens mij deze week meerdere keren gezegd. We gaan het morgen in de top 30 ook zeker nog wel een keer benadrukken. Maar we beginnen om 12 uur en we gaan door tot zeker een uurtje of kwart over 6, half 7. Met zoveel artiesten die wij in de aanbieding hebben. En ze komen allemaal graag gelukkig naar de Zomertour. Waaronder de man met de nummer 1 hit. En dat is inderdaad Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernacht met zonzakken in de zee. Nou, we belden eerder deze week al even met Rutger in de uitzending. En toen zeiden we van, goh, joh, je hebt nu zoveel, wat moeten we doen? Wat kunnen we wel verwachten, wat kunnen we niet verwachten? Daaruit bleek van het aantal liedjes wat hij mag gaan zingen dat hij in ieder geval gaat doen Helena 2.0. Nou, dat is natuurlijk ook een joekel van een hit. Zwoele Zomernachten, dus de zon zien zakken, de nummer 1 uit de Radio NL Top 30 gaat hij doen. En er is een belofte gemaakt. Als het publiek het wil en ik haal goud met de huidige single, dan wil ik Zomer, Zon en Strand opnieuw in gaan zingen. Want dat was kort geleden natuurlijk op social media. Ging dat helemaal los, helemaal viral. We hebben hem afgelopen week gebeld, want het goede nieuws was dat sinds vanochtend 12 uur, dus de nacht van donderdag op vrijdag om 12 uur, is hij online gekomen. De nieuwe ingezongen versie Zomer, Zon en Strand. En toen zei ik al tegen Rutger van ja, ga je hem dan ook doen? Hij zegt, Roda dat wil, ga ik dat doen. Nou, we hebben de nodige appjes al in onze appbox zitten dat Roda dat zeker wel wil. Hij gaat hem doen, aankomende zondag. En daarmee weten we de eerste 3 liedjes al die hij gaat zingen. Pas even goed op, even die extra mededeling, want hij staat vroeg in het programma. We beginnen om 12 uur. Rutger is al heel vroeg in de middag aan de beurt. En dat heeft alles te maken met een overvolle agenda, want daarna vliegt hij het hele land nog door om al die optredens te kunnen doen. Dus mocht je hem in levende lijve willen zien op de Zomertour, kom vroeg naar Roda. We gaan hem nu doen voor de allereerste keer. Hij is niet officieel als single uitgebracht. Het is meer voor de streams. Maar hij zegt, het moet toch wel beschikbaar zijn voor de radio. En dat zijn we helemaal met hem eens. We gaan hem voor de allereerste keer doen. Zomer, Zon en Strand. Rutger van Barneveld.

0: dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: Dit is Radio NL.
5: Radio NL.
4: Hier.

0: Radio NL.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99.

0: Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
2: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: net zo makkelijk retour.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Het is bijna 11:53. We hebben het weerbericht voor je. In het midden en het noorden is veel bewolking aanwezig. En daar komen ook enkele buien uit voort. Maar vanmiddag verdwijnen die buien geleidelijk en breekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de middagtemperatuur vandaag rond de 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuiden. Daarbij is het beduidend koeler geworden dan de afgelopen dagen. Er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden uit kunnen komen. Morgen dan stroomt die warmere lucht weer over ons land. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. En dan, bijna verdrouwd zou je kunnen zeggen, wordt het weer 25 tot 28 graden. Dus wat dat betreft gaan we een goed weekend tegemoet. En over dat weekend gesproken, zondag is ook een zonovergoten dag met mooie temperaturen, mooi weer voor een feestje. En deze mannen zijn er voor de laatste keer bij op de zomertour dit jaar. Want eind dit jaar stoppen ze, de Dikdakkers.

0: Ja, je hoort een jingeltje. Goud van oud, even terug in de tijd. Dat klopt dan ook wel, want dit was halverwege de jaren 80. Trouwens, wel een erg leuk liedje hoor. Now and of Love, je hoort dat hier met enige regelmaat voorbij komen op Radio NL. En als je dan de verzamel-LP'tjes van Frank en Mirella erbij pakt, dan is het een liedje wat er toch wel met enige regelmaat tussen staat. Dus heerlijk om te mogen draaien. 10 minuten over 11:30, de vrijdagochtend van Radio NL. En ja, vrijdag is de dag met nieuwe muziek. En 14 augustus of 7 augustus stond al bij ons in de agenda dat hij dan uit zou gaan komen. Het is 7 augustus, de nieuwe 3A's.
1: Een kop.

Daan een winnaar, dat je vanochtend wakker werd, dat je dacht van ja, vrijdag de 7e, ik voel me goed vandaag. Dan maak je er een hele mooie dag van, doen wij overigens ook. Want ja, het label hangt eraan, hè. De vrolijke vrijdag, die gaan we nu vieren met Ancora.

Ach mensen, het is de vrolijke vrijdag met juweeltjes. Oh, goede muziek. Tenminste, al zeg ik het zelf. Sandy Coast and the Eyes of Jenny. 7:07. Dat betekent dat er Hessel eigenlijk klaar staat voor de aftrap voor 3 uurtjes lang verzoekjes. Maar ja, traditiegetrouw mag ik er dan nog eentje doen. En dat is een liedje die belangrijk gaat worden. Want aankomende week zadelen we je daar veelvuldig mee op. En het mooie is, de uitvoerende artiest komt volgende week vrijdag hier bij ons in de studio langs om onder andere te praten over deze single. Want de Hollandse nieuwe voor aankomende week is getiteld Bachata Bailando. En dat klinkt tropisch. Dat klinkt als muziek waar je heerlijk op kan dansen. En het bewijs zal zo meteen geleverd worden dat dat ook kan. En dan laat ik je toch nog even in het ongewisse dat je denkt van ja, maar die heb ik nog niet eerder gehoord op Radio NL. Nee, dat klopt. Want we gaan hem nu ook voor de allereerste keer draaien. En meteen verkozen tot Hollandse Nieuwe. Want het is de nieuwe single van Django Wachter. Aankomende week de Hollandse Nieuwe hier op Radio NL. Wens je alvast een heel fijn weekend. En we hopen je aankomende zondag te zien vanaf 12 uur op het evenemententerrein in Rode. En dan mocht je er niet bij kunnen zijn via RadioNL.tv. En via de radio hoef je niks te missen. Dan ben je er alsnog bij. De zomertour aankomende zondag live vanuit Rode. Goed, genoeg op plaat. Tijd voor de laatste plaat. En dat is de plaat die volgende week schijf is. De nieuwe van Django Wachter. Hollandse Nieuwe. Bachata Bailando.

Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, pof jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
15: Radio NL.
16: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De zon.
16: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. KLM gaat weer naar Tel Aviv vliegen. Eind deze maand is het zover. Het afgelopen half jaar waren er geen vluchten naar Israël, omdat die niet rendabel waren. KLM maakt onderweg naar Tel Aviv een tussenstop op Cyprus, waarvan bemanning wordt gewisseld. Zo hoeft die niet in Israël te overnachten. Er komt een tweede zelfrijdende bus in ons land, bij de Efteling. Hij start volgende week. De eerste zelfrijdende bus rijdt al een jaar vanaf Rotterdam Airport. Er zit voor de zekerheid nog wel een chauffeur in, maar die hoeft in principe niks te doen. Het dorp Boskoop zit zonder stroom door een storing. Alle winkels in het centrum hebben er last van en de hefbrug over de Gouwe doet het ook niet meer. Duurt al bijna 2 uur. Volgens de netbeheerder zou het binnenkort opgelost moeten zijn. Brandweer die oefent zonder water. Lijkt idioot, maar in Den Haag gebeurt het. Door de droogte is er zo weinig water beschikbaar dat brandkranen dicht blijven en er geen water uit sloten en vijvers wordt gepompt. Als er echt geblust moet worden, dan gaat de kraan uiteraard wel open, zegt iemand van de brandweer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
21: Soedal, de bouwverslimmers.
15: Soedal. De bouwverslimmers.
22: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: papier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. We hebben wat files hier te melden. En die komen van de AWB en ook van Flitsmeister. Even kijken wat ik hier allemaal heb. Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort, na de vesting naar Blaricum. Daar staat 5 kilometer. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, daar 7 kilometer. En op de A4 tussen Antwerpen richting Rotterdam bij de Belgische grens, bij Hogerheide, 4 kilometer. En we hebben er eentje gemeld gekregen op de A7, Den Oever richting Heerenveen, Breesanddijk, de afsluitdijk, 4 kilometer ook. 11 minuten staat erbij. Dan de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. Daar is het ook weer feest. 4 kilometer door die controle eigenlijk op die grens. En dan nog eentje van 15 minuten op de A16. Van Breda richting Ridderkerk bij Zwijndrecht. 4 kilometer 15 minuten. En we hebben een file gemeld gekregen op de A73. Maasbracht richting Nijmegen bij Rijkenvoort naar Kuik. 4 kilometer 8 minuten. Nou, dan de laatste, die komt ook door een politiecontrole op de A76. Geleen richting Aken tussen Koenderberg en de grens. 3 kilometer 10 minuten. Nou, en tot zover de files. En dan heb ik nog wat flitsers. Waarschijnlijk moet ik even kijken, want dan moet ik naar al de schermen hier. Dat is een beetje onhandig. Maar goed, daar staan ze, de flitsers. Op de A1 bij Apeldoorn, daar staan ze bij Badmen en Deventer bij hectometerpaal 106.8. En op de A2 tussen de Bos en Utrecht bij Kerkdriel, daar vind je ze ook bij 103.8. En we hebben er eentje gemeld gekregen op de A7, Heerenveen richting Groningen. Daar bij de afrit Drachten, Friese Palen, daar staat ze bij 168.7. Even verderop op die A7 nog een keer bij Leek en Boerakker, daar staan ze ook bij 181.7. En op de 28 word je in de gaten gehouden bij Dwingelo en Bijlen. Dat is op de 28 dus bij hectometerpaal 153.5. En dan de laatste, de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Wassenaar en Ommerdijk, daar staat de flitser bij 20.4. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Hessel Bijkstra!
6: Ja, die zitten klaar voor de verzoekplaat op de vrijdagmiddag natuurlijk. Begin even met Sieneke. Ik doe wat ik wil.
8: Goedemiddag.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

misschien gek zeggen, maar... Henk Wijngaard had ook zo'n liedje, met ga, ga, ga. Oh, dat is een foto. Dat gaat niet goed. Ja, ik zou even de opening officieel gaan doen natuurlijk... voor de verzoekplaten. Nou, laat ik het even zo doen. Even gewoon kaal, misschien ook wel eens leuk. Hey, je luistert naar Radio NL. We doen het hier op verzoek vanmiddag. Het is de vrijdagmiddag. De parameters staan net een stukje hoger. Dus wil je een verzoekje aanvragen, doe dat dan even. Misschien is de app een uitkomst. Hè? Je kunt het gewoon aanvragen via de Radio NL-app. Gratis en voor niets te downloaden. Geef je gewoon even aan wat je zou willen horen. En dan misschien een leuke reden erbij. En dan gaan we je verzoekplaatje misschien zometeen wel draaien. Oh, wacht even, hier staat het wel. Ja, dit moet ik even...

Wel even leuk om te vertellen waar je zit, waar je uithangt, wat je aan het doen bent. Kunnen we mooi even meenemen met die plaatjes. Ik heb al een mooi verhaal binnengekregen van Johan. Hey, Johan de Koning, wel bekend, radiofiel van beroep. Heeft een mooi verhaal. Ik ga dat straks even oppakken, Johan, want ik vind het ook wel interessant. Dus dat komt straks even. Nou, en voor je klaarstaan, de nieuwste muziek ook, want dat hoor je hier ook voorbij komen automatisch, hè, als je luistert naar ons. De nieuwe van Kido van der Graaf, die heet Ciao, Doei, Adios. En dat is een heel raar beginplaatje eigenlijk. Goed.

0: La Caruela, om precies te zijn. En Spanje, en dan moet ik even uitleggen. Want Brian Jongsma, die je net hoorde, is jarig vandaag, 25 geworden. En opa was gisteren jarig, dus die zit daar ook. Een groot feest daar, aan de stranden daar. Nou, mooi hoor, maak er een mooie dag van. En bedankt voor het bericht en fijne verjaardag. Een verzoekje vanuit... waar stond hij ook alweer? Hele bossen vol komen hier binnen. Jelle V. Jelle V uit Elst in Gelderland. Kunnen jullie alsjeblieft even de containersong draaien van Henk Wijngaard voor Nick en voor Tieners bij Schenk? We zijn nu bezig met die bakker. Oké. Nou, dat is goed. Containersong, leuk liedje. Dat ga ik doen. En ik krijg hier de vraag van Maria uit Enschede.
1: Maria.
0: Goedemiddag. Zou liedje aan willen vragen de nieuwste van Django? Of die net geweest is, die net is geweest, dan Henk Banaan. Oh, als het liedje net geweest is, dan moet ik Henk Banaan gaan draaien. Snap hem? Ja, oké. Nou Maria, ik ga kijken wat ik kan doen voor je. Dat komt vast goed. We gaan eerst even die containers rondcrossen. Want dat is belangrijk, hè? Laat ze gaan. Geef die jongens toch vrij baan. En wat erin zit, maakt niet uit. Sterker nog, dat weten ze zelf ook niet. Want die dingen zijn verzegeld en komen vanuit de hele wereld. Gewoon op dat chassis gepleurd. En zoek het maar uit met je vrachtbrief. Los ze maar, die handel.
2: Op de

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
10: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AHA Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1 plus 1 gratis.

Zij me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

hem moeten we nog even feliciteren. Hij was net jarig geweest. Jack van Gestel. En terug naar de kust. We rijden weer speciaal voor Sof. Sof is een opleiding in de bouw. En Doris vroeg het aan uit Oosterwijk. En die mannen die, wat ze precies aan het doen zijn, weet ik niet. Maar ze hebben een ladder bij zich. Volgens mij schilderen of schuur. Ik heb geen idee. Timmeren. Ik bedenk het maar, hè. Hey, ik zei het net al even. Johan heeft een mooi verhaal. Het is natuurlijk wel zo dat wij ook wel eens even terugkijken in de geschiedenis van de Nederlandse muziek. En daar kunnen we er gewoon niet omheen. Hij heeft gelijk. Johan schrijft hier, Roy Hessel. Ik wil graag weekend aanvragen van Urban Fire. Dat past eigenlijk niet op jullie zender, zegt hij. Maar Jurnie Kaagman heeft natuurlijk wel betekend voor de Nederlandse muziek vroeger. Want zij is net overleden een paar dagen geleden. En zij heeft dus echt vroeger bij onze collega's van Radio Noordzee Nationaal was het toen nog. Heeft zij PR-dingen gedaan? Want ja, zij vocht voor het Nederlands lied. Dus eigenlijk is ze wel degelijk betrokken geweest bij ons genre. En daar is ze ook wel voorvechter van geweest. En daarom vraagt Johan om dit verhaal even voor te lezen. Want het is ook nog eens zo dat zij de afstudeerbegeleidster van Johan was in 1999. Want toen kreeg Johan een project, begrijp ik. Toen had Noordzee Nationaal net Frans Bauer en Marianne Weber ingeruild voor Celine Dion en Anouk. En Johan mocht dan onderzoeken over wat de luisteraars daarvan vonden. Nou, je hebt vast wel een idee hoe de uitkomst was, zegt hij. En gelukkig is Radio NL een vele malen stabiele factor is gebleken voor de Nederlandse artiesten. Nou, dat is natuurlijk een prachtig compliment. En wat betreft Jurnie Kaagman, zij had een hele krachtige stem. Zij werd ook wel eens bestempeld als ijskonijn, maar dat scheen dus ook niet waar te zijn, zeiden al die mannen gisteravond. Dus ja, ik heb gewoon respect ook. En daarom haal ik de pingpong er even bij van Urban Fire met Weekend. Eenmalig op Radio NL. Als ere en ode. En condoleances aan de familie.

tot morgen vroeg. Je kunt er ook wel bij hebben, die beiden. Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. Slapen doen we straks. We kijken wat... krijg je een verzoekje voor die zwoele zomernachten? Dan kun je wachten natuurlijk, want dat is de grootste hit misschien wel in Nederland. Hè, van Rutger van Barneveld. En leuk is ook wel om even te noemen dat Rob van Suylen... Hè, die heeft het nummer met Jesper Hoekstra geschreven. En Harold Queens heeft hem geproduceerd. Hè. Dat is de bekende man ook achter het succes van de Engelbewaarder van Schuitmaker. Dat zegt toch iets, hè, die man, die producer. De clip werd opgenomen in Plasmolen bij Strandpaviljoen Douchy. Ook leuk. En even kijken, op 23 augustus... organiseert Rutger een zwoele zomermiddag. Oké. Ook wel gaaf, toch? Nou, laten we hem dan maar gaan draaien. Dus ik zou zeggen, spring uit je stoel omhoog en doe eens gek. Hè, want hier is hij weer. Om even het weekend alvast in te luiden. Oh ja, helemaal vergeten. Aangevraagd door Leroy Rijk uit Deventer bij deze.

0: zo lief hier. Manon Grunder uit de Lutte, die laat Jesse van 3 even een aanvraagje doen. Mooi horen, dit is Jesse.
1: Mag ik horen? De zonzien trekken erbij.
0: Dat is toch geweldig, je kunt er zelf aan worden.
1: Mag ik horen? De zonzien trekken erbij.
0: Ja, de zonzien trekken erbij.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar
7: evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. En daar zijn volgens de VN een paar redenen voor. Zoals de hitte, waardoor oogsten tegenvallen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan gestegen. En de VN is bang dat het eind nog niet in zicht is. Twee agenten zijn gewond geraakt toen ze agressieve mannen wilden oppakken. Dat gebeurde op twee verschillende plekken. In Almere werd een agent in zijn been gebeten toen hij een lastige treinreiziger wilde oppakken. En in Amsterdam-West raakte een agent gewond bij het oppakken van iemand die een paar mensen had mishandeld. De halve marathon van Amersfoort is voorlopig in april. Het was altijd in mei of juni, maar afgelopen jaren was het eigenlijk steeds te warm om te rennen. Dit jaar zakte een hardloper vlak voor de finish in elkaar en werd gereanimeerd. Mark van Bommel is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België. En hij vindt het een eer. Hij zei dat het een baan is die iedereen wil en dat hij geen moment heeft getwijfeld. Hij zei ook dat hij niet is benaderd door de KNVB. Die zoekt nog een opvolger voor Ronald Koeman. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Bij Beter in de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. Beter in de Haas, bron voor goed boeren.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja van Jumbo.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Van school naar street.

0: of doneer.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Op de Nederlandse wegen, daar gaan we weer op de A4 tussen Steenbergen en Berg op Zoom. Defect voertuig, 44 minuten, daardoor 12 kilometer file. Dan op de A4 tussen Antwerpen en Dinteloord voor Berg op Zoom, 24 minuten. En ook de A12 Oberhausen-Utrecht voor Grijshoort. Vanaf Velperbroek, 23 minuten wordt er geschreven, 8 kilometer lang. Dan de weg van Venlo naar Eindhoven, dat is de A67. Tussen Zomer en Geldrop, defect voertuig, 25 minuten, 5 kilometer. En dan de flitsers, die hebben we ook in beeld gekregen. Op de volgende punt, op de A1 bij Deventer, vanaf Hengelo, bij 106,8. En op de A2 tussen Weert en Echt, bij 202,1. En op de weg van Lelystad naar Muidenberg, de A6 is dat, 62,2. Dan nog meer, bij Drachten staan ze ook te controleren tussen Drachten en Groningen, de A7, 168,1. En ook de A10, Diemen naar de Zeeburgertunnel, bij Amsterdam dus 11,2. Elke dag staan ze ook bij Spier op de 28, 153,5, dus daar oppassen. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Vaassen vandaag ook 213,2. Dan de A67 Eindhoven naar de Belgische grens bij Eindhoven 18,2. En de laatste in het vakantieplaatsje Valkenburg, tenminste tussen Heerlen en Maastricht. De A79 ter hoogte van Valkenburg bij hectometerpaal 8,4. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ah, ik zit hier weer ruzie te maken met die knoppen, het is ook al wat. Eltjo van Wijk komt eraan met Want als je me nou zou zien. Staat ook bij ons in rode.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Ik krijg hier een foto van Anita met twee van die haakpoppetjes. Heeft ze heel mooi gemaakt op zich. Hè? Met lachende gezichtjes erbovenop. En dan schrijft ze erbij. Hoi Essel, hier word je toch vrolijk van? Nou, dus ik typ terug. Ja, zeker. Ontzettend vrolijk van. Met die poppetjes. Ja, het is het verschil ook, hè? Tussen mannen en vrouwen. Ik geef er niks om die hele stomme poppetjes niet, Anita. Sorry. Maar goed, ik snap je wel. Ik bedoel, dat je dat kunt maken. Hakende weg of breiende weg, weet ik veel hoe je dat doet. Superleuk, ook creatief. Hè? Dat sokken stoppen kun je altijd zelf dan wel, zongen ze dan. Nou, dat zou je ook wel kunnen. Maar ik koop altijd nieuwe sokken dan, weet je wel. Zo'n gat in zit. Maar ik heb er wel even een liedje voor voorbij gezond. Ik denk iets met een poppetje. Dus dan kom ik uit op poppetje, elastiek. En dat zit in dit liedje van Jantje Koopmans. MUZIEK

0: van René Leblanc.
1: Wie?
0: René Leblanc. Ja. Jordi uit Aalten vroeger om. En ja, als je naar René Leblanc kijkt, hè, dat was het, opeens een grote hype natuurlijk in 2020-21. Hij was even wereldberoemd. Maar goed, hij is nog steeds bezig. Maar hij had even meer de aandacht op Duitsland gevestigd, lees ik hier. En ja, dan heeft hij zelfs een award gekregen ook. Dus hij is wel constant bezig. En Jordi is er eentje uit Aalten die vraagt even om met Tropical Nights van René Leblanc. Goed. Nou, wat dan? Hoe was het ook alweer? Even kijken hoor, ik had hier nog meer belangrijke verzoekjes. Andrea Jurgens wordt hier gevraagd door Benny Bourgogne. Dan moet ik even kijken, want dat draaien we nooit. Ik weet niet eens wat haar grootste hit is. Wat is haar grootste hit eigenlijk? Is dat ook Ademloos of is dat alleen van Helene Fischer? Of ook van haar? Nou, wie kan me even helpen? Want ik ken de muziek niet echt van Andrea Berger. Wat ik wel ken is de muziek van... Hoe heet ze? Van Melissa Smilda. En Melissa is er natuurlijk ook bij, want ja, we zijn al druk bezig aan het bouwen voor dat weekend wat eraan zit te komen. Zondag is natuurlijk de grote zomertour in Roden. Hè, weer wordt mooi. Alle omstandigheden zijn super. Dus als je geroepen voelt, dan kom even naar dat gezinsfeest. Gratis toegankelijk, begint al om 12 uur. Op het evenemententerrein in Roden, kan niet missen. Als je van Roden richting Norg rijdt, dan zie je het aan de linkerkant al het hele circus staan. En daar zal alles bij zijn. Heel veel artiesten ook. Ook de Wijngaard vrachtwagen en zo. Dus superleuk. Maar kom op tijd, staat hier. Want Rutger, die je net hoorde, Rutger van Barneveld, komt al heel vroeg. En ook Stef Eckel en alles. Dus kom op tijd. En neem iedereen mee die van gezelligheid houdt. Die van het Nederlands lied houdt. En dan gaan we daar een mooie middag van maken. Daar in Roden, op het evenemententerrein. Melissa Smilla, zij staat ook in de line-up, net als Elcho. Hè. Dat zijn echt wel echt van die lokale grote helden, zeg maar. En daar zijn we natuurlijk blij mee. En om Melissa even een handje te helpen en jullie het liedje mee kunnen zingen, laat ik hem nog even een keertje horen. Hè, als de zon weer schijnt. Zondagmiddag daar.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
3: Je kent ons natuurlijk.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, voor dat weerbericht moeten we natuurlijk even onze deskundige zelf. Dat is Jan Visser, die weet er alles van.
1: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
2: Jan, goedemiddag.
3: IJssel, goedemiddag.
2: Wat staat ons te wachten dit weekend, Jan?
3: Mooi weer, zomers weer.
2: Ja. Ja. Ah, top.
3: Dus ja, vandaag hebben we nog te maken, we hadden trouwens vanochtend buitjes in het noorden en noordwesten van het land. Vooral zeg maar grofweg rond het IJsselmeer in een brede cirkel. Komt toch hier en daar nog wat aardig wat neerslag uit. Geen groot.

0: hoeveelheden, maar 3, 4 millimeter. Onder meer Den Burg op Texel. 5 millimeter op de Kooi bij Den Helder. Ook in de Friesland hier en daar 3 tot 4 millimeter Stavoren onder meer. Nou, er zitten nog steeds wel wat buitjes, boven Flevoland met name, ook boven Groningen hier en daar nog. Maar voor de rest is het vrijwel overal droog. Nog wel bewolkt, alleen in het westen van het land begint de zon er niet goed door te komen. En die opklaringen breiden zich vanmiddag verder uit. Dus gaandeweg de middag op steeds meer plaatsen zonneschijn. Temperaturen zijn gebieden met bewolking en buitjes, zoals bijvoorbeeld ook in het noordoosten van het land, nog beneden de 20 graden. Maar de beeld tikt alweer de 20 aan en in het zuiden is het alweer 22 graden. En dan kan het vanmiddag nog zo'n 24 tot 25 graden worden. En op de Wadden 20 tot 21. En in de gebieden waar het nu bewolkt is, loopt de temperatuur ook op tot waarde rond 20 graden en iets hoger. En de wind is zwak en aan de kust meest matig uit het noordwesten. In het weekeinde profiteren we van een hoge drukgebied dat zich verplaatst vanaf de kanaalregio via ons land naar de Oostzee in de Baltische Staten. Het is dan droog en zonnig weer, zowel zaterdag als zondag, Hessel. Misschien zondagavond in het zuidoosten. Kleine kans op een onweersbui. Maar voor de rest is droog en warm. We beginnen de nacht van vrijdag op zaterdag overigens nog wat frisjes. Want in het noordoostelijk deel van het land kan het plaatselijk afkoelen naar 5 graden. En dan morgen wordt het tussen 24 graden op de Wadden en 29 in het zuidoosten. En zondag is het op veel plaatsen in het binnenland 29 tot 30 in het zuiden, 31 tot 32 graden. Ja. Verder morgen een zwakke tot matige zuidoostenwind. Zondag is de wind zuidwest. En dan maandag weer ietsje minder warm, maar nog wel altijd boven 25 graden. Kleine kans op een bui. Ja, en daarna de volgende fase met hoge temperaturen. Vooral rond 13 augustus kan het wel weer eens op veel plaatsen tropisch warm worden in het zuidoosten. Wellicht 34 tot 35 graden. En pas op de lange termijn, richting 16 augustus, ja, ik hoor je al verzuchten. Op de lange termijn, dan begint het wat te verkoelen. En vooral ook nemen dan de regenkansen toe. En dat is natuurlijk wel essentieel, nu, ja. Zo langzamerhand.
1: Nou, zijn we er helemaal op de hoogte, Jan. Hey, kom je ook even naar Rode zondag?
0: Ja.
1: Ja? Echt?
0: Een eentje, hoor. Ja.
1: Nou, ja, op je fiets.
0: Ja, ja. Flink trappen.
1: Ja, even de afsluitdijk over. Ja. Niet zo ver, man. Dat is wel te doen. Als je 's morgens om 8 uur vertrekt, ben je er wel om uur of 1.
0: Ja, je kan het mooi zeggen.
1: Hey Jan, ik wens je een heel fijn weekend. Ja. Misschien zien we dat wel, oké? Okay?
0: Ik heb nog een spreuk voor je.
1: Oh ja, dat vergeet ik helemaal.
0: Is het warm en voorspoedig weer, dan brengt augustus de eerste peer.
1: Peer?
0: Ja, en trouwens over peren gesproken, ja. Ik kreeg net nog foto's van Jannes Wiersema uit Rode School.
1: Ja.
0: En die liet prachtige foto's van gerooide aardappelen zien. Frieslanders en Doré. En die zien er prima uit. Goede oogst. Dus ondanks al die narigheid is daar in ieder geval de aardappeloogst goed gelukt.
1: Ja. Ik wist dat die zou komen. Ik ben wezenloos wezen zoeken naar een peer. Een liedje met een peer. Maar ik ben geëindigd op een nummer met een perzik. Is dat ook
0: okay.
1: Goed?
0: Oké, ja, dat is prima.
1: Sorry,
0: ja.
1: Goed weekend. Ja.
0: Zelfde.
1: Hoi. Te geloven dit. Gerard Cox met een mooie ouwe.
2: Ik heb in mijn korte leven toch al heel wat meegemaakt. Zo word je opgehemeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevoerd.

met de voetjes omhoog op het strand. En beschreven door iemand van Mooi Wark, hè? Dat is ook mooi, hè? De tekst is gemaakt door Arnold. Bizar. Je hoorde Belinda Kinaar. En dit is Jeroen van Zels met Griekse Nacht.

0: Nieuwe van Alex, zanger Alex en Fiesta aan de Costa. Ik krijg een bericht ook van Hermien, die luistert, ze luistert ook mee, in Veenoord. En Hermien die komt met een oude bekende. Ze zegt, hoi, ik zou heel graag het nummer De Reiger willen horen van Roy Raymonds. Ik ben aan het werk in de schoonmaken. Met dit nummer maakt het net even wat leuker allemaal. En dan, dan vlieg ik er doorheen, zegt ze. Hermien, goed idee. Lang geleden ook, hè. Maar neem even pauze en ga even in het gras liggen. En kijk even omhoog dan, want...
1: Ik lig in het gras. Kijk naar de blauwe lucht.
0: Dat doet Roy ook namelijk, snap je?

0: die vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hornfabriek.com.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De zon.
5: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In het nieuwe voetbalseizoen dat vanavond begint, komt de KNVB met nieuwe spelregels die we al kennen van het WK. Doel is om meer vaart in wedstrijden te krijgen. Zo mogen wissels niet langer dan 10 seconden duren en moet de bal binnen 5 seconden worden ingeworpen als die uit is. Een man uit Gouda die zijn broer een jaar geleden doodstak, moet 6 jaar de cel in en daarna naar een TBS-kliniek. Volgens de rechtbank was het een misdaad in de buitencategorie. Het slachtoffer had over zijn hele lichaam tientallen steekwonden. De veroordeelde man heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije en migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke overtocht en zaten soms vastgebonden op de bootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt. Burgemeester Halsema van Amsterdam eert de overleden acteur Peter Faber. Ze noemt hem een markante inwoner met een groot hart voor Amsterdam. En schrijft over een minder bekende kant van hem. Met zijn eigen stichting hielp hij ontspoorde jongeren weer wat van hun leven te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
11: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wauw.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles.
15: Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
19: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
20: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Even een glimp op dat scherm hier op de A6. Emmeloord naar Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug is een ongeval gebeurd. 20 minuten, 3 kilometer file. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem, daar ook wat problemen tussen Oosterbeek en Waterberg. Daar staat 26 minuten. En op de A12 Oberhausen Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. Ook daar aanschuiven. Over zo'n 11 kilometer vertraging, 22 minuten wordt er aangegeven. Dan op de A50 Oost naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 35 minuten opstopping. En de A76 Geleen naar Keulen, daar ook vaste prik bijna. 22 minuten, 5 kilometer file. Nou, dan nog even wat flitsers. Die heb ik hier ook binnengekregen van Flitsmeister. Daar gaat hij. Op de A1 bij Amersfoort is het oppassen bij 39,9 van Amersfoort naar Eemnes. En op de A1 bij Holten staan ze ook te controleren 118,3. En bij Weert, vanaf Weert naar Echt op de A2, daar bij 202,1. En op de A4 tussen Schiedam en Pernis bij Rotterdam 73,8. Dan nog eentje in de polder bij Lelystad, Lelystad naar de Berg op de A6 62,2. En even verderop richting Emmeloord, daar staat er ook eentje tussen Emmeloord en Lelystad 109,4. Drachten wordt ook in de gaten gehouden. De A7 Drachten Groningen bij 168,1. En we kunnen je eventueel geld besparen op de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel. Diemen Amstelveen 22,8. En dan nog een paar op de weg van Amersfoort naar Utrecht bij Soesterberg. Dat is de A28. 11,6, dat is net voor die heuvel. En op de A28 Hogeveen naar Assen bij Spier. Ook daar vanmiddag 153,5. En dan nog een paar op de A50 Apeldoorn Arnhem bij 185,2. En op de A67 Eindhoven naar de Belgische grens bij 18,2. En de laatste komt weer vanaf Heerlen naar Maastricht bij Valkenburg, de A79. Met de meterpaal 8,4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Hessel Bijkstra!
22: Ja, we laten hem nog maar een keertje voorbij komen. René Vroger en Welen met dat mooie liedje Hoe de Liefde Gaat. Goedemiddag.
23: Dit is de muziek van...

de clip te bekijken. Kun je ook doen als je bij ons even inlogt. Op de app dan zie je de clip ook voorbij komen. En daar zit Jeffrey Parmentier in op de toeter. Ik weet niet of hij hem live ook echt meespeelt. Dat zal dan wel, anders ga je niet in de clip zitten, denk ik. Maar... Dus de toeter, het toeterwerk, dat liedje van Stef Hekkel. Hè, de klok die tikt maar door. Is dus van Jeffrey Parmentier waarschijnlijk. Hey, ik krijg net even een goed berichtje hier binnen. Want collega Tirke Wouder komt net even de hoek om. Die zegt, hey, we hebben wat leuks, man. Ik zeg, wat dan? Nou, hij zegt, er is nog eentje toegevoegd in rode aan de line-up. Ik zeg, wie? Nou, hij zegt, dat geloof je niet. Ik zeg, wel, wie, wat, waar, waar en zo. Nou, het heeft te maken ook met mijn verzoekje hier. Hij zegt, Thomas Karst komt op de tour. Thomas Karst, de zoon van René Karst. Hè? Zelfde timbre, zelfde verschijning zo'n beetje. Dus we zijn heel benieuwd. Hij komt bij ons optreden in Rode. En dat is natuurlijk prachtig, want ja, dan wordt de familietraditie Karst wel doorgezet. Want René was altijd vaste gast op onze zomertour. Vooral ook in het verleden in Rode en zo stond hij altijd bij. En nou kan Thomas dat misschien evenaren. Dus hij komt ook langs. En ik heb hier een verzoekje binnen van Hilbert. Tolkamer die vraagt om kolen op het vuur. Dus een barbecue liedje van zijn vader, dus van René Karst. En dus Thomas, kom bij ons optreden zondag op de zomertour. Maar kom op tijd, dan mis je niks, want het is de moeite waard. Gratis toegankelijk. En een sfeertje? Ja, fantastisch. Dat weet ik nu al.

Mike Versteeg, hartslag van je heupen. Willy Thijs uit Millingen aan de Rijn. Die zit in Zweden bij Nol en bij Wilma. En die willen graag een liedje aanvragen voor de mannen van Twiga Travel Cars in Ooi. Jan Biggel.

0: dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scotora.nl.

0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
1: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, tof jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met

altijd Amore. En ze zal er ook bij zijn aankomende zondag in Rode op de Zomertour. We zijn best trots op. En een bericht vanuit Spanje weer. Hè? Er zijn heel veel mensen toch op vakantie in Spanje. Carla de Migas, als ik het zo goed zeg. Esther Schellevis. Ze zegt, hoi, we zitten hier met onze jongste zoon Lex... met een drankje aan het strand. Nou, of ik nog even wat meer licht wil laten schijnen. Door middel van het draaien van het liedje van René van het Plein. Die had ik hier laatst nog op visite. En die vliegt van het ene land naar het andere land... kilometervreter is het eigenlijk. Door de lucht, denk ik. Schijn Ligio mij heeft hij uitgebracht van drukwerk. En dat is volgens mij, mijn optiek is dat de nieuwe kroegenknaller. Dus iedereen kent het. Als je de eerste klank hoort, heb je gelijk de neiging om mee te zingen. Dus ervaar het zelf, want hier...

van Epton. Dat is een hele bijzondere artiest. Hè? Die doet zijn ogen dicht, die kijkt omhoog, naar boven. En die rammelt daar gewoon een stuk tekst uit zijn mouw, zeg maar. En heeft hij weer een nieuw liedje. En zo poept hij de een naar de ander uit. Hè? Niet bang voor de duivel, hebben we net gehad. Nou is deze alweer uitgekomen. Het gaat zo snel met hem. Ik dans altijd door het leven, zo heet het liedje. Goed, over nieuwe muziek gesproken. Af en toe dan komt er ook weer wat verrassends binnen. Vooral op de vrijdagen is dat het geval. Ik heb hier nu de nieuwe single van Harte 10. Had je die al gehoord? Nee, hè? Het heet Viltje en het, ja, het is ook wel weer heel bijzonder. Dus ik laat je even meegenieten. Laat me ook even weten wat je ervan vindt. Weer een hele andere richting op.

vast wel meegekregen. Want dit weekend is niet alleen de Zomertour in Rode, maar ook het weekend van Jan Smit, hè? 30 jaar zit hij in het vak. Hè? En hij is nog maar jong ook. Dat is best wel bijzonder. Hij was 10 jaar, toen begon hij al met zingen, zeg maar 1996. Dus hij staat al 3 decennia op het podium. Zijn officiële jubileumconcerten die beginnen vandaag. Ja, en ik heb de eer met collega Teken om daar ook even naartoe te mogen vanavond. Dus we gaan even kijken, we zijn heel benieuwd. In het Marinapark in Volendam is dat. Er worden, even kijken, verrassingen getoond daar. Dus ik ben heel benieuwd. De Marcel Visser Band is er natuurlijk bij. En wat, we weten dat Frans Bauer erbij is. En 3J's waarschijnlijk. En Jan Keizer. En noem maar op. Dus we zijn benieuwd. Maar als je terugdenkt aan die tijd dat hij begon, ja, dan was het nog Jantje Smit, weet je nog? Jantje met dat liedje over die oma, deze. Dus we wensen Jan alle felicitaties toe. Want het is best wel bijzonder, dat heeft geen andere artiest, denk ik, gegevenaard. En we wensen hem natuurlijk met zijn team en band en alles en alle gasten en artiesten een heel mooi weekend toe. Ik zing dit lied alleen voor jou. Prettig weekend allemaal.

0: wat ik wil.
1: Oké dan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Heb je trek?

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker.
7: Ja, zeker! De Hypotheker!
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Radio NL.
4: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De Zomertour.
4: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In een paar huizen van een woningbouwvereniging in Den Haag zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt Omroep West. De huizen zijn begin dit jaar geïsoleerd met schuim en door het uitharden komt een kleurloos gas vrij waar je misselijk van kunt worden. En daarom worden alle huizen nu gecontroleerd. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Daar vond de douane 800 kilo coke in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De coke werd zondag al gevonden en alles is inmiddels vernietigd. En er heeft nu ook een minister gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman en Peter Faber. Rianna Letchert van Cultuur. Ze zegt dat Kaagman niet alleen een poppycoon was, maar zich ook inspande voor andere artiesten. En Faber had ook een geweldige carrière met rollen in Max Havelaar en Schatjes, zegt ze. Het weer nu van Weer Online. Flinke zonnige periode en tussen de 20 en 24 graden. Het is de opmaat naar een warm weekend, waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
10: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
11: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
12: Soedal, de bouwverslimmers.
11: Soedal, de bouwverslimmers.
13: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
14: Nieuw, de Melanzane Pizza van

0: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl. Dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
2: Hey ondernemer,
3: hallo?
2: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Goedemiddag, 3 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit zijn de files die opvallen momenteel. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Valkenswaard en De Hocht, 10 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg, 22. De A12 Duitse grens Utrecht tussen Beek en Grijshoord, ruim een half uur. En de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam, 20 minuten. En dat komt daardoor een kapotte vrachtauto. Controles geweld in de Flitsmeister-app langs de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 39,8. A6 Lelystad-Muiden 62,2. De A7 Heerenveen-Groningen 168,1. A16 van de grens naar Breda bij 72,2. En de A44 Den Haag-Amsterdam bij 20,4. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ivan
9: Oh, lekker, lekker. Het is weekend op Radio NL met helemaal Hollands, Hazes en uw schuitmaker.
10: Dit is de muziek van

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.
3: Jouw weekend begint hier.

Ex-Hollands nieuwe, helemaal Hollands en Titanic. Och, dames en heren, het is weekend. Ja, en dan maakt het natuurlijk niet uit of je in je vakantie zit, wanneer je zelfs op maandag het weekendgevoel hebt, of dat je gewoon keihard aan het werk bent en eindelijk toe bent aan de vrijdagmiddagborrel. We gaan het weekend samen vieren hier op Radio NL in Gezeur zonder Leur. Met muziek van Lucas en Gea zometeen Team Rush Hour. En Wesley Klein, die hebben een nieuwe, die ga je zometeen ook horen. En weet je nog, een paar weken geleden, en dat was ook nog bij Lars in de ochtendshow te horen, toen ging er een hit, een hele oude hit van Rutger van Bangen.

was echt alleen in ontzettend slechte kwaliteit te krijgen. Ook een beetje een gênante video die erbij hoorde. Ik weet niet of je die hebt gezien, maar in de Rutger stapje naar links, stapje naar rechts zet. En dat was het dan ongeveer ook wel. Maar er is nieuws. Anno augustus 2026 is er namelijk een nieuwe versie uitgekomen van dit liedje. Ik ga hem hier zo meteen laten horen. En dit is de koning, de king, André Hazes. Ik meen het.

komende zondag meezingen met Lucas en Gea tijdens de Radio RL Zomertour. Want ze zijn erbij. En jij hopelijk ook op het evenemententerrein in Rode. We beginnen om 12 uur en je gaat onder andere zien Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Wesley Bronkhorst, Frank van Etten, Samantha Steenwijk, Jantje Biggel, Even Serieus en dus ook deze Lucas en Gea aankomende zondag bij ons te gast tijdens de Radio RL Zomertour. Hey, weet je nog, een tijdje geleden ging er een video viraal van Rutger van Barneveld. Er is een hele oude videoclip van hem opgedoken van Zomer, Zon en Strand. Daarin was hij echt nog een heel jong broekie, net begonnen met zingen. En een van zijn allereerste singeltjes. En dat was ook te zien, hè? Beetje ongemakkelijk heen en weer stappen in de videoclip van dat liedje. Maar goed, ja, je weet hoe het internet werkt, hè? Als er iets ongemakkelijk en lacherig is, dan gaat het direct viraal. In dit geval dus ook dat videootje van Rutger van Barneveld. Maar goed, Rutger is slim, hè? Die denkt van, ik ga hier wat mee doen. Ja, dat videootje, dat is het misschien net niet. Ik breng gewoon een nieuwe versie uit en die is er inmiddels. Rutger van Barneveld en Zomer, Zon, Strand 2.0.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Radio NL.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.

0: Eigenlijk zo'n romantisch liedje, hè? Adem, mijn adem. Ja, tenzij het natuurlijk die zondagochtend 7 uur adem is na een avondje in de kroeg. Want dan is alle romantiek in één keer patsboom weg, kan ik je vertellen. Peter Schaap en Adem, mijn adem.
1: Het is weekend, we mogen weer. Hoi, Aicho.

klassieker Frans-Duits. En jij denkt maar dat je alles mag van mij bij Radio en... Even, dit gaat niet goed. Ja. Ja, nu moet ik dat. Kijk, dat was hij al. En Frans Duits is bij Radio NL. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Het is vrijdagmiddag. Je luistert naar de middagshow. Gezeur zonder leur. Die nog lekker even een dikke week van zijn vakantie aan het genieten is. Maar wel met ra ra ra. Van wie is de la la la? Terwijl iedereen op vakantie is bij Radio NL. Hebben wij de prezenkast professioneel geplunderd. En het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt nog niet te koop. Maar wel te winnen. In het spelletje ra ra ra. Van wie is de la la la? Nu al een doorslaand succes. Zo'n succes dat ik vanochtend mijn e-mail opende. Hè. Je mag altijd even wat sturen als je dat wil. ivo@radio.nl.fm van Remco uit Oosterhout. Die heeft namelijk een voorstel gedaan voor ra ra ra. Van wie is de la la la? Superleuk voorstel. Echt een leuk liedje. Maar Remco, het is nu wel belangrijk dat je weet dat je hierbij wel uitgesloten bent van deelname. Maar goed, hè, hierbij wel even je one minute of fame. Remco uit Oosterhout, die is vandaag verantwoordelijk voor de keuze in ra ra ra van wie is de la la la. En dat kan jou zomaar dat gloednieuwe Radio NL t-shirt opleveren na vieren. De nieuwe Yves Berendsen na de Havenzangers. Wat ik doe.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. De politiek maakt zich steeds meer zorgen over wat we intussen gluurbrillen noemen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera die bijvoorbeeld gebruikt worden om vrouwen stiekem te filmen. Het CDA vindt het echt niet kunnen en wil een verbod, meldt RTL. De makers van de brillen zijn Ray-Ban en Meta. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van het datalek bij een bedrijf dat pakjes stuurt. De Duitse webwinkel Zalando, Ajax en ING zijn ook getroffen. Het lek werd deze week gemeld door bol.com en de Bijenkorf, en de gestolen privégegevens zouden intussen verkocht worden op het dark web. De baas van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava. Dat meldt de Volkskrant. Opvallend omdat hij eerder juist waarschuwde dat je heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige informatie te delen in een tijd dat Rusland steeds brutaler wordt. Door Strava kun je onder meer zien waar iemand woont. En in Delft zijn meer dan 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in bestelbusjes die geparkeerd stonden in een bedrijfspand. Volgens Omroep West was er ingebroken en toen de politie kwam werden de busjes en sigaretten gevonden. In Ridderkerk werden deze week nog meer sigaretten gevonden, bijna 3 miljoen. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Radio.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
4: klus, onze tools. Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
5: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
15: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
18: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
14: Goedemiddag, 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. De drukte van vanmiddag is inmiddels afgenomen. Toch staat er nog 77 kilometer aan file. En dit zijn de files die opvallen. A12 Duitse grens Utrecht tussen Oud-Dijk en Grijsoord, 25 minuten. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout, 10. En de A76 Geleen-Aken tussen Kunderberg en de grens, 11 minuten door de politiecontroles. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 40.0. A7 Heerenveen-Groningen, 168. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213.2. En de A67 van Eindhoven naar de grens bij 18.2. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister. Goeie reis.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Eva Pasveer!
14: Lekker, lekker, lekker richting het weekend. En de muziek van eigen bonen met Ferry de Lid na De Kreuners.
20: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Jouw weekend begint hier.

0: eerlijk, eerlijk. Ik begrijp ze wel hoor, Ferry en Shaq. En Baco in Monaco hoor je bij Radio NL. Ik weet niet of je dat ook hebt, maar als je op vakantie bent... Hè, en dan maakt het niet zoveel uit of je nou op de camping in Harkema zit... of dat je ergens in een 5-sterren luxe resort in Ibiza zit. Dan maakt het niet zoveel uit. Maar als je op vakantie bent, dan smaakt dat drankje toch lekkerder. Hè? Dus als je een Baco in Monaco doet, is het toch lekkerder dan een Baco gewoon op je balkon. Het was Ferry de Rits bij Radio NL op vrijdagmiddag... waar we zometeen het spelletje gaan spelen... met kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Je bent echt een van de allereerste Nederlanders die hem te pakken kan krijgen. Als je meedoet met Ra Ra Ra van Wie is de La La La. En verder heel veel lekkere vrijdagmiddag tunes zoals Arne Jansen.
1: Ik zit hier op

0: Guido van der Graaf bij Radio NL.
1: Het spelletje van de dag.
0: Het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt ligt hier nog te shinen in de studio van Radio NL. Maar hij kan binnenkort van jou zijn als je meedoet met ra ra ra van wie is de la la la. Er wordt heel wat afgelalaat in Nederlandse muziek. En daarom tijd om die lala's een keer in het zonnetje te zetten. In het spelletje wat je dus ook dikke prijzen kan opleveren. Spelletje is simpel, zometeen hoor je een la la la. En ik heb het al gezegd, credits vandaag naar Remco uit Oosterhout. Die heeft deze aangedragen. Stuurde een mailtje, leuk om van je te horen. Dus als je ook een idee hebt voor een la la la die een keer in het spelletje moet zitten, stuur het vooral eventjes naar ivo@radionl.nl. Ik ben benieuwd naar je creatieve vondsten. Je hoort dus zometeen een la la la. Herken jij de la la la? Dan stuur je titel en artiest door. En het kan afkomstig zijn van een Nederlandse artiest of Nederlandse band. Maar let op, het kan een Engelstalig liedje zijn. Dat is het enige wat ik je meegeef. Ben je klaar voor? Dit is de opgave van vandaag. En als je het weet, titel en artiest in de radio.

Oké, die is een makkie volgens mij. Denk je te weten, titel en artiest kun je nu doorsturen in de gratis Radio NL app om kans te maken op dat gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Succes!

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
13: Radio NL.
12: Weerbericht.
14: Het is tijdelijk wat koeler met vandaag maximum temperaturen tussen de 21 en de 25 graden. Daarbij is het wisselend bewolkt met in het noorden van het land kans op een buitje vanmiddag. Vanuit het westen wordt het in de loop van de middag wel zonniger. En de komende dagen is het vaak zonnig zomerweer. Vooral landinwaarts kan het op sommige dagen zeer heet worden. En dus ook aankomende zondag, daar is de Radio NL Zomertour in Roden. Het is 3 minuten over 4:30, hoofdpunten van het ANP-nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Ghana is een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Dat meldt het AD. Hij stond net een enorme partij drugs in te laden. Hij wordt ook gezocht voor een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Het CDA wil een verbod op gluurbrillen waarmee je bijvoorbeeld stiekem vrouwen kunt filmen. Dat meldt RTL. Andere partijen willen eerst weten wat de privacywaakhond hiervan vindt. En er zijn steeds meer slachtoffers van

0: datalek bij een bedrijf dat pakketjes verstuurt. We wisten het al van bol.com, maar nu worden ook Zalando en Ajax genoemd. Ajax zoekt nog uit of er iets gelekt is.
1: Nou, ik ben benieuwd of er wat gelekt is bij Ajax. Zullen we misschien nieuwe spelers? You never know. Goed, het is 4:30 geweest, vrijdagmiddag. En de vrijdagsmiddagspits is in volle gang momenteel. Ruim 70 kilometer file in Nederland, bijna 80. En dit zijn de files die opvallen. A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de grens. 10 minuten door de grenscontroles. A7 Den Oever-Heerenveen tussen Brezeldijk en Kordwerderzand. 20 minuten. En de andere kant op, ook over de afsluitdijk. A7 Heerenveen-Hoorn tussen Brezeldijk en Den Oever. 50 minuten. Dan de A12 Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar de Grijshoort en kwartier. En flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Amersfoort-Amsterdam 40.0. A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.1. Dan de ring A10 Amstel-Koenplein bij 11.2. De A37 van de grens naar Hogeveen bij 32.0. En de laatste A58 Vlissingerbergen-op-Zoom bij 161.6. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister. Hey, dit is de opgave van vandaag in Ra-Ra-Ra van Wie is de La-La-La.

0: lekker man. Dikke hits op de vrijdag. Marco Schuitmaker en Loesoe. Hollandse Nieuwe. En de Hollandse Nieuwe voor aankomende week is ook al bekendgemaakt. Dat is de nieuwe van Django Wachter.
1: Het spelletje van de dag.
0: Met een prachtige Spaanse naam. Bachata Bailando. Aankomende maandag ga je voor het eerst horen als Hollandse Nieuwe op Radio NL. Ra ra ra van Wie is de la la la wordt vandaag gespeeld met Erwin van het Hof. 32 jaar en afkomstig uit Mookhoek. Erwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mookhoek. Ik weet dat Mook, dat ligt in Limburg. Waar ligt Mookhoek?
2: Zuid-Holland, de Hoekse Waard.
0: Mooie Zuid-Holland, de Hoekse Waard.
2: Jazeker. Oh,
0: dan zit je vlak bij zee.
2: Nou, dat is nog wel een stukje rijden.
0: De Hoekse Waard, dat is toch bij de Hoek van Holland en zo daar?
2: Nee, dat ligt wel uit de richting, hoor.
0: Oh, nou ja, mijn topografische kennis laat me steeds vaker in de steek. Ik heb soms het gevoel, Erwin, ik weet niet of je dat ook hebt, dat we gewoon weer die topografie-lijstjes moeten gaan leren zoals we dat op de basisschool deden, weet je wel?
2: Ja, precies. Ja, dat heb ik ook allemaal gehad.
0: En voor zo'n opfriscursus is niks mis mee, geloof ik.
2: Nee, zeker niet.
0: Hey Erwin, jij bent lasser van beroep. Hoe is dat?
2: Klopt. Warm.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker met deze temperatuur.
0: Och man, ja, als het 32 graden is het niet te hard in zo'n pak, denk ik zo.
2: Nee, precies. Nee, dat is wel zweten, ja.
0: De Radio NL t-shirt, dat is misschien beter. Ik weet niet of het veilig is, maar dat gaan we dan wel zien.
2: In ieder geval een stuk koeler.
0: Zo is het. Dit is de opgave.

0: heel eerlijk. Ja. Remco uit Oosterhout heeft het ons makkelijk gemaakt, Erwin.
1: Ja, moeilijk was hij niet. Nee.
0: Goed.
1: Dat was niet moeilijk.
0: Titel en artiest wil ik van je weten.
1: Guus Meeuwis, de Donder en de Bliksem.
0: Ja, natuurlijk!

0: komen zijn. Maar je hebt gewoon het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt gewonnen. Van harte gefeliciteerd, man.
1: Ja, helemaal super, dankjewel.
0: Dus we doen er ook nog even een paar andere Radio NL goodies bij. En je gaat Guus Meeuwis door weer vergeten hierbij.
1: Nee, zeker niet, zeker niet.
0: Oké. Okay. Maak er een mooi weekend van, Erwin. Hoi, hoi.
1: Ja, dankjewel. Eens gelijks.
0: En maandag een nieuwe ronde.

0: eerlijk is, Erik. Applausje waard, mooi dit hoor. Dat was Jopke en Roland en Lotje bij Radio NL. Heel eerlijk, ik heb me vandaag een beetje zitten verbazen over mijn collega's hier bij Radio NL. Je mag best weten, we zitten hier in een vrij groot pand. Nou ja, daar zitten ze natuurlijk meerdere studio's. Hè. Anders wordt het natuurlijk lastig radio maken. Voor jou daar aan de andere kant van de radio. Maar we hebben hier ook een kantine. We hebben hier een koffieautomaat. Er zijn toiletten en een hele lange gang met allemaal kantoren. Hè. Daar zitten de mensen die bezig zijn met de jingletjes die je tussen de muziek hoort. Daar zitten mensen die bezig zijn met de muziek. Daar zijn mensen die bezig zijn met de reclame. En er zijn mensen die alleen maar bezig zijn met de zomertour. En aankomende zondag dan gaat dat onze climax komen. De Radio NL Zomertour in Roden. Gratis toegang. Je kunt er voor niks naartoe als je dat zou willen. En optredens van onder andere Mr. Zwoele Zomerdachten, Rutger van Barneveld, Corrie Konings is erbij, Wesley Bronkhorst, Frank van Etten, Samantha Steenwijk, Pascal Redeker, Jan Biggel. En ik zie nu allemaal mensen appen in de Radio NL van joh, wie komen er allemaal? Hoe kan ik daar komen? Vanaf hoe laat begint het? Ik kan je één ding vertellen. Check radionl.fm. Daar staat de volledige agenda, de line-up, hoe je er komt en eigenlijk alle details die je nodig hebt om aankomende zondag bij de zomertour te zijn. En mocht je nou niet naar Roden kunnen komen, check dan radionl.tv. Vanaf 12 uur zijn we bij je aankomende zondag. En de hele middag kun je genieten van alle artiesten die daar bij ons op het podium optreden. En geloof me, dat wil je niet missen. Goed, tijd voor andere zaken. Dames en heren, het is bijna 5 uur. En dat betekent... Uurtje lekker los. Zometeen dan bepaal jij 60 minuten lang de muziek op Radio NL aan het begin van je weekend. Wat wil je horen? Met welk liedje wil je het weekend inknallen? Kom maar door in de gratis Radio NL app. Laat weten wat je wil horen. Wie weet hoor je het zometeen.
1: 088 0200
2: 100. Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL. Klik rechts onderin op berichten. En de DJ leest het meteen.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De zon.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam. En de droogte hakt er flink in. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt, 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. Ghana heeft een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Hij stond net een grote partij coke in te laden met een waarde van 6 miljoen, meldt het AD. Het zou gaan om de man die ook betrokken was bij een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Hij was op zoek naar een andere man met wie hij ruzie had. Ajax en Zalando hebben ook last van een datalek bij een pakjesbedrijf. Zalando zegt dat klantgegevens geen gevaar lopen. Ajax weet het nog niet zeker, dat wordt nu uitgezocht. En eerder waarschuwden De Bijenkorf en Bol al voor het lek. Op het darkweb zouden al klantgegevens te koop worden aangeboden. De politie heeft beelden vrijgegeven van verdachten van een woningoverval en ontvoering vorige week in Rotterdam. Een vrouw van 20 werd op een carpoolplaats meegenomen. Later die avond werd haar huis overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden. De verdachten gingen er vandoor met grote, felblauwe vuilniszakken. Daar zat de buit in. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Van
0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
10: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
21: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Goedemiddag, zometeen het uurtje lekker los op Radio NL. Eerste ANWB verkeersinformatie. De drukte van eerder vanmiddag is inmiddels al afgenomen. De files die nog opvallen staan op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 20 minuten door een ongeluk. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de grens sta je een kwartier voor de politiecontroles. A12 Duitse grens Utrecht tussen Duiven en Grijshoort 12 minuten. En de A76 Geleen-Aken tussen Kunderberg en de grens 25 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Hengelo Apeldoorn bij 95.1. A6 Lelystad Muiden 62.2. De A9 Amstelveen Alkmaar bij 62.5. A10 Amstel Koenplein bij 11.2. En de A28 Zwolle Assen bij 153.5. Goeie reis.
24: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Ivan Pasveer!
23: Oké, pak nu de Radio NL app erbij en stuur een bericht met wat jij wil horen in het uurtje. Lekker los!
24: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd. Het is 5 uur geweest.
2: De tijd.

0: van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Kan je nog even de groeten doen?
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.

0: voor Michelle, Justin de Wild en Cherio. Uurtje lekker los. Lekker jongens, we gooien het gas erop. Het is vrijdagmiddag, het weekend is officieel begonnen. En dat gaan we vieren in het uurtje lekker los. Alles mag, hè? Van oude piratenrammers tot aan hete vlammende hits van nu. En van kwaliteitsmuziek tot dikke hectiek. Het is maar net waar je zin in hebt. Kom maar door in de gratis radio. Want tot 6 uur ben jij echt de DJ. Vraag aan wat je wil horen en hoor je favoriete liedje terug op Radio NL. Zo simpel is het. Laten we snel even kijken wat er zoal binnenkomt. Ik zie Steef uit Puttershoek. Goedemiddag.
1: Hey Ivo, goedemiddag. Nou, wat ik wil horen is Arjan Oostrom met de Vrijmibo.
0: Oh, leuk, leuk, leuk. Die gaan ze meteen even draaien. Arjan Oostrom. Dan heb ik Gjalt uit Friesland. Hey Gjalt.
2: Goeiedag man. Ik hoorde laatst een mooi nummer op jullie zender.
0: Nou.
2: En dat was De Zomer van Oria Lele. Die wil ik wel graag horen.
0: Ja, maar die heb ik echt net een drie kwartier geleden gedraaid op Radio NL. Moeten we die nog een keer draaien? Ja, kijk, officieel volgens de regels van het uurtje lekker los mag alles. Dus ja, ook liedjes die je drie kwartier geleden hebt gedraaid. Weet je wat, we gooien het even in de groep. Stuur maar eventjes nog een keer of niet meer. Dus K3, nog een keer of niet meer. Doen we gewoon even volgens het aloude principe meeste stemmen gelden. Ilonka uit het mooie Zwolle Bigrollen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, mag ik voor jou alvast even een stem noteren? K3 nog een keer of absoluut niet weer?
3: Ja, doe nog maar een keertje. Okay, altijd gezellig.
0: Zet ik die stem er eventjes bij. Gaan we het eerst even over jou hebben, want jij bent echt iets geks aan het doen. Een caravan aan het pimpen. Hoe zit dat?
3: Nou ja, we hebben een caravan van 20 jaar oud. En die willen we een beetje naar deze tijd toe halen. Dus schilderen, behangen, vloertje erin, de toiletruimte aanpakken, alles.
0: En dikke neonverlichting hoop ik.
3: Nou, dat niet. Het is geen kermiswagen te worden, dat niet.
0: Nou, nee, dan is het wel helemaal 2026, hè?
3: Ja, zeker.
0: Hé, hey, er is alleen één iemand die er niet meer bij is. Dat is jouw vader. Die is vorig jaar overleden.
3: Ja,
0: 2 jaar geleden. En je deed het altijd met hem, hè, dit soort dingen?
3: Nou ja, klussen wel. Ja, hij heeft het me met de paplepel ingegoten, dus...
0: En jij vraagt zijn favoriete liedje aan, zodat hij er toch een klein beetje bij is. Daar is het caravan pimpen.
3: Ja, klopt.
0: Nou, wat wil je horen?
3: Jantje Koopmans met Rode Rozen.
0: Uurtje lekker los!

0: Eerst niks te zien, mensen.
1: Uurtje, lekker los.
0: Doorlopen.
2: Tijd voor muziek.
1: Helemaal mis.
3: Salut die propati. Hangt hij niet, daar staat hij. Hoppakee, daar gaat hij.

0: Dit is zo'n heerlijke evergreen. Het was Bloem op Radio NL. En even aan mijn moeder vragen. Aangevraagd door Dario Rietma uit Geesteren. Goedemiddag, samen met moeders vanuit Friesland weer onderweg naar het mooie Overijssel. Zodat wij het liedje mogen horen. Even aan mijn moeder vragen. Groetjes van Daniel en Corrie. Nou, ik hoop niet dat je dit daadwerkelijk aan je moeder hoeft te vragen om dit aan te vragen, toch, Daniel? Ja, ik zit een beetje dubio, jongens. Ik zit een beetje met de handen in het haar. En dat is volledig aan mezelf te wijten. Ja, soms dan ligt het buiten mijn schuld om. Maar in dit geval volledig aan mezelf te wijten. Ik heb mijn grote bek natuurlijk weer geroepen van... joh, sommige liedjes die kunnen gewoon twee keer gedraaid worden. Want Gjalt uit Friesland, die stuurde dit.
1: Goeiedag, man. Ik hoorde laatst een mooi nummer op jullie zender. En dat was De Zomer van Oya Lele. Die wil ik wel graag horen.
0: Een liedje van K3, hè. Zomer van Oya Lele. Deze...

0: Maar goed, het dingetje is, die heb ik dus echt letterlijk net al gedraaid, een uurtje geleden. Het is wel het uurtje lekker los. In theorie zou alles mogen. Dus ook gewoon liedjes die een uur geleden nog zijn gedraaid. Maar goed, weet je wat? Ik doe het alleen met jouw zegen. Laten we eens kijken wat er binnenkomt. Rob uit Delden dan.
1: Ja, goedenavond Ivo. Hier vanuit de Kokkerelkeuken. Tuurlijk, gewoon nog een keertje draaien. Vrolijke vrijdag.
0: Oké, nou duidelijk. Raziek uit Scherpenissen. Nou, nog een keer de zomer van Oya Lele. Willemien uit Nijemeerdum. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Ivo. Doe me nog een keer K3 draaien. Is een leuk liedje. Tot later.
0: Jacqueline uit Aalsmeer, K3. Nog een keer, altijd leuk. Marieke uit Haarlem. Nee, absoluut niet meer. Niet meer K3, alsjeblieft. Dennis uit Noordwijk-Rout. Niet meer. Irek uit Rotterdam, die zegt niet meer. AUB. En ook André uit Ochten, die zegt niet meer. Nick Stewart uit Nichtenvecht zie ik nog binnenkomen. Draaien, altijd goed. Ja, ik weet het niet zo goed, jongens. Dit is letterlijk 50-50 wat het momenteel is in de radio. Als het dit is, dan ga ik hem niet draaien. Zo simpel is het. Maar goed, denk je van, ik moet hem toch nog een keer gehoord hebben? Moet, kan niet anders. Dan stuur je nu K3 nog een keer. Wil je ervoor voorkomen dat het liedje nog een keer op de radio komt, dan zeg je nu K3 niet meer. We doen meeste stemmen gelden en stembussen laten we niet sluiten over een minuutje of 10. Dan gaan we bepalen wat de meerderheid zegt, oké?
3: Uurtje

0: Begin je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Heb je

0: NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2+2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht wordt het steeds wat koeler. Vannacht kan het zelfs lokaal 7 à 8 graden worden. Maar vanaf morgen wordt het steeds ietsjes warmer. Morgen dan wordt het al zomers met waarden van 28 graden... die op bepaalde plekken kunnen voorkomen. Dan staat er ook weinig wind. En zondag wordt het helemaal warm tijdens de Radio NL Zomertour. Het kan dan regionaal 30 graden worden. En dan de hoofdpunten uit het ANP-nieuws na 5:30.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Zuid-Holland moeten twee plekken versterkt worden die verzwakt zijn door de aanhoudende droogte. Het gaat om een kade bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Ze staan niet op doorbreken. Er rijden nog steeds vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug en daarom gaat Rijkswaterstaat nu ook waarschuwingsborden plaatsen bij de grens. De brug is gesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is. En in België is een Nederlander opgepakt die een tijdje geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Hij werd gevonden op een camping. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing. Okay.

0: moment. Dan een blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie. Staan niet zoveel files meer. De langste die vind je op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken, 10 minuten. En de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oudijk en de grens, 10 minuten door de politiecontroles. Controles gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.1. De A6 Lelystad-Muiden 62.2. A7 Heerenveen-Groningen bij 168.1. En de A27 Utrecht-Gorkum bij 56.8. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
1: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan. Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klop.
2: Komt-ie dan, hè?
3: Calidad y garantía.
4: Op een

0: uit Assen, Yves Berendsen en Terug in de Tijd.
1: Uurtje lekker los. Ja! Complete chaos.
0: Jongens, ik ben enorm tegen polarisatie. Maar er is momenteel wel een soort van polarisatie gaande in de Radio NL app. Een verwoede strijd is er momenteel gaande. Tussen kamp K3A en kamp K3Nee. En die strijd is heftig, kan ik je vertellen. Ik heb dit ontketend. Ik neem alle verantwoordelijkheid op mij. Maar goed, we moeten wel even netjes gaan oplossen. En eerlijk vooral, hè, dat is het allerbelangrijkste. Laten we even kijken wat er binnenkomt. Ik zie Yvonne uit Grijpskerk, K3, nog een keer. Christa uit Almelo, K3 nog een keer. Freya uit Leek wil nog een keertje. Corné uit Oosterhout wil het. Pieter uit Slootdorp, die zegt absoluut niet meer. Esmeralda uit Hilversum, geen K3 meer. Don Gerrits uit Azenlo, niet meer K3. Jopie Hinten uit Schavendeel, ja, draai nog maar een keer. Helena uit Witmarsum, K3, nog een keer. Heb ik Jeroen Westerlaken uit Kouterbach, K3, niet meer. Carlo van Geel uit Scherpenissen, hoi Ivo, graag nog een keertje draaien. Die meiden van K3 zijn top. Corrie uit Lisse, die wordt persoonlijk lekker draaien. Niet zo lullig doen, joh. Zelf omgevraagd. Groet uit Lisse. Het is duidelijk. Maaike uit Nederweert, K3 wel. Mark uit Lisse, die zegt K3 doen. En dan heb ik Lucas uit Vlist aan de telefoon. Hey Lucas, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Dit is, de toeval bestaat niet, zeggen ze. Maar jij gaat vanavond naar een optreden van K3. Hoe zit dat?
2: Nou, er is vanavond trek in Montfoort en daar komt K3 optreden. Dus ik denk, als we nog een keertje luisteren, dan kan ik wel eens oefenen. En dan kunnen we vanavond luid schil meezingen natuurlijk.
0: Oh, ja. Dan kun je vanavond nog meer voor schut zetten.
2: Ja, zoiets. Ja, ik hoop dat we vanavond meer meedoen. Maar...
0: Ik zet je stem voor K3 wel erbij. Dankjewel, Lucas. Gaan we nog even naar Suzanne Hiemstra uit Julianadorp. Suzanne, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Nou, ik zie hier bijna een dreigement in de Radio NL app.
3: Ja, mijn man vond het niet zo grappig nog een keer, K3. Hij zegt, als je dat doet, dan laat ik de boot spontaan zinken.
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Ik wil geen ongelukken veroorzaakt hebben om mee te doen, hè.
3: Nee, dat snap ik. Okay. Dus liever geen K3 dan.
0: Ja, maar ik zie hier wel, doe dan maar Schultebrouw of zo. Donnie en Chantal Jansen zijn dat, toch?
3: Ja, zeker. Dat vind ik een leuk nummer.
0: Ja, Suzanne, ik moet toch eventjes gaan overleggen. Hè. Dit is het ouderwetse Hollandse poldermodel. Met overleg kom je overal. De meerderheid die zegt nu wel, K3 wel draaien.
3: Ach jee, nou dan mag mijn zwemvest wel aan gaan trekken.
0: Ja, maar ik wil natuurlijk niet dat die boot van jullie gaat zinken.
3: nee hoor.
0: Kunnen we het dan zo afspreken dat ik daarna nog even Schulterbrouw ga draaien... en dat je man dan die boot voor heel even heel laat?
3: Dat denk ik wel.
0: Oké, afgesproken. Dankjewel Suzanne, goeiemiddag.
3: Is goed, goeiemiddag. Hoi hoi.
4: Uurtje lekker los. Alles kan en alles mag. Het is gewoon geweldig.

0: Suzanne uit Julianadorp.
1: Ja.
0: Heeft je man de boot heel gelaten?
1: Hij drijft nog steeds, dus okay. Het gaat hartstikke goed.
2: De finale klapper.
0: Gewoon dat je eind goed al goed, je hoort het al. Het is vrijdagmiddag, Radio NL, zometeen de finale klapper. We gooien de telefoonlijnen open, 088-0200-100. Er wordt zometeen live in de uitzending iemand uitgekozen die belt naar de studio. En die mag dan een liedje uitkiezen. Dus ja, voel jij je geroepen om de finale klapper uit te kiezen? Het finale liedje voordat het weekend echt gaat beginnen. Bel alvast even naar de studio via 088-0200-100. En wie weet bepaal jij het laatste liedje in een uurtje lekker los.

0: This is the finale.
1: Finale. Finale.
2: Oké, einde uurtje lekker los. En die ga jij live bepalen op Radio NL. Je kunt bellen naar 088 0200 100. Er wordt zometeen willekeurig een telefoonnummer opgenomen dat nu naar de studio belt. En dan bepaal jij de finale klapper, mits het liedje in de computer staat. Dat is de enige voorwaarde, want ja, zoeken live in de uitzending wordt wel heel erg moeilijk. Maar goed, vaak is het wel een liedje dat we hebben. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Radio NL met Ivo, goedemiddag.
3: Hi, met Ilse.
2: Hallo Ilse, zeg het maar, wat wil je horen als finale klapper?
3: Ik wil heel graag Tussen jou en mij van Jan Smit.
2: Oh, die is leuk. En die zag ik ook niet aankomen. Hoe zit dat? Waarom wil je die horen?
3: Ja, wij zijn nu onderweg naar Jan Smit in Volendam.
2: Ah.
3: Voor zijn 30 jaar jubileumconcert.
2: 30 jaar jubileum. Nou, dat die man al zo lang in het vak zit, hè? Dat zou je niet zeggen als je hem zo ziet.
3: Ja, lang, hè?
2: Nou, veel plezier. Dankjewel voor het aanvragen.
3: Dankjewel.

0: Nijmegen.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
1: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar het gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. De politie was al een tijdje op zoek naar een Nederlander die bijna 2 maanden geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Maar hij is nu gevonden op een camping in België. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing en mocht zijn straf thuis uitzitten. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorkum rijdt. Die is daar te zwak voor, dus geldt er een verbod, maar toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. En daarom komen er nu ook waarschuwingsborden bij de grens. In Walibi Holland in Biddinghuizen is iemand gisteravond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in een attractie. Het gaat volgens Omroep Flevoland om een Duitser die zijn handen buiten een bootje had, terwijl je je handen juist binnenboord moet houden. De attractie was vandaag wel weer open. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
11: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
0: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
20: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
21: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
25: Lekkere van Albert Heijn.
26: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: Net zo makkelijk retour.
1: Goedenavond, 6 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Er staan niet zoveel files meer, gelukkig. Dit zijn de dingen die nog opvallen. A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal en de grens, 5 minuten. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Valkenswaard en de Hocht, 20 minuten. A12 Arnhem richting de grens tussen Oud-Dijk en de grens, 10 minuten. En de A76 Geleen-Aken tussen Kunderberg en de grens, een kwartier voor de politiecontroles. Controles, geweld in de Flitsmeister-app. Langs de A2 Maastricht-Eindhoven, 228.0. A4 Amsterdam Den Haag bij 10.3, de A10 Amstel-Koenplein bij 11.2, de A37 van de grens naar Hogeveen bij 32.0 en de A50 Apeldoorn naar Zwolle bij 213.2. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Goedenavond, het begin van je weekend met Russo en Mart Hoogkamer na Henk Dissel.
2: Dit is de muziek van Radio.

Brusso, Mart Hoogkamer en... Nu ik erover na zit te denken, dit had zo een liedje van Frans Bauer kunnen zijn, hè? Pak mij.

0: Dit is Chico uit The Haag en van ons allebei bij Radio NL.
1: Rory, Rory, Rory, Rory, Rory.
2: Rory van de radio.
0: Een bijzonder goedenavond, Rory Mans.
3: Hallo.
0: Wat is dat met die wallen onder jouw ogen?
3: Die wallen onder mijn ogen? Is het zo erg?
0: Nou, gisterochtend zat je natuurlijk al om 17:15. Avond daarvoor zat je gewoon tot 21:15 hier in de studio.
3: Ja, gisteravond ben ik er ook nog geweest.
0: Nog een keer.
3: Ja, dus het zijn lange dagen geweest,
0: ik vraag me af hoe je dat volhoudt. Heb je daar tips en tricks voor? Zit jij aan het jelletjes of zo?
3: Nee, daar mag ik van mijn advocaat niks over zeggen.
0: Oké, helder.
3: Nee. Nee, ik heb vanochtend wel even lekker uitgeslapen, moet ik je zeggen. Maar we zijn er weer, fris en fruitig.
0: Fris en fruitig. Nou, wel een lekker weekend voor de boeg. Het wordt warm.
3: Ja.
0: Zondag helemaal tijdens de Radio NL Zomertour.
3: Heerlijk, 27 graden.
0: Ongelooflijk. Ja, ik vraag me dan wel af, hoe gaan we dat volhouden? Kijk, we zijn Assen al gewend, hè. Zomertour in Assen was het natuurlijk ook bloedje heet. Maar goed, in Rode gaat het ook warm worden.
3: Ja, hoe gaan we dat volhouden? Het is toch heel simpel. Gewoon lekker midden op de plein gaan staan, drankje erbij, dan komt het er goed.
0: Zo is het. Als je maar voldoende hydrateert, hè.
3: Zo is het.
0: Nou, aankomende zondag Zomertour Rode. Daar zie ik jou denk ik ook.
3: Ja, uiteraard. En jij bent er ook, hè?
0: Zeker. Wat een mooi feestje.
3: Zeker.
0: En in aanloop daarnaartoe, dit is dan officieel het één na laatste programma voor de Zomertour.
3: Oh ja.
0: Officieel.
3: Ja, de top 30 toch, hè,
0: dat zeg ik, het één na laatste.
3: Oh ja, precies.
0: Dat is het laatste programma.
3: Ja, dat is waar.
0: Ga je vanavond nog een beetje een Zomertour-themaatje doen in GLE?
3: Een Zomertour-themaatje. Ik denk als je alleen maar artiesten van de Zomertour draait, kom je al een heel eind natuurlijk.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen, ik doe alleen maar zomerhits.
3: Oh, dat is ook wel leuk, ja.
0: Ik bedoel, het weer zit niet echt mee vandaag. Dan moet er maar dat je hete hits uit de radio komen.
3: Voorbereiding op het weekend ook.
0: Voorbereiding op het weekend. Nou, zometeen geen regels vrijdag met Rory op de spriet.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Frisser tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspots, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De Hypotheker!
13: Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: Vannacht is het droog met opklaringen en daarin kan het afkoelen naar 8 tot 13 graden. Kijken we nog even naar de komende dagen naar...
12: Siering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de Hypotheker.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: Vannacht is het droog met opklaringen.

0: ...en 20 graden. En dit is de actuele situatie op de weg. Radio Marel verkeer. Er zijn 6 files. Dit zijn de bovenste 3. A12 Arnhem-Oberhausen richting de grens met Duitsland. 11 minuten. De A37 knooppunt Holsloot richting Meppen. Ook in Duitsland. Daar heb je 10 minuten extra. En de A76 Geleen richting Keulen. Wederom richting Duitsland. 10 minuutjes extra. Dan zijn hier nog wat snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. Onder andere de A2 Weert richting Echt. 202.1. De A6 Lelystad-Muiderberg. 62.2. A7 Drachten Groningen bij 168.1. A10 Diemen Zeeburger Tunnel 11.2. De A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij 32.0. A44 dan Wassenaar richting Nieuw-Vennep 20.4. A50 Apeldoorn Zwolle 213.7. A58 Vlissingen Goes bij 161.6. A67 Eindhoven grens met België 18.2. De A73 Venlo Echt bij 19.4. Je hebt ze echt bijna allemaal gehad, want er staat er nog eentje op de A79 Heerlen Maastricht bij 8.4. Radio
1: ML. Cool. Die Belladonna. Quattro formaggi.

0: Henk Bernaar en op mijn ziel getrapt. Ja, dat is beter dan over je pik gefietst natuurlijk. Oh, sorry, het is pas net 6:30 geweest. Nou, meteen een lekkere binnenkomer. Goedenavond, het is de avondshow van Radio Maril. En gesproken over lekkere binnenkomers, het is vrijdagavond. Het weekend komt eraan. Of misschien heb je nog wel lekker vakantie. Ja, veel mensen op vakantie. En wat is nou jouw favoriete vakantiebestemming? Jouw ideale bestemming in het leven, zou ik maar zeggen. Nou is er een internetgekkie. Je weet wel, een van de bekendste personen van het internet, omdat hij gewoon even iets leuks deed. Die gaf daar een legendarisch antwoord op, moet je horen.
1: En wat is nou uw droombestemming, als u zou mogen kiezen?
2: De hemel.
1: Echt waar?
2: Ja, echt waar.
0: Ja, de hemel, een mooie plek voor velen. En Marianne Weber, die heeft iemand gevonden. En daarmee voelt ze zich helemaal in de hemel. Op die...

Ja, bij ons hoor je Nederlands. En bij Kobus Engels. Ach, wordt het zo'n avond weer. Ja, leuk liedje. Mijn betere ik hoorde je bij Radio Marel. En daarvoor mijn favoriete Fransen. Nou ja, tenminste, ik werd er gisteren op gewezen dat dat misschien niet helemaal waar is. Mijn vriendin zei ineens, ja, je noemt Lange Frans en Frans-Duits, die noem je favoriete Fransen. Maar wat dacht je dan van Frans Bauer? Ja, die hoort daar natuurlijk ook bij. Dus eigenlijk moet die titel, ja, die moet een beetje gedeeld worden vanaf deze. Maar ja, ze hebben zo'n leuk liedje samen, Tour de France. En om het dan een beetje in Franse sferen te houden, doe ik dat dan zo, zeg maar. Ja, eigenlijk volg ik gewoon de stem van mijn hart, zeg maar. Zou ik dit weekend ook gewoon eens even doen als ik jou was? Kunnen mooie dingen van komen. En bijvoorbeeld deze. Het liedje van Amar hoor je nu op

paar weken geleden hier nog de gast Mick Harren en Emma Lacroix en Rijk. Ja, soms heb je gewoon niet heel veel nodig, hè? Heel veel geld. Het is wel mooi meegenomen, maar als je vrienden hebt, dan ben je al een heel eind toch. Joh, dus uiteraard op Radio Wadeel op vrijdagavond bijna 7 uur. Elke seconde dichter bij je weekend. Ja, misschien is die al begonnen voor je. En anders dan hoop ik dat die snel voor je gaat beginnen. Of dat je een mooi weekend gaat hebben in je vakantie. Dat kan natuurlijk ook, hè. Want de vakantie is in volle gang. Die dendert maar door. Nederland is op vakantie. En ja, wij zitten hier. Maar wel om leuke dingen te doen. Vanavond weer lekker liedjes draaien voor jou. En dat mogen ook weer liedjes op verzoek zijn, uiteraard. Want het is zometeen weer tijd voor Geen Regels Vrijdag. Dus ja, als ik iets voor je kan draaien, heel graag. Want ik gooi zometeen de playlist hier overboord. En dan is het aan jou en aan mij om samen te besluiten wat we gaan draaien vanavond. Wat de liedjes worden om het weekend mee te openen. Dan had ik het er net al even met Ivo over dat het wordt een zomers weekend weer, hè? Een zonnig weekend. Dus het zou mooi zijn als we wat zomerliedjes ertussen hebben. Echt van die lekkere, denk even André Hazes, Zomer in mijn bol, André van Duin als de zon schijnt. We hebben meteen de André's weer even gehad, maar ja, als je een mooie hebt, laat het weten in de app van Radio Wadeel. Daarover gesproken, ik zie een berichtje binnenkomen van iemand die een berichtje stuurt. Ja, die stuurt en een lekker zomers liedje, dus dat is mooi meegenomen. Maar als we dat liedje draaien, dan kunnen we ook een aankomende huwelijkscrisis voorkomen, vermoed ik. Nou ben ik de beroerdste niet, dus dat liedje straks sowieso maar even draaien in Geen Regels Vrijdag.

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
1: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
2: Radio NL.
3: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: hoor je alles. Radio NL, altijd aan.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten in voorarrest, maar moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een ontploffing in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de 2 anderen vandaag. Bij de ontploffing ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw, maar niemand raakte gewond. En in Chicago, Amerika, zijn 10 lichamen gevonden bij een uitvaartcentrum die niet goed bewaard werden, melden meerdere media. Sommige lichamen waren al aan het ontbinden. Buren klaagden over een niet te harde stank. Het bedrijf had geen vergunning meer. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Goedenavond, je bent bij Radio RL. 7 files in Nederland. Dit zijn de grootste vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. Heb je 9 minuten vertraging. A37, dat is knooppunt Holsloot richting Meppen. In Duitsland, daar heb je 6 minuten extra. En de A76 Geleen richting Keulen richting de Duitse grens. Daar is de weg afgesloten en daar heb je een minuutje of 5 extra. Dan zijn de snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A6. Lelystad-Muiderberg 62.2. De A7 Drachten-Groningen 168. A10, dat is Diemen richting de Zeeburgertunnel, 11.2. De A44, Wassenaar Nieuw-Vennep, 20.4. En de A50, Apeldoorn-Zwolle, 213.2. Dan naar de A58, Vlissingen-Roes, 161.6. De A67, Eindhoven richting de grens met België, 18.2. De A73, dat is Venlo richting Echt bij 19.4. En de laatste, ja echt, op de A79, Heerlen richting Maastricht bij 8.4.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Rory Jonker gaat!
10: En daar gaan we met Geen Regels Vrijdag. Wat wil je horen vanavond? Laat maar weten in de app van Radio RL.
2: Dit is de muziek van Rijnmond.

0: mag jij bepalen via de app van Radio Maril. Kun je jouw verzoekje even doorgeven en je krijgt een pluim als het een zomerliedje is. Hoeft niet, maar is wel leuk. Gesproken over een pluim, Desiree van de Pluim uit Borculo, die wil graag in Spanje van Mart Hoogkamer. En nou is Mart net gedraaid, tegelijkertijd is het wel geen regels vrijdag, dus ik bewaar hem even, Desiree, maar de kans is aanwezig dat ik hem vanavond nog wel ga draaien. Marco uit Beneden Leeuw heeft ook een mooie Makkers met de Zomerzon. Oh, dat is inderdaad wel een hele mooie, ook lekker zomers. En dan gaan we even naar de telefoon, daar is Heidi. Heidi, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Uit Lobit. Hey, is het al crisis bij jullie thuis of valt dat nog wel mee?
1: Nou, hij is nog onder de duim te houden.
0: Oké, okay. Oh, dan kunnen we ook nog even wachten dan.
1: Nou, doe me niet, want anders dan krijg je misschien weer op zijn heupen.
0: Ik begrijp het. Vertel eens, wat is er aan de hand?
1: We hebben nu vakantie en hij is maandag gekomen. En de hele tijd heeft hij dat liedje in het zijn hoofd van, ja, ik wil de zon op mijn piemel. Maar ja, en is het bloed heet, ja. En dan, ja, dan stond hem wel naar de bol stijgen. Ik weet het niet.
0: Ja, precies. Dus voor de duidelijkheid, jouw man die wil heel graag het liedje Zon op mijn piemel horen.
1: Ja, inderdaad.
0: Of
1: ja.
0: Wil hij gewoon zijn zwembroek uittrekken? Is dat het, zeg maar?
1: Nou, dat laten we het maar niet doen, hè. Ik heb ook nog buren.
0: Ja, precies. Hey, er is goed nieuws, Heidi, want Aart uit Ochten heeft hem ook aangevraagd. Dus we kunnen hem sowieso willen verdraaien, toch?
1: Zeker.

we moeten hem een beetje helpen natuurlijk, hè. De zon vandaag een beetje afwezig geweest, maar dit weekend wel weer lekker natuurlijk. En André van Duin op de radio. Rolls, de zon schijnt. Dit is Radio RL. Zometeen, ja, ook een mooie zomerliedje. Speciaal voor Ian uit Assen. Die ga ik nu draaien. En zometeen voor Kees uit Barneveld. Die zou heel graag terug naar de kust willen horen van Maggie McNeil. Want hij zou zelf ook wel weer aan de kust willen wonen. Wat ik mij kan voorstellen.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en

0: voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven, 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes, 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: zomeravondshow met Joey Nicolai en Tinto De Verano. Wat ook bijzonder lekker schijnt te zijn in de zomer. Ik moet zeggen, ik heb er nog eentje in de koelkast liggen. Dat komt nog wel een keer. Berichtje van Gunter Vriends uit Merksplas in België. Die zegt, goedenavond Rory. Morgen komen onze Nederlandse vrienden op bezoek. En we hebben ze leren kennen op het MPF in het Gelredome een paar jaar geleden. En het is altijd leuk om ze weer te zien. Want ja, Merksplas en de plek in Nederland waar zij wonen. Dat is, wat was het nou ook alweer? Oh ja, Zevenaar. Dat is allemaal niet langs de deur, zeg maar. Dat ligt niet dicht bij elkaar. Dus altijd leuk om ze te zien. En of ik dan Jannes even wil draaien. De keuze van welk liedje is dan aan mij? Nou, nu zitten we een beetje zomerliedjes te draaien vanavond. Een beetje als voorbereiding op een mooi weekend en op de Radio NL Zomertour. En dan was deze aangevraagd. Dus als jij het niet erg vindt, Gunter, maken we er meerdere mensen blij mee. Ik zing als de zon schijnt.
1: Ik lag in mijn bed en ik zag door het raam.

0: Je bent bij je beste vrienden van Radio Warel en samen openen we het weekend in Geen Regels Vrijdag. Als je een zomerliedje hebt, dan heb je bonuspunten. Maar eigenlijk is alles welkom in de app van Radio Warel. Wat wil je horen? Laat maar weten in die app. En een leuke van Pieter uit Slootdorp. Ja, Als de zon schijnt heb ik al gedraaid van André van Duin. Maar nog niet van Koos Albert.
1: Wat is er

De grote Koos Alberts. En als de zon schijnt, dat zeg ik in principe. Dankjewel Pieter uit Slootdorp voor het aanvragen. Het is geen regels vrijdag. Jouw verzoekje is ook van harte welkom in de app van Radio Wareel. En ja, geen regels vrijdag is natuurlijk ook een beetje van de onzinmuziek. Hè? Dat is altijd leuk. Gewoon liedjes die normaal niet op de radio kunnen. Die kunnen we dan op vrijdagavond wel even doen, uiteraard. Henry uit Westerhaar, die heeft in die categorie een hele mooie. Hij zegt, doe maar Henkie. Dat was ook die gast van Lief Klein Konijntje had een vliegje op zijn neus. Ja, dat liedje inderdaad uit 2006 alweer of zo. Inmiddels is Henkie ook niet meer onder ons. Maar hij had ook nog een heel ander leuk liedje. De fiets.

0: Ach, geweldig toch. Henry uit de Westerharen, die vroeg deze aan Henkie en de fiets van pa. Uiteraard bij Radio Maril. Zometeen doen we nog een uurtje Geen Regels Vrijdag. Wat wil je horen? Wil je nog een lekker zomersliedje dat mag? Wil je een van de artiesten die komende zondag aanwezig is bij de Radio Maril Zomertour als kleine voorbereiding? Dat kan natuurlijk ook. Of wil je iets heel anders? Gewoon een lekker vrijdagavondliedje. Dan ben je van harte welkom in de app van Radio Maril om dat door te geven. Dennis uit Noordwijkerhout heeft de laatste van dit uur. Dennis, kom er maar in, jongen. Ja.
1: Het is een mooie dag, hè?
0: Ja, vind ik
1: nou,
0: ook.
1: Nou, heeft volgens mij Jan Wiggel daar een nummer over geschreven dat een mooie dag was.
0: Ja, dat klopt.
1: Groetje.
0: En dat heet dan ook, het was een mooie dag. En je hoort hem nu op Radio Maril. Kwerkte!

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
2: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
2: En hier moet je zijn voor...
4: Kijk je in je mooie blauwe ogen.
2: Altijd aan. Radio NL.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen daar altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio Omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten in onzekerheid over kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze gaan misschien niet door omdat de UEFA in de clinch ligt met FIFA-baas Infantino en toernooien van de FIFA wil boycotten. Moet snel duidelijkheid komen, want de eerste wedstrijd is al over 2 maanden. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
20: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Yes, daar gaan we weer. Geen regels. Vrijdag gaat verder zometeen met misschien wel jouw verzoekje op de radio. Wat wil je horen zometeen? Stuur het door in de app van Radio NL. Verkeersinformatie, 5 files gemeld nog. Grootste vertraging op de A50 Os richting Arnhem bij Ewijk. Er is daar een ongeluk gebeurd. Je hebt daar 10 minuutjes extra. Dan zijn er snelheidscontroles. Dat worden er gelukkig een stuk minder. Gemeld door Flitsmeister op de A7 Drachten Groningen bij 168.1. De A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.2. A50 Apeldoorn Zwolle 213.2. A58 Vlissingen Goes bij 161.6. A73 Venlo Echt bij 19.4. Daar staan ze echt, echt. En nog eentje op de A79 Heerlen richting Maastricht bij 8.4.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Er kwam een hele mooie binnen van ons Jesper uit Sint-Michiels Gestel van het feestteam. Even het uurtje mee aftrappen.
23: Dit is de muziek

0: Ja, heerlijk. Hij is begonnen of in volle gang. Ja, of misschien zit je midden in je vakantie. Dat kan natuurlijk ook. We krijgen aan de her en der berichtjes ook van mensen die lekker op de camping zitten. Dus dat is altijd lekker natuurlijk. En verder heel veel verzoekjes. Dank je wel voor het aanvragen. Want daar zijn we een beetje voor vanavond natuurlijk. Geen regels vrijdag. Mooier komt hier binnen van Rick van der Ven uit Oosterwijk. Die wil graag Zakken naar de grond van Willem Bart. Oh, dat is wel even een mooi feestliedje inderdaad. Ja, die ga ik er wel even inklappen zometeen. Dan is er ook een liedje nog dat wordt aangevraagd van Daan uit Klazinaveen. Die wil graag de nieuwe van Donnie en Robert van Hemert. Die heet Visserman's Friend. Dus niet Fisherman's Friend, maar ja, Visserman's Friend. Dus geen reclame, maar wel een leuk liedje. Ik ga hem zo meteen draaien. En eerst ga ik eens even bellen, tenminste een poging doen tot. Want er is een verhaal waar ik wel even benieuwd ben naar, naar wat hierachter zit, zeg maar. Ik probeer Corrie even te bereiken. Corrie uit Lisse. Even kijken hoor. Ik hoop dat de telefoon dan wordt opgenomen. En zo niet, dan snap ik dat ook in dit geval. Als de telefoon niet wordt opgenomen, dan snap ik dat.
1: Het spijt me.
0: Ja, nee, het spijt mij ook inderdaad. Ik had je graag gesproken, Corrie. Maar er komen zo'n beetje tegelijkertijd twee verzoekjes binnen. Eentje is van Corrie dus. En de andere is van Mark, allebei uit Lisse. Mark stuurt, doe maar voor Corrie, ik haat van Bridget Kaandorp. Sorry, van Brigitte Kaandorp is dat dan, hè? Er staat hier Bridget, vandaar de verwarring. En Corrie, die stuurt dan weer. Zou graag het nummer van Dirk Meeldijk horen, waarin hij zingt, je koffer staat al in de gang. Oh jee, oh jee, oh jee. Ik ben benieuwd wat daar speelt. Ik hoop dat het goed gaat allemaal daar, joh. Nou, die Dirk Meeldijk, die kan ik draaien. Die andere hebben we niet, maar deze wel. Volgens mij is dat het liedje Ik hou van het leven. Hoor maar. Ja.

0: zakken naar de grond.
1: Oké, op de kermis geweest de afgelopen week, dan hoor je dat wel een beetje.
2: Aangevraagd in de Radio NL-app, de man die zowel Willem als Bart heet. Willem Bart, zakken naar de grond, hoor je op Radio NL. Ja, het aftellen is begonnen naar het weekend. Sterker nog, ik hoop dat hij begonnen is bij jou. En wij gaan een mooi weekend tegemoet. Zondag, dan hebben we de Radio NL Zomertour in Roden. Ik hoop dat je erbij bent. Er zijn in ieder geval wel heel veel artiesten daar aanwezig. Als je vroeg komt, dan zie je daar onder andere Stef Ekkel. De Dikdakkers, dat is bijzonder, want die staan er voor het laatst. En ook aanwezig daar Rutger van Barneveld. Die komt natuurlijk even zijn grote zomerhit doen. Zwoele zomernachten. Maar. Een paar weken geleden. Toen hadden wij hem even aan de telefoon, hè, hier bij Radio NL. Toen was hij even in de uitzending. Want het ding is namelijk dat er is nog een ander liedje van hem dat best wel groot aan het worden is. Dat Ik hou van zomer, zonne, strand. Ding dat echt al heel oud is. 15, 20 jaar oud, als het niet langer is. Rutger heeft het opgenomen toen hij nog heel jong was. Was eigenlijk zijn allereerste liedje. Zit geen refrein in, maar iedereen wil een nieuwe versie. En er is goed nieuws. Vandaag is die nieuwe versie uitgekomen. Ja, die moeten we dan ook maar even draaien, toch? Zo eerlijk is dat ook wel weer. Rutger van Barneveld en die andere hit van dit moment. En die heet...

0: liedje van Rutger van Barneveld, Zomer, Zon en Strand, de 2.0 versie. Trouwens, heel eventjes nog snel wat service. Ik zag een berichtje voorbij komen van Corrie. Je weet wel voor wie ik dat liedje net heb gedraaid, hè? Van Dirk Meeldijk. En dat zat dan allemaal dat ik haat je en dat soort dingen zat er aan de andere kant, zeg maar. Dan moest ik opdragen aan iemand. Maar het gaat goed daar allemaal. Ze waren een geintje met elkaar aan het uithalen, voor zover ik het begreep. Dus mooi om dat te horen. Daar is het vrijdagavond natuurlijk voor. Dan is er Ardy aan de telefoon. Ardy uit Molenaarsgraaf. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, jij stelt ons wel een beetje op de proef. Ik weet, het is geen regels vrijdag, maar jij hebt een hele mooie.
1: Zeker. Lange tijd niet gehoord en iedereen zou het wel waarderen, denk ik.
0: Wat zou je willen horen dan?
1: Sneeze naar Snappy.
0: Ach nee. Weet je het zeker, Ardy?
1: Denk van wel.
0: Maar wacht even, want we hebben verschillende versies. Wil je dan de originele versie? Dat is de Duitse, dat is deze.

0: Radio RL, hè, dus ja. Wacht even, Arnie, want ik heb nog een mooie. Ik heb namelijk ook, deze heb ik zelf ook nog nooit gehoord, de Vlaamse versie.
1: Snap jou, omdat ik dat goed kan.
0: Komt die aan, hoor.
1: Sniesna, snappie, snappie, snappie, snap.
0: Allee.
1: Sniesna, snappie, snappie, snappie.
0: Ja, welke wil je?
2: Ik heb
0: het
2: niet gehoord.
0: Ja, doe de Vlaamse versie.
2: Ja, dat is moeilijk, ja. We kunnen doen als Nederlandstalige
0: ja.
2: Radio.
0: Het is wel Nederlandstalig natuurlijk. Nou wil ik even een afspraak met jou maken, Ardy. Ik gooi hem dan heel even in de weegschaal. Ik ben heel benieuwd of mensen dit willen horen op vrijdagavond. Ja, jij zegt dat wel zo stellig, maar ik ben heel benieuwd of Nederland met je meedoet. Dus ja, als je deze...
2: Ik denk dat het bijna naar de Duitse serie gaat.
0: De Duitse? Nou, laat dan even weten in de Radio RL welke je zou willen horen. Of je hem wil horen en welke dan. Dus of en welke, dan gooi je hem even in de weegschaal. En dan hoor je hem misschien wel zometeen. Ik kan niks beloven dan, Audi, dat weet je.
2: Ik weet het.
0: Oké, laat horen welke wil je horen en wil je hem überhaupt wel horen. Dat is de vraag. Stuur maar door in de app van Radio RL.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn.
6: Bij elke internet- en tv-abonnement stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

Oké, klein dilemmaatje dus opgegooid in de Radio Adel app. Ardi uit de Molenaarsgraaf, die wil heel graag Snappie horen. In geen regels vrijdag. Ik hoor het mezelf vertellen. Ik denk, ja, moeten we dit nou wel doen of niet? Dus ik wil eigenlijk twee dingen van je weten. Wil je het wel of wil je het niet? Ja, het ging net een beetje snel allemaal, dus ik dacht, ik leg het nog even een keer uit. Zeg je draaien of skippen voor Snappie? En zeg je draaien, dus wil je hem wel horen? Welke versie wil je dan? Dan heb je de keuze uit de Duitse, de Nederlandse of de Vlaamse. Dus laat maar weten, draaien of skippen en welke versie dan? Welke taal? De Radio RL-app staat voor je open. Dit zijn de Dolly Dots.

0: Polonaise naar de kroeg toe met Loesoe. Deze week Hollandse nieuwe bij Radio Adel. Ach, een dilemmaatje in de Radio Adel app. We zijn bezig met een weegschaal. Het gaat om snappie. Wil je die horen of niet? Draaien of skippen, dat is wat je kan sturen. En wil je dan de Nederlandse versie, de Duitse versie of de Vlaamse versie? Dat is ook nog even een keuze. William uit Barneveld, die zegt, ja, is wel leuk om te draaien, toch? Leuk om snappen je even te horen, dus heel graag. En dan graag de Nederlandse versie. Oké. Ik zet hem erbij, William. Gunter Vriends uit Merksplas in België, die zegt, draaien de Duitse versie graag. Oh, ik had van jou eigenlijk wel de Vlaamse verwacht, Gunter. Maar ja, de Duitse is wel de originele natuurlijk. Roberto uit Huizen, die zegt, draai maar in het Duits. Oké. Dan is er Annelies uit Steenbergen, ja.
1: De Nederlandse versie graag.
0: Ja, oké.
1: Dat is toch de allermooiste. Groetjes, fijne avond.
0: Jij zegt het ook, Annelies, alsof je het ook daadwerkelijk een heel mooi liedje vindt. Een heel mooi ontroerend liedje, ik vind dat mooi. Maar Nederlands noteer ik voor jou. Johan uit Veldhoven zegt ja, dus ik neem aan dat we hem gewoon weer mogen draaien van Johan. Dan komt er een berichtje van Jeroen uit Koutenbach, die zegt ja, de Vlaamse versie. Sniers naar Snappie wil ik horen voor mijn zusje van 8 jaar. Komt van Sam uit Elim, staat hier. Wat staat hier? Elim. Ja, oké. En dan een berichtje van Willemien uit Nijmeerdum.
2: Goedenavond, Rory. Ik doe de Vlaamse.
0: De Vlaamse versie, noteer ik. Dan zegt de Jesper de Nederlandse. En dan gaat hier de telefoon. Eens even kijken of dat ook nog wat oplevert. Hallo, met wie?
3: Ja, met Bertus.
0: Bertus, dag Bertus.
3: Ja.
0: Zeg
3: ja,
0: het eens.
3: Ja, dat is geen zo goed de radio dus.
0: Ja, precies. Ja, nee, daarom. Dan kan ik net zo goed even de telefoon opnemen. Hè. Zo is het ook.
3: Ja, daarom.
0: Hey, dan is het aan jou, want het gaat een beetje gelijk op. Welke snappie gaan we draaien?
3: Snappie in
0: het
3: Duits.
0: In het Duits, zeg jij? Ja, dat is wel de... Ja, dat is de originele versie natuurlijk ook. En dat is ook de versie die is eigenlijk het minst mooi gezongen. Dat is ook gewoon een kindje dat eigenlijk nooit heeft leren zingen, wat nog heel jong was. En daarom is hij misschien wel extra mooi.
3: En daarom juist, maar dat vind ik nou juist het mooiste.
0: Ja.
3: Dat zo'n kind dat zingt.
0: Ja. Oh, je houdt van zingende kinderen?
3: Ja.
0: Heb je dan... kan ik jou mooi even voor kinderen aanraden, Bertus?
3: Ik heb al 7
0: kleinkinderen,
3: dus...
0: Oh ja, oh nee, maar dan kun je een heel koor zelf beginnen, hoor ik al. Nou, Bertus...
3: Dan kan ik de kinderkoor beginnen, hè?
0: Dankjewel voor de keuze, dankjewel voor het helpen. Ah, Snappie, okay, we gaan hem draaien.
4: Ik ben Snappie, dat kleine krokodil.
0: Oei, oei, oei, oei.

Ik zit me dan ook voor te stellen hoe je dan in de auto zit en dat je dan van zender naar zender zept. Dus dan heb je allemaal verschillende soorten muziek. En dan kom je dus bij Radio NL, misschien wel de zender waar je heel graag naar luistert. En dan hoor je daar snee, sna, snappie. Maar goed, daar is het vrijdagavond voor. Moet een keer kunnen natuurlijk. Snappie, das kleine krokodil. Gewoon de Duitse versie even in zijn geheel gedraaid op Radio NL. In geen regels vrijdag. Rick Bakker uit Noord-Beemster, die heeft iets heel anders. Die wil graag te voet naar Scherpenheuvel van de Marlets. Die heeft wel zin in een kroegentocht. Ja, dat heb ik ook wel naar dit liedje.

0: koningin Corrie.
1: Dat is amore.
0: Zondag te bewonderen bij de zomertour. En nu alvast op de radio, er hangt iets in de lucht.
2: Het laatste rondje.
0: Ja, het is bijna 9 uur. Het zit er alweer bijna op, jongens. Dat is echt, ja, ik vind het ook jammer. Maar goed, het moet ergens een keer ophouden natuurlijk. Snap je al gedraaid, dat gaat de rest van de avond niet beter worden natuurlijk. Dat snap je wel. Ja, op zoek naar een grote uitsmijter. Een liedje dat zometeen, nou, waar we echt lekker het weekend mee in kunnen. Gewoon als we die gehoord hebben, even lekker de longen uit ons lijf gezongen. Zo'n liedje moeten we hebben. Dat we gewoon lekker de vrijdagavond kunnen afsluiten en het weekend in kunnen. Als je een mooie hebt, dan ben je van harte welkom om je te melden in de app van Radio Wardel. Dan ga ik hem misschien zometeen voor je draaien als het laatste rondje. Dan komt er een berichtje binnen van Sikkelina uit Bedum. Ik vind het alleen al een mooie naam, Sikkelina. En die wil heel graag een liedje horen. Nou, dit is er wel eentje dat je denkt...
3: Zet je radio hard.
0: Dat dacht ik wel. De Lawina Boys zijn hier. Dit is Zebra.
3: Oh.

0: lust ons lijf verlaat.
1: Yves Berendsen en Lust op Radio NL. Oké. Ja, Gunther, ik heb eigenlijk al één liedje voor je gedraaid, hè. Dus twee voor de prijs van één. Het is het laatste rondje. Maar goed, het is ook zo lekker. We kunnen even lekker gaan rocken. Hey. Even lekker op vrijdagavond natuurlijk. Longen uit je lijf. De zorgen van de afgelopen week gewoon lekker vergeten. Het is weekend! Radio NL trakteert je in Geen Regels Vrijdag op Mooi Wark. Dit is In de Blote Kont. Mag ik je een mooi weekend wensen

Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.

0: doneer.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Dit is
3: Radio NL.
2: Radio NL.
3: Je kent ons natuurlijk.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Radio NL.
0: Radio NL. Hier moet je zijn voor...
1: Aan.
0: Radio NL.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
13: Appetito.
12: Appetito.
1: Radio NL.
0: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
0: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
15: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen. En eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig. En daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger. En een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echtot bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Het standbeeld van Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping in Ommen is beschadigd en daarom meteen weggehaald voor reparatie. Paping won de tocht in 1963, die ook de hel van 63 wordt genoemd. Het beeld staat in Ommen omdat hij daar toen woonde. Het is twee keer eerder beschadigd en toen ook gerepareerd. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Dit is de muziek

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Je luistert naar
3: Radio NL. En bij ons hoor je...
4: Het zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren.

0: Radio NL.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Radio NL ken je natuurlijk

0: Radio NL.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En het leverde onder meer problemen op voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer, hij raakte lichtgewond en de bezorger is opgepakt. En Ariana Grande heeft toch iets te vieren. Haar nieuwe album staat in Nederland en Duitsland op nummer 1. Ze kondigde deze week aan dat ze zich binnenkort terugtrekt en dus ook geen concerten meer geeft. Ze wil bijkomen van alle kritiek die ze krijgt op haar lichaam. Mensen vinden haar te mager. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
0: voor de makers.
4: Praxis.
5: Ah, nee hè.
16: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
16: Nou, proef jij even.
5: Oh ja?
16: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
16: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Dit is de muziek van Radio

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
7: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Je luistert naar
4: Radio NL.
3: Je kent ons natuurlijk van
5: Kleine Vogel.
3: Maar wij zijn ook en bij ons hoor je hier hoor je alles.
6: Ga jij dan met me mee? Hey, hey, hey, hey,
3: hey. Radio NL, altijd aan.

0: net zo makkelijk retour.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is Daan P-Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten een paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is een brand uitgebroken in een berg afval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu?
0: Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en...

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De zon.
15: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL-alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, waar daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is de muziek van Radio NL.

0: zijn trots op de muziek van eigen bodem.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan. Radio NL.
0: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van de grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Botik van de Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder na winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij het licht een keertje

0: 20 jaar. De juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Wie heb jij dat super sexy zoenen?

0: Wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL, altijd aan.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?